0: door de bedrijven en niet om strenge overheidsregulering. Volgens Elon Musk gaan de verschillende bedrijven hun werk door elkaar laten beoordelen op veiligheid.
1: We agreed to a number of things that include joint monitoring, board special committees and just generally grading each other's homework, which is a lot better than if people just grade their own homework.
0: Elkaars huiswerk beoordelen, dat is beter dan je eigen huiswerk beoordelen, zei je dus. De Belgische universiteiten doen het niet bijzonder goed in de wereldwijde ranking van onderwijsinstellingen. Alleen de KU Leuven stijgt. Alle andere Belgische onderwijsinstellingen verliezen terrein in de Times Higher Education World University Ranking. De KU Leuven is ook de hoogst geplaatste van ons land, op plek 45. Vorig jaar was dat op plaats 46. De Universiteit Gent daalt een plaats van 115 naar 116. De Universiteit Antwerpen zakt van plaats 170 naar 185. De beste universiteit wereldwijd volgens deze ranking is Oxford in het Verenigd Koninkrijk. Het blijft zacht vannacht, minimaal rond 18 graden. Straks begint de dag met veel zon. Later krijgen we meer wolken. In de loop van de namiddag ook nog kans op een lokale bui. Het blijft wel uitzonderlijk warm, met maximaal tot 28 graden. Vanaf donderdag een tikje minder warm. Ik wens je nog een fijne nacht. Meer vind je altijd in de app van VRT Nieuws.

Het is 3:00, een heel goede nacht. VRT Nieuws met Matthijs Bijnens. Het begrotingsakkoord van de Vlaamse regering lijkt nu toch nog niet volledig rond. Vooruit, een van de drie regeringspartijen zegt dat het voorlopig niet akkoord kan gaan. De begrotingstabel van begrotingsminister Weitz zou niet kloppen. In die tabel zou er minder geld naar welzijn gaan dan eerst afgesproken. De partij wou geen nachtelijke onderhandelingen meer en geeft begrotingsminister Weitz van N-VA tot de ochtend om de nodige aanpassingen te doen. Ondertussen laten Weitz en minister-president Diependalen weten dat er inderdaad een fout in de berekeningswijze is geslopen. Ze verzekeren dat het snel opgelost zal worden. De VS gaat de sancties tegen Cuba verder aanscherpen. Er komen extra beperkingen op financiële transacties die gelinkt worden aan het eiland. Amerikaanse banken mogen ook geen rekeningen openen of bijhouden van Cubaanse ondernemers. Tijdens het presidentschap van Joe Biden werd dat wel toegestaan. De bedoeling was toen om de privésector in Cuba op die manier te ondersteunen. De Cubaanse minister van Buitenlandse Zaken reageerde op sociale media. Hij spreekt over een openlijke aanval op de private sector in Cuba. De VS blokkeert ook al langer de olietoevoer naar Cuba. En president Trump zei ook al verschillende keren dat hij Cuba zou kunnen innemen als hij dat zou willen. Noord-Korea zegt niet verantwoordelijk te zijn voor de ontploffing van mijnen in de gedemilitariseerde zone aan de grens met Zuid-Korea. Bij die ontploffingen eerder deze maand raakten 3 Zuid-Koreaanse militairen gewond. Volgens Noord-Korea zijn de Zuid-Koreaanse beschuldigingen daarover verachtelijk en smerig. In de gedemilitariseerde zone liggen naar schatting meer dan 800.000 mijnen in een zone van 4 kilometer breed over een lengte van 250 kilometer tussen de twee Korea's. Het blijft zacht vannacht met minima rond 18 graden de komende uren. En straks begint de dag ook met veel zon. Later wat meer wolken. In de loop van de namiddag kans op een lokale bui. Het blijft ook uitzonderlijk warm met maximaal tot 28 graden. Vanaf donderdag wordt het wat minder warm. Ik wens je nog een fijne nacht. Meer vind je altijd in de app van VRT Nieuws.

0: Het is 4:00, een heel goede nacht. VRT Nieuws met Matthijs Bijnens. Het begrotingsakkoord van de Vlaamse regering lijkt nu toch nog niet helemaal rond. Vooruit, een van de drie regeringspartijen zegt dat het voorlopig niet akkoord kan gaan. De begrotingstabel van begrotingsminister Weidt zou niet kloppen. In die tabel zou er minder geld naar welzijn gaan dan eerst afgesproken. De partij Vooruit wou geen nachtelijke onderhandelingen meer en geeft begrotingsminister Weidt van N-VA tot de ochtend straks dus om de nodige aanpassingen te doen. Ondertussen laten Weidt en minister-president Diependalen weten dat er inderdaad een fout in de berekeningswijze is geslopen, maar ze verzekeren dat het snel opgelost zal worden. In het Witte Huis in Washington heeft de Amerikaanse president Trump gisteravond zowat alle belangrijke bedrijfsleiders van AI-bedrijven ontvangen. Ze hebben afspraken gemaakt over de veiligheid van AI. Er is een basistekst ondertekend met een aantal principes om de systemen beter te controleren. Maar het gaat eerder om zelfregulering dan om strenge overheidsregulering. Volgens Elon Musk gaan de verschillende bedrijven hun werk door elkaar laten beoordelen op veiligheid.
1: We agreed to a number of things that include joint monitoring, board special committees, and just generally grading each other's homework, which is a lot better than if people just grade their own homework.
0: Hij mompelde wat, maar wat hij zei was dus: we gaan elkaars huiswerk beoordelen. Dat is veel beter dan je eigen huiswerk beoordelen. De VS gaat de sancties tegen Cuba verder aanscherpen. Er komen extra beperkingen op financiële transacties. Amerikaanse banken mogen ook geen rekeningen openen of bijhouden van Cubaanse ondernemers. Tijdens het presidentschap van Joe Biden werd dat wel toegestaan. De bedoeling was toen om de privésector in Cuba op die manier te ondersteunen. De Cubaanse minister van Buitenlandse Zaken reageerde op sociale media. Hij spreekt over een openlijke aanval op de private sector in Cuba. De VS blokkeert ook al langer de olietoevoer naar Cuba. En president Trump zei ook al verschillende keren dat hij Cuba zou kunnen innemen als hij dat zou willen. Het weer dan nog. Het is zacht de komende uren, rond 18 graden. Straks begint de dag met veel zon en later wat meer wolken en in de loop van de namiddag ook kans op een bui. Blijft uitzonderlijk warm, met maximaal tot 28 graden. Vanaf donderdag wat minder warm. Ik wens je nog een fijne nacht of ochtend. En meer vind je altijd in de app van VRT Nieuws. M&M.

0: is 5 uur. Goedemorgen, VRT Nieuws met Betty van Rompuy. Regeringspartij Vooruit gaat voorlopig dan toch niet akkoord met het begrotingsakkoord van de Vlaamse regering. In de documenten van minister van Begroting Ben Weitz zat een cijferfout. Er zou minder geld naar welzijn gaan dan eerst afgesproken. Vooruit heeft minister Weitz tot vanmorgen gegeven om dat aan te passen. Minister-president Matthias Diependalen en minister Weitz geven toe dat er een fout in de berekeningen zat, maar ze verzekeren dat dat snel zal zijn opgelost. Straks om 10 uur zou er nog een vergadering volgen om de plooien weer glad te strijken. En in de namiddag moeten Diependalen dan naar het parlement om zijn septemberverklaring voor te lezen met alle beleidsplannen en de begrotingsopmaak voor het komende jaar. Minister van Justitie Annelies Verlinde van CD&V heeft een voorstel klaar om de euthanasiewet aan te passen voor mensen met dementie. Die zouden later euthanasie kunnen aanvragen dan nu het geval is. Vandaag moet je wilsbekwaam zijn om een euthanasieverzoek te doen. En dat zou vervallen. Voorzitter Sammy Medi van CD&V gaf gisteravond toelichting bij het voorstel in de afspraak.
1: Wel, de bedoeling is dat mensen die dementie hebben, dat die dus ook een euthanasie verleend kunnen krijgen wanneer dat ze al in een fase zijn waarin dat ze niet langer wilsbekwaam zijn. Dus dan heb je 1 nood aan een wilsverklaring, 2 nood aan een sterke vroegtijdige zorgplanning, waarbij dat je de arts en iedereen er rond goed moet meenemen om een juiste beslissing te kunnen nemen.
0: De Amerikaanse president Trump heeft een akkoord ondertekend met de belangrijkste bedrijfsleiders van de AI-sector over meer veiligheid van artificiële intelligentie. Er zijn afspraken gemaakt om de systemen beter te controleren, maar het gaat niet om bindende afspraken. Trump sprak zelf van een moreel bindende overeenkomst.
2: And the biggest people in the world signed that, and I signed it as president, and it really is a form of protection.
3: I think it's morally binding, yeah.
0: De president had eerder al gezegd dat hij tegen strengere regels is om AI onder controle te houden. De voorbije maanden waren er verschillende incidenten waarbij artificiële intelligentiesystemen taken deden die niet gevraagd waren en waarbij ze in de computersystemen van andere bedrijven geraakt zijn. Wereldkampioen Spanje heeft zijn tweede duel in de Nations League voetbal tegen Kroatië gewonnen met 4-1. Lamine Jamal was de uitblinker. Na een dikke minuut scoorde hij al. Hij gaf een assist voor het tweede doelpunt en maakte zelf de derde Spaanse goal. Spanje heeft nu al 40 wedstrijden niet meer verloren. Het weer, de dag begint met zon, later duiken wolken op. In de namiddag hier en daar een bui. Het wordt wel weer erg warm, tot 28 graden. Meer op veertiennieuws.be.

0: 5.
1: Goedemorgen, zometeen zijn we weer met de M&M Ochtendshow.
2: Ja, opstaan en gaan met Sander en Iman.
1: Is dat vader?
2: Ja, ik ben voor de show bezig, ze. Ik ben gewoon door de nieuwsapps aan het gaan. En 's ochtends doet iedereen dat toch op toilet, hè? Dus vandaar.
1: Ja, tot ze biedt dan, hè, om 6 uur.
2: Oh, ik heb een push.
1: Van het nieuws?
2: Nee, van mezelf.
1: Ja. Alles.

0: Foodbag, de Belgische maaltijdbox met lokale ingrediënten. Dus kunnen opscheppen met...
1: Ik kies groenten van lokale boeren.
0: Krijg je er gratis bij. Kijk op foodbag.be.
2: Goeiedag meneer, wat zal het zijn?
3: Voor mij 2 grote met mayonaise. Huh? En dan ook nog 2...
2: Wat is dat alles meneer?
3: Geef mij ook nog 1...
2: Ja, en die 2... Moet dat medaillantjes?
3: Ja, en currysaus.
2: En dat is voor hier op te eten? Of?
3: Nee, het is voor...
4: Weet jij wat er in je frituursnak verstopt zit? Zeg stop tegen paardenvlees. Teken de petitie op gaia.be.

0: de kaart.
1: Vooruit trekt zijn akkoord voor de Vlaamse begroting voorlopig in. In de begrotingsdocumenten van Vlaams minister van Begroting Ben Weitz stond blijkbaar een fout. Er zou minder geld naar welzijn gaan dan afgesproken was. Regeringspartij Vooruit heeft de minister tot vanmorgen gegeven om dat aan te passen. Vlaams minister-president Matthias Diependalen en de minister Weitz geven toe dat er een fout in de berekeningen zat, maar ze beloven wel dat dat snel opgelost zal zijn. Deze namiddag moet de minister-president wel naar het Vlaams parlement om alle plannen van de Vlaamse regering voor het komende jaar voor te stellen. De bosbranden in Europa hadden ook nog erg verre negatieve gevolgen deze zomer. De rook veroorzaakte duizenden kilometers verderop meer fijnstof en extra ozon in de lucht. Zo hadden de branden in Spanje ook effect op onze luchtkwaliteit hier in ons land. Die extra ozon kan gezondheidsproblemen veroorzaken. Dat zegt milieuexpert Tim Nauro van de Universiteit Hasselt.
2: De luchtverontreiniging is schadelijk. Ook voor kortdurende hogere piekblootstellingen is dat ook sterk aangetoond dat bijvoorbeeld hart- en vaatziektes, mensen met al klachten, dat die klachten verergeren en dat er ook mensen meer sterven op dagen met meer luchtverontreiniging.
1: In de VS heeft president Donald Trump met de belangrijkste AI-bedrijven afgesproken om artificiële intelligentie veiliger te maken en ook beter te controleren. Al zijn het wel geen bindende afspraken, maar het is wel belangrijk, zegt Trump.
3: And the biggest people in the world signed that, and I signed it as president. And it really is a form of protection.
1: De president had ook eerder gezegd dat hij tegen strengere regels is om AI onder controle te houden. De voorbije maanden waren er verschillende incidenten waarbij AI-systemen dingen deden die niet gevraagd waren en waarbij ze ook in de computersystemen van andere bedrijven raakten. In het voetbal heeft Spanje zijn tweede wedstrijd in de Nations League tegen Kroatië gewonnen met 4-1. Lamine Yamal was de beste speler. Na een dikke minuut scoorde hij al en hij hielp ook bij het tweede doelpunt en maakte zelf dan weer de derde Spaanse goal. Spanje heeft nu al zeker 40 wedstrijden niet meer verloren. Het begint vandaag vrij zonnig, later wel wat meer wolken en met vanaf het westen ook kans op enkele buien. Hier en daar is er ook onweer mogelijk in de loop van de dag. Het wordt wel nog warm, tot 28 graden. Morgen eerst nog regen in het oosten, daarna overal opklaringen en nog 20 graden.
0: Even opletten, want op de E19 naar Antwerpen is er hinder bij Zemst door een defect voertuig. M&M.

Ja, ons imam is er niet vanmorgen. Ze heeft televisieopnames vandaag, maar jij bent er wel. En die 28 graden, die zijn er ook. En de schijven, die staan hier ook klaar. Ik zie Choose in Texas. Maar welke mag het hier nog zijn? Deel het gerust in de app van VRT Max, want ik kan dingen fixen voor u.

0: en Cake by the Ocean. Berichtje van Steve. Laat weten dat hij er ook is. Goedemorgen. Dieter stuurt ook nog: goedemorgen Sander, voelt een beetje raar hè, zo zonder iemand, maar wel een fijne werkdag gewenst, ja. Die bestuurt het ook. Oei, ik heb dus geen fietsweerbericht. Ah wel, nee, hoe het vanmorgen op Imaan haar fiets was, zullen we helaas nooit weten. Ze is er niet, door tv-opnames. Maar ze heeft ook wel Berre als vervanging gefixt. Berre is hier vanmorgen na 8 uur. Mocht je vragen hebben voor Berre, mag je die dus ook altijd al sturen in de app van VRT Max.
1: De M&M Ochtendshow.
0: Daar mag je nu ook vooral stoeven al, hè, met je slaapscore. Ja, ik heb zo'n horloge dat meet 's nachts. Maar je mag dat ook altijd op het gevoel doorsturen. Mijn horloge zegt 67 vandaag. Ik heb heel lang heel licht geslapen. Dat is niet super. Meestal doe ik beter. Maar dan is er ook nog Jos, de redacteur van deze show. Die gaat er altijd los over, zoals we van haar gewoon zijn. Wat zegt jouw slaapscore vanmorgen?
2: Wel 69.
0: Oh, dicht bij elkaar.
2: Lange kant, ja.
0: En wat was bij jou het probleem?
2: Ik was in slaap gevallen. En dan ik bij mijn vriend in Brussel. En dan kwam mijn vriend slapen, ben ik daardoor wakker geworden. En dan lag ik net terug in slaap. En dan werd er vuurwerk afgestoken in de buurt. En ben ik daardoor wakker geworden. Dus.
0: Het is toch geen nieuwjaar?
2: Nee, ik weet ook niet wat er te vieren valt. Maar kijk, ik heb wel vuurwerk gehad.
0: Ja, leuk. Vuurwerk in de slaapkamer. Focus. Wie doet er beter qua slaapscore? Wie gaat er misschien nog lager qua slaapscore? Je mag het delen in de app van VRT Max. En ik had het je beloofd, hè. Ella Langley. En Choose and Tax. En wel, ze Iris. Dieter uit Vremden stuurt ook nog een bericht.

0: De M&M Ochtendshow.
1: Ga ik eens piepen naar al die slaapscores die hier binnenkomen in die app van VRT Max. Ik zal ze even proberen rangschikken. Van goed naar slecht. Oh, er komen er nog binnen. Oh, nieuwe koploper. Inge stuurt 90. 90 qua slaapscore. Dat is niet slecht. Damn. Wat hebben we hier ook nog? Ik zie een Jurgen met een 86 qua slaapscore. Dat is niet slecht. Jeroen heeft een 84. Tibe heeft een 75. En heeft vandaag ook 79 minuten gesnurkt, laat hij weten. Marianne gaat voor een 74. Een beetje ziekjes en verkouden. Vaak wakker gelegen ook. Oh, beterschap, Marianne. En Linda die stuurt ook nog. Ik heb zo geen fancy slaapmeters. Ik ga voor een slaapscore van maximum 50. Oei, ik heb lang wakker gelegen. Ik denk om 3 uur ook al terug wakker geweest te zijn. Dus ja, Linda, sterkte vandaag. Ah, Jurgen. Jij had de beste slaapscore.
2: Goedemorgen.
1: Ja, tot die van Inge binnenkwam. Sorry, hè.
2: Ja.
1: Kan gebeuren.
2: Ja,
1: kan gebeuren.
2: Goed, ik heb goed geslapen.
1: Maar de 86, dat is nog altijd niet slecht, hè.
2: Dat is inderdaad niet slecht.
1: Nee. Wat brengt de dag?
2: Werken, zoals altijd, hè.
1: Wat doe je?
2: Ik werk op de luchthaven.
1: Prachtig. Belangrijke job. Moet je goed vooruitgeslapen zijn. Heel blij dat jij een slaapscore van 86 hebt. Wat moet je dan vooral doen op de luchthaven?
2: Ik voorzie het koper- en het glasnetwerk op de luchthaven.
1: Oh, echt de communicatielijnen, zeg maar.
2: Ja, inderdaad.
1: Amai, dus als daar iets aan scheelt, ja, dan ligt de luchthaven lam.
2: Ja, dat klopt.
1: Oké, en als we praten over de luchthaven, is dat dan Zaventem of Charleroi eigenlijk?
2: Zaventem.
1: Oké, okay. Zo, het lakske. De luchthaven is Zaventem, man. We gaan toch niet over Charleroi beginnen, zeg. Jurgen, iets wat altijd helpt hier om de dag te starten, is gewoon even enthousiast aanvullen. Dan gaat dat zeker goed komen met de verbindingen op de luchthaven.
0: Opstaan.
3: En gaan.
1: En van lastige gitaren zijn daar. Jurgen, succes met alles, hè.
2: Ja, dankjewel. En jullie ook.
1: Merci. Ja, ik zie de vliegtuigen opstijgen vanaf hier. Ik ga nu denken als ik er eentje zie.

0: vrees dat we een nieuw dieptepunt hebben. Chloe Poeters uit Balen stuurt ook haar slaapscore door. En ja, ik zeg het, 28 jongens. 28. Chloe, succes met de dag en we zijn er voor je. Als je een song kan gebruiken die jou laat opstaan en gaan, laat gerust ook even weten. Hè. App van VRT Max. Straks sowieso ook al een M&M Big Hit die hier klaar staat, dus dat is goed, hè.
1: Dit weekend trakteert jouw buurtsuper je op Libeert chocolade. Vind de deelnemende winkels via superbuurt.be en maak kans op een chocoladeweekend in Brugge.
2: Bij Aldi 1 plus 1 gratis op onze verse kip-kalkoen crunchies. Dat zijn 20 crunchies voor de knaldiprijs van maar €5,69. Aldi, altijd slim.
3: Mevrouw de makelaar, kijk, wij zouden heel graag een bod doen, maar wij hebben nog geen haalbaarheidsattest.
4: Geen enkel probleem. Daarvoor doen wij beroep op...
5: Immoscoopman!
4: Een zeer serieuze partij.
3: Serieus? Ja, maar die draagt een laken op zijn rug.
5: Excuseer, dat is wel mijn cape, hè?
4: Ja, dat is een cape.
3: Ah, een cape?
5: Ja, met een cape, ja. En als je zo verder doet, dan kun je naar je haalbaarheidsattest fluiten.
6: Je droomhuis staat vroeger op Immoscoop.
1: Vraag nu een haalbaarheidsattest aan via immoscoop.be. Zo ga je goed voorbereid in gesprek met de makelaar op zoek naar je droomhuis.
5: Immoscoopman!
1: Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Voorwaarden op pearl.be.
7: Joehoe!
8: Maar ik dacht dat jij niet kon vandaag.
7: Ja, ik had even tijd, dus ik dacht ik kom je helpen met uw verhuis.
8: Oh my, zalig, merci.
1: Goed doen voelde nog nooit zo goed. Breng dus snel al je lege batterijen naar een B-bad-inzamelpunt. B-bad. Samen recycleren, beter voor ons allemaal. Ontdek deze week de nieuwe B-bad-inzamelkubus in je brievenbus.
9: Bij Profel maken we al meer dan 75 jaar ramen en deuren van betrouwbare Belgische kwaliteit. In PVC, aluminium en hout.
10: Ja, maar klopt jullie factuur ook met de offerte?
9: Voor de volle 100% met de pro van...
1: Profel.
9: Ramen en deuren met glasheldere belofte. Nu met speciale condities. Kijk op profel.be.
11: De deals bij Kruidvat, die zijn altijd tot in de puntjes verzorgd. Nu, John Frieda en Gul haarverzorging en styling. 1 plus 1, gratis.
12: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
13: Wie bij AXA Verzekeringen online een verzekering afsluit.
14: Voilà, zei, ons nieuwe appartement is verzekerd.
13: Kan ook altijd rekenen op de expertise van een makelaar.
15: Oh nee!
14: Oei, wat is er?
15: De fritketel die heeft een gat gebrand in ons aanrecht.
14: Oei?
15: Ja, wat nu?
14: Ik bel direct de makelaar.
13: Krijg nu de eerste 2 maanden van je woonverzekering cadeau. AXA. Actie geldig tot en met 30 november voor elke nieuwe woonverzekering Comfort Thuis van AXA Belgium. Raadpleeg voor je intekent de productfiche, beperkingen, uitsluitingen en actievoorwaarden op axa.be.

0: Teddy Swims en Bad Dreams. Weet je nog Chloe van daarjuist? Van de slaapscore van 28. Ze laat weten dat ze net een nachtdienst heeft gehad. Dus ja, dat is ergens wel een geruststelling. Er is ook Axel uit Blankenbergen die nog een slaapscore van 91 doorstuurt net. En Tiebe die heeft een vestimentaire tip voor alle fietsers vanmorgen. Lange broek, regenjas, geen trui. Dat is wat hij aandoet vandaag en dat is best oké, laat hij weten. Ja, goedemorgen deze woensdag. We zitten midden in die werkweek, dus je weet wat je kan zeggen.
1: Zet het even in het mee, breek dan gewoon de week door twee.
0: Jepla, goede vibes. Die Danira Boekeris eigenlijk ook wel kan gebruiken. Ik zag op haar socials dat ze superveel haat over haar heen krijgt door haar passage in De Verraders op VTM. Ze was daar emotioneel. Ze is in die laatste aflevering beginnen huilen omdat ze haar kindje moest missen. Ja, tijdens die opnames, ik snap het wel, je bent gescheiden van elkaar. Ik zeg het, ik begrijp dat, maar heel veel van die zure online-haters begrijpen dat niet. Club Koutaar heeft haar er gisteren over gebeld.
2: Waarom ik dat eigenlijk wou delen? Want ik krijg vaak wel haat en bagger over mij heen. Ik denk iedereen die even in op een podium staat, maakt dat wel eens mee. Maar normaal kan ik daar vrij goed van mij afzetten. Maar nu was het gewoon zoiets van, maar ik moet dat toch niet verantwoorden voor tranen en emoties en liefde. Maar ik werd dus vooral gepost omdat ik dacht, ik wou eigenlijk een soort van algemene aanklacht tegen online haat en haatcomments. Niet alleen voor mij, maar voor iedereen. Omdat ik ben dat beu en wij zijn allemaal mensen. En dat was een beetje mijn punt van, ik heb het er even mee gehad.
0: Die Naïm op de achtergrond ook. Liefde voor Danira, liefde voor elkaar, jongens. En liefde ook voor deze woensdag. 28 graden opnieuw, beetje wisselvalliger, dat ook wel. Die Vlaamse regering die gaat ook op deze laatste dag van september die septemberverklaring voorstellen. Dat is flirten met de deadline, hè, jongens. Laat me een beetje terugdenken aan mijn eigen middelbaar eigenlijk. Daarover gesproken, zit je in het middelbaar of werk je op een middelbare school, dan moet je zeker eens even brainstormen over een plezante actie die je op je school kan organiseren voor de warmste week. Want we gaan scholen en acties bezoeken met onze warmste schoolbus van M&M. Die is helemaal terug. In de week van 23 november gaan we langs zoveel mogelijk scholen die zich inzetten voor de warmste week. Dus ik zou zeggen, organiseer je een loopwedstrijd, een koekverkoop, een griezeltocht op school. Registreer het vooral via dewarmsteweek.be en dan krijg je bezoek van ons en de warmste schoolbus. Daarop zitten Iman en ik, maar ook onder andere content creator René Akka. En zij kiest hier zo meteen de song waarmee zij kan opstaan en gaan vandaag na onze big hit.

0: Dancing Queen. Voor René, die dus ook op onze warmste schoolbus zit. Als jij een song kan gebruiken om jou te laten opstaan en gaan. Een klassieker zoals deze ABBA. Of een recente schijf, laat het gerust even weten. De app van VRT Max. Ik kan hem zo meteen nog in de playlist smokkelen. Het is intussen 6:50. Jannik, je hebt de hoofdpunten.
1: Vooruit trekt zijn akkoord voor de Vlaamse begroting voorlopig in. Er stond een fout in de begrotingsdocumenten blijkbaar. Er zou minder geld naar welzijn gaan dan afgesproken. Maar dat zal deze ochtend worden aangepast, zeggen de ministers. De bosbranden in Europa hadden ook nog erge verre negatieve gevolgen deze zomer. De rook veroorzaakte bijvoorbeeld duizenden kilometers verderop nog meer stof, fijnstof en extra ozon in de lucht. En ook bij ons. En in het voetbal heeft Spanje zijn tweede wedstrijd in de Nations League tegen Kroatië gewonnen en dat met 4-1. Lamine Yamal was de beste speler en Spanje heeft nu al 40 wedstrijden niet meer verloren. Het begint vrij zonnig vandaag, later meer wolken met kans op enkele buien, mogelijk met onweer. Maar het is wel warm nog altijd vandaag bij zo'n 28 graden. Morgen krijgen we eerst nog wel wat regen te verduren in het oosten, daarna overal opklaringen en dan nog 20 graden. Meer over dit nieuws straks om 7 uur of vind je op de socials van VRT Nieuws.
0: Het is extra opletten vanmorgen op de E19 naar Antwerpen. Daar verlies je 20 minuten tussen Peuty en Zems door een ongeval op de linker- en de middenrijstrook. Maak daar dus een reddingstrook. En nog op de E19 hinder in de Kraaibekstunnel door een fietser op de rechterrijstrook. Wees er voorzichtig. Ja, liefst.
2: En er trekt een actieve onweerszone over het land met
3: wat... Ah, schat, kijk eens naar de licht. Oh, ja. Amai, dat is volledig grijs.
4: Och, en onze auto staat op de oprit. Oh. Oei, dat staat hier vol bomen. Ja. Weet je wat dat zo'n tak weegt? Zeg, onze verzekering is toch nog in orde?
3: Hey Kate, welke verzekeringen hebben wij? Eerst, een volledig overzicht. Ja, ja, het is in orde.
4: Oef, dat is een pak van mijn hart.
3: Ja,
5: schat. Je schadeverzekeringen vlot afsluiten, opvolgen of schade aangeven? No stress. Kated. KBC beweegt met je mee.
6: De Maître Chocolatiers plannen een verrassing in de ateliers van Leonidas.
7: We hebben iets te vieren. Wereldchocoladedag.
8: Ja, en met onze kwaliteit is dat ook onze feestdag, hè?
7: Zeker. En daarom 2 praline doosjes kopen, 1 doosje met Gia Pralines gratis.
8: Oh, met praline, die gouden.
7: Daar gouden we allemaal van, hè?
5: Adam? Vier Wereldchocoladedag met Leonidas. Tot en met 4 oktober. Koop 2 praline doosjes en krijg een doosje Gia's gratis. Enkel in de winkels van Leonidas. Voorwaarden op leonidas.com.
9: Dag jongen, ik kom de afvalolie ophalen.
10: Hallo.
9: Zeg, ga jij hier de garage van uw ouders overnemen of wat?
10: Ja, ik wil autotechniek studeren.
9: Ah, mag ik dan later bij u de afvalolie komen ophalen?
10: Maar ja, tuurlijk. Want dat is goed voor het milieu.
9: Ja.
10: En dan krijg ik misschien wat centjes.
9: Nou, dat is slim. Dat is heel slim.
11: Denk aan de volgende generaties. Laat de afvalolie van je garage ophalen door een Valorlup-inzamelaar. Dat is wettelijk verplicht en goed voor het milieu. Check je vergoeding op valorlup.be.
12: Het zijn Amazon Prime Deal dagen op 6 en 7 oktober. Deze deals zijn zo leuk. Een stomer haalt alles uit de kreuk. Wow, zong ik net? Barst ik nu uit in een lied? Top deals op airfryers, stofzuigers, skincare. Kan niet stoppen met zingen.
13: Krijg dat big deal gevoel. Het zijn Amazon Prime Deal dagen op 6 en 7 oktober, exclusief voor Prime leden. Word nu Prime lid op amazon.com.be.
14: Ga met M&M naar Verity.
15: Why can't your wife finish her book series?
16: Gebaseerd op de bestseller van Colleen Hoover.
17: You really want to know?
14: Geheime obsessie.
18: And a little bit terrified.
16: Met Dakota Johnson en Anne Hathaway.
14: Check het M&M kanaal op VRT Max.
16: En wie weet ga jij naar Verity.
14: Vanaf 30 september in de bioscoop.

0: heb straks nog nieuws over everzwijnen en pijlenbogen. In één. Dat is voor zo meteen. Ik maak me intussen oprecht zorgen over die fietser in de Kraaiwegstunnel. Ja, er rijdt er eentje op de rechterrijstrook. Daar zat juist nog in het verkeer. Ik hoop dat hij het goed stelt. Ik wil ook weten hoe is hij daar geraakt. Hoe zal hij daar weggeraken? Dat soort dingen. Mocht je er passeren. En je kan op een veilige manier laten weten. Mag je het altijd laten doen. De app van VRT Max. Kreeg ik ook een berichtje van Inge Jespers uit Zonhoven. Inge, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Hela. 90, jouw slaapscore van vannacht?
1: Ja, 90.
0: Wow. Opstaan en gaan. Ja, helemaal klaar voor de werkdag. Wat brengt die?
1: Poetsen. Cashpunten poetsen.
0: Ja, cashpunten. Maar,
1: deze middag heb ik al gedaan en dan heb ik verlof voor de rest van de week.
0: Oh, prachtig. Verlengd weekendje eigenlijk. Allee, fameus verlengd weekend.
1: Ja, dat mag ook eens.
0: En wat zijn de plannen daar dan?
1: Eigenlijk nog geen idee. Rust.
0: Ja, en hopen dat goed weer dat nog een beetje blijft plakken. Hoewel, morgen maar 20. Maar vandaag wel nog 28. Met onweer.
1: Ah, oké.
0: Ja, het is een emotionele rollercoaster, ons weer. Wat ik mij vooral afvraag, Inge, je zegt dan, je poetst cashpunten. Zijn dat niet meestal van die dingen die gewoon in de muur steken? Of zijn dat ook echt zo lokale waar je dan aan de slag moet?
1: Ja, dat zijn ook lokale, hè. Daar kunnen de mensen binnen voor hun geld nog af te halen of te storten.
0: Ah. En moet je dan overal in het land naartoe? Of heb je een paar vaste waar je moet passeren?
1: Heel Limburg en Leuven.
0: Oh,
1: daar zit ik.
0: Pittig. Damn. En zijn de mensen een beetje proper als ze cashgeld afhalen?
1: Op bepaalde plaatsen wel, andere plaatsen iets minder.
0: En de plaatsen van vandaag, zijn dat de favoriete plaatsen of de minst favoriete plaatsen?
1: De laatste plaats is de vuilste plaats.
0: Oh nee, oh. Ja. Maar dan het verlof, hè. Maar dan het verlof. We gaan ons daaraan optrekken.
1: Maar dan het verlof dus.
0: Je krijgt hier ook wel een schijf cadeau, dus... Hier zijn Blessings van Calvin Harris. Ik ga hem voor je knallen. Gewoon nog even aanvullen, dat helpt altijd. Zeker met verlof in het vooruitzicht.
2: Opstaan.
1: En gaan.
0: Maar prachtig.

0: En Sander in de VRT Max app, Sander uit Tiele, die zegt: hey, ben juist op de E19 gepasseerd waar die fietser zou zijn in de Kraaibeckstunnel, dat werd gemeld. Sander laat weten, die heeft de afrit genomen van het UZ Antwerpen, dus de fietser is veilig. Misschien ook goed dat hij die afrit genomen heeft of zo. I don't know. In ieder geval, tijd om een paar jarigen te vieren van vandaag.
1: Hip hip hoera!
0: Koen de Bouw is jarig. Ja, de Vlaamse acteur die we allemaal al aan het werk hebben gezien in Iets. Wordt 62 vandaag. Iman is super grote fan van hem trouwens. Max Verstappen is ook jarig. De Nederlandse Formule 1-piloot. Wordt 29 vandaag. Maar dan, hè. Ik heb hier ook nog een prachtig exemplaar liggen van onze hyper-exclusieve kakalender. Dat is een invulbare verjaardagskalender die je op het toilet kan hangen. Ik zou hem heel graag willen uitdelen vanmorgen aan Flore uit Leeken. Die is jarig vandaag, maar is al wakker. En eens op de juiste manier op. We gaan een keer luisteren.

0: Hip, hip.
1: Hoera! Floren, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
1: Ella, het is met de radio waar je nu ook op bent om jouw verjaardag te vieren. Goed, hè?
0: Dankjewel. Ja.
1: Wat staan er dingen op de planning vandaag?
0: Ik heb mijn eerste stage dag straks. Dus ik ga straks op stage vertrekken.
1: Oh my god.
0: En genieten van mijn dag met mijn mama vanmiddag.
1: Je eerste stage dag op je verjaardag. Oeh, dat lijkt me heel spannend allemaal.
0: Ja, ik heb heel veel stress.
1: We zullen er niet te veel op focussen. En dus vanavond had je nog leuke plannen met de mama?
0: Ja, ik ga vanmiddag met mama naar de winkels en genieten van de dag met mama.
1: Ah, zie, voilà. We zullen daarop focussen. Dat is fijner, dat is plezanter. Maak er een topdag van en je krijgt dus van ons ook nog een kakkalender. Fijn, hè?
0: Ja.
1: Geef hem een schoon plekje, zou ik zeggen, en geniet van de dag. Succes op de stage. Kom dan morgen.
0: Dankjewel.
1: Joe.
3: Ben jij binnenkort jarig?
4: Stuur dan jouw verjaardag via de VRT Max-app.
3: En win zo onze kakkalender.
4: Echt een schijfcadeau.

0: met deze parel uit 2009. Weet je nog, ons Agnes met Lily Smee.
1: De M&M Ochtendshow.
0: Agnes, denk ik. Agnes was in onze familie vroeger een ding. Geen imaan vandaag. Ze zit met tv-opnames, gelukkig voor haar, in Vilvoorde, wat ietsje verder ligt dan Limburg. Limburg ligt verder. Ja, bon, ik wil zeggen, in Limburg is het onveiliger tegenwoordig. Dat is het punt dat ik wou maken. Limburg zou een heel groot probleem hebben met everzwijnen in woonwijken. Overlast, zeg maar. Iets waar onze redacteur van de show, Josephine, ook een beetje over kan meespreken. Jij hebt een soort van angst voor everzwijnen op de baan.
2: Ja, ik heb schrik om een everzwijn aan te rijden.
0: Snap ik. Dat is het punt dat ik wou maken. Limburg zou een heel groot probleem hebben met everzwijnen in woonwijken. Overlast, zeg maar. Iets waar onze redacteur van de show, Josephine, ook een beetje over kan meespreken. Jij hebt een soort van angst voor everzwijnen op de baan.

0: halen in de strijd tegen het everzwijn. Ja, boogjacht, er zijn voordelen. Het is een pak stiller natuurlijk dan jagen met geweren, zeker in woonwijken. En blijkbaar moet je bij boogjacht ook veel dichter bij je prooi staan, waardoor dat eigenlijk allemaal veiliger is, zeker in die omgeving opnieuw van een woonwijk. Een boog kan je in tegenstelling tot een geweer ook gewoon kopen. Om ermee te jagen heb je natuurlijk wel de juiste opleidingen en papieren nodig, maar heel veel Belgen hebben al de juiste bevoegdheden, zeg maar, om daarmee te kunnen jagen. Dus stel dat dat boogschietvoorstel er effectief doorkomt, dan zijn er meteen extra jagers om de jacht op de everzwijnen te openen. Blijkbaar zijn everzwijnen ook best slim. Als ze merken dat er iemand van een groep al gedood is, dan gaan ze die omgeving ook vermijden waar dat is gebeurd. Dus eigenlijk kan je die overlast vrij snel gaan beperken. Ja, ik heb mij een beetje verdiept in de materie. Ik zei nu ook juist een groep everzwijnen, maar dat is niet de juiste terminologie. Ik heb vanmorgen door dat nieuwsartikel bijgeleerd dat een groep everzwijnen een rotte genoemd wordt. Alsjeblieft.
1: Oh, dat is om te rotten, hè.
0: En nu Oscar en de Wolf. Dat was al gepland, jongens. Er zit hier voor niks tussen.

0: Oscar and the Wolf en Somebody Without You. Goedemorgen.
1: Nog voor je kan denken...
2: Ik heb gelijk geen energie.
1: Krijg je van Heelan al een terugbetaling voor je psychotherapie? En nog voor je beseft dat je conditie achteruit is gegaan? Zie al een deel van je sportabonnement terug op je rekening staan? En nog voor...
3: Oh, mijn rug zit vast.
1: Heeft je osteopaat je al met de juiste... verrast?
2: Excuseer, ik lig toch op een kamer alleen?
1: Ook daar heeft Heelan aan gedacht. Ontdek meer dan 70 welzijnsvoordelen op heelan.be. Info en voorwaarden op Heelan. Helemaal welzijn.
4: Gast, wat doet je nu? Uw zak chips gewoon laten wegvliegen. Zo zijn.

0: En jij? Jij laat toch ook geen afval achter? Iedereen mooi maken. Met de steun van Vlaanderen.
1: Ik wacht al maanden op een pleeggezin.
2: Hoe wordt het rusthuis mijn thuis?
3: Ik weet zelfs nog niet waar ik slaap vannacht.
4: Veel mensen in Vlaanderen en Brussel hebben geen veilige of warme thuis. Daarom vlammen we dit jaar met de warmste week samen voor een warme thuis voor iedereen. Kom zelf ook in actie op dewarmsteweek.be. De warmste week van VRT met de warme steun van KBC.
5: Goedemorgen, het is 7 uur.
6: VRT Nieuws
5: met Yannick Aert.
7: Er is dan toch nog twijfel over het Vlaamse begrotingsakkoord. Vooruit gaat voorlopig niet akkoord omdat er volgens hen een fout in de begrotingsdocumenten staat. Daardoor zou er veel minder geld gaan naar welzijn. Zowel minister-president Matthias Diependalen als de minister van Begroting, Ben Weitz, allebei van N-VA, geven toe dat er een fout is en beloven die zo snel mogelijk recht te zetten. Vanmiddag moeten de begrotingsplannen voor volgend jaar voorgesteld worden in het Vlaams parlement. Maar er zijn intussen wel enkele begrotingsmaatregelen al duidelijk. Dienstenchecks die waren al duidelijk, dat wordt duurder. Zo'n cheque kost je binnenkort 12 euro in plaats van 10 euro. De belasting die je betaalt als je een huis koopt, de registratierechten stijgt. En er wordt ook bespaard op het groeipakket, het kindergeld. Ouders krijgen alleen nog bij de geboorte van hun eerste kind een startbedrag van 1300 euro. En de gezinsbond vindt dat onbegrijpelijk.
8: De Vlaamse regering doet alsof alleen een eerste kind geld kost. Een tweede maatregel waar we het erg moeilijk mee hebben, is dat gezinnen met studerende kinderen, die gaan nog maar kunnen rekenen op het groeipakket tot hun kind 23 jaar is, in plaats van 25. Nu, kinderen kunnen wat vertraging oplopen in hun opleiding. En dan kan je niet meer rekenen op dat groeipakket.
7: De bosbranden in Europa deze zomer hadden ook nog erg verre negatieve gevolgen. De rook veroorzaakte duizenden kilometers verderop meer fijn stof en extra ozon in de lucht. Zo hadden de branden in Spanje ook een effect op de luchtkwaliteit in ons land. Die extra ozon kan ook gezondheidsproblemen veroorzaken. Dat zegt milieuexpert Tim van de Universiteit Hasselt.
9: De luchtverontreiniging is schadelijk. Ook voor kortdurende hogere piekblootstellingen is dat ook sterk aangetoond dat bijvoorbeeld hart- en vaatziektes, mensen met al klachten, dat die klachten verergeren en dat er ook mensen meer sterven op dagen met meer luchtverontreiniging.
7: In de VS heeft president Donald Trump met de belangrijkste AI-bedrijven afgesproken om artificiële intelligentie veiliger te maken en beter te controleren. De voorbije maanden waren er verschillende incidenten met AI-systemen die bijvoorbeeld in computers van andere bedrijven binnendrongen, zonder dat dat eigenlijk hen gevraagd was. Maar van strengere regels wil Trump niet weten. Dat zegt Thomas de Graven vanuit Washington.
10: De AI-bedrijven verbinden zich vrijwillig om zichzelf te reguleren. Een morele verbintenis, noemde president Trump het document, met 4 punten die interne controles beschrijven, het aanstellen van een externe auditeur en de oprichting van een interne raad die overzicht houdt. Maar de bedrijven beslissen zelf hoe ze aan die 4 punten voldoen en de Amerikaanse overheid houdt zich er voorlopig buiten. Er komt geen regulerend of controleorganisme vanuit de overheid zoals dat wel bestaat voor pakweg de luchtvaart of de voedingsindustrie.
7: Het begint vandaag nog vrij zonnig. Later op de dag toch wel meer wolken met vanaf het westen kans op enkele buien. Hier en daar ook onweer. Het wordt wel warm vandaag, tot 28 graden. Morgen eerst nog regen in het oosten. Daarna overal opklaringen en nog 20 graden.
5: Extra opletten vanmorgen op de E19 naar Antwerpen. Daar verlies je 3 kwartier tussen Peuty en Zemst door een ongeval op de linker- en de middenrijstrook. Maak daar dus een reddingsstrook. Nog file rijden naar Antwerpen op de E313 vanaf Massenhoven. 25 minuten extra. Op de E17 vanaf Sint-Niklaas tot het parkeerterrein in Kruibeke. Ook aanschuiven komt door een ongeval op de linkerrijstrook. Reken daar 25 minuten bij. Op de Kleine Ring richting Zuid is er ook nog hinder aan het begin van de Annie Cordy-tunnel door een ongeval.
6: M&M.
11: De M&M Ochtendshow.
6: Opstaan en gaan. Met Sander en Imaan.
5: Ik krijg een berichtje van Jannie Igot in onze VRT Max-app. Die wil een gelukkige verjaardag wensen aan een collega. Voilà, bij deze. En stuurt ook goeiemorgen, dus goeiemorgen terug. En Tom Alosserie uit Meessen, die gaat dan weer een stapje verder. Die stuurt Good Morning Brussels. Er staat ook een heel goede reminder bij van iets wat ik later in deze show nog moet doen. Komt goed, merci daarvoor. En goeiemorgen terug natuurlijk, hè Tom.
6: Maar geen goeiemorgen aan...
5: Padellers.

0: in Boston. Schone stad trouwens. Ooit geweest samen met mijn zus. Ik herkende superveel gebouwen daar in Boston. Omdat ik dat spel Assassin's Creed vaak heb gespeeld dat zich ook in Boston afspeelt. Dat gezegd zijn, straks na 8 uur nog een spel. Eentje dat je tickets voor de show van Berre in Brussel kan opleveren. Berre staat nu zondag in de Botaniek. En jij kan erbij zijn. Vanmorgen staat hij dus ook al in de M&M-studio, want Berre komt erbij zitten straks en hij gaat ook zingen. Hij vervangt Imaan een beetje vanmorgen, want ze is er niet door tv-opnames. Hopelijk kan ze toch ook een beetje genieten van het goede weer. Opnieuw 28 graden vandaag. Wel opletten voor de buien. Ik zou oprecht iedereen een heel fijne en goede morgen willen wensen. Maar ja.
1: Een goede morgen aan iedereen, behalve...
0: Padellers. Ja, opgepast.
2: De M&M Ochtendshow.
0: Want padellers krijgen niet alleen geen goeiemorgen, ze krijgen misschien ook sneller een oogletsel. Het is te zeggen, oogartsen benoemen vanmorgen in het nieuws hoe gevaarlijk padel voor je ogen kan zijn. Ja, die ballen die kunnen aan 100 km per uur in je oog vliegen. En dat kan dus gevaarlijk zijn. Onze oogkassen die beschermen onze ogen tegen grote ballen. Maar zo kleine balletjes zoals squash of padelballen die kunnen rechtstreeks in je oog terechtkomen. En dat kan zorgen voor bloedingen, beschadiging van het hoornvlies, netvlies, ontlasting. Netvlies, loslating. Sorry, ik las het even verkeerd. Hoge oogbol, druk, moeilijke woorden jongens. En lensbeschadiging, scheur van de oogbol. Het is een beetje horror eigenlijk als je de krant openslaat. Ik wist niet dat padel zo gevaarlijk zou kunnen zijn. Oogartsen zijn echt wel aan het waarschuwen, want de letsels nemen blijkbaar echt toe. Het is echt gevaarlijk. En ze hebben een soort van tip ook. Het is misschien niet super sexy om met een bril aan padel te gaan spelen, zo'n veiligheidsbril, maar je loopt wel minder risico, dus ze raden dat aan. Voorlopig is voor alle duidelijkheid nog niks officieel voor dat advies rond de bescherming van de ogen van padelspelers. Maar dus ben jij een padeller of niet en doe je dat op een veilige manier of niet? Alles zo'n bril overwogen? Of is padellen gewoon niet voor jou weggelegd? Of ben je er net mee begonnen, zo'n paar jaar na de hype? Of zijn die padelvelden nog altijd volboekt? Laat het gerust even weten, dan krijg je van mij een goeiemorgen.

0: Luisteraar Tom had mij daar juist geremind voor iets wat ik nog even moet doen. Wake me up when September ends. Ja, dat is bijna, hè, vriend. Bijna, hè.
1: De M&M Ochtendshow.
0: Ja, het is woensdag, het is 30 september. Het weer zit best goed. De sfeer zit ook best goed. Tot nu, vrees ik.
2: Iedereen krijgt een goede morgen, behalve...
0: Padellers. Ja, het spijt me. Hoewel, ik mag eigenlijk best veel goeiemorgens uitdelen. Veel mensen die niet aan padel doen. Een goeiemorgen bijvoorbeeld aan Nette Janssens uit Stekenen. Die zegt, goeiemorgen. Ja, ik snap padel sowieso niet. Mensen die aan padel doen, die weten niet of ze willen tennis of willen squashen. Nel van der Donk krijgt ook een goeiemorgen. Maar haar broer niet. Die heeft net zijn padel-outfit aangetrokken, blijkbaar. Zeg maar dat hij voorzichtig moet zijn, hè. Met al die oogletsels dus, blijkbaar, tegenwoordig. Er is ook nog een bericht van Nick Rubens uit Overpelt. Goedemorgen, zegt hij. Ik heb nog nooit gepadeld. Wel, jarenlang tafeltennis gedaan. En die sport lijkt mij toch ook wel veel gevaarlijker dan padellen. Snellere en kleinere bal, kleiner veld. Kan me vergissen natuurlijk. Ja, wel een ander gewicht qua bal, denk ik. Ik ben zelf ook geen padeller eigenlijk. Nee, nooit een eerlijke kans gegeven, dat ga ik ook wel zeggen. Nooit een padelraket aangeraakt zelfs. Sven, ook voor jou een goeiemorgen. Jij doet ook niet aan padellen.
3: Goeiemorgen, Sander. Nee, dat doe ik absoluut niet.
0: Absoluut.
3: Ja, nee, balletje is veel te klein. Het hokje waar je in zit, ja, het is zo precies een verstikkend gevoel.
0: Ja.
3: Maar goed, ja, ik vind het wel allemaal een beetje overroepen met die sportbril en toestanden. Je kunt in elke sport wel kwetsuren oplopen.
0: Ja, je kan overal kwetsuren oplopen. Ja, snap ik. Ik snap nu ook wel dat die oogartsen een beetje aan de alarmbel trekken. Van, hey, joh, we krijgen echt veel gevallen binnen van oogletsels ten gevolge van padel. Maar om nu effectief met zo'n bril te gaan sporten, lijkt me ook een beetje heftig. Nee, ik begrijp volledig wat je zegt.
3: Ja, ik weet niet of je toevallig naar onze nationale ploeg hebt gekeken, de Rode Duivels, deze week.
0: Ah, ja?
3: Daar kreeg Kevin De Bruyne de bal vol in het gelaat. Ik kan er ook een neusbreuk of een kaakbeenbreuk aan overhouden. Maar ik zie nu niet 22 veldspelers met een rugbyhelm rondlopen.
0: Nee. Ja, sterk punt. Je hebt gelijk. Ja. Ik word hier ook nog uitgenodigd voor een padeldate door Nick. Goed. Kijk, al meteen een date waar ik me aan kan zetten. Ja, wel bijzonder. Ik dacht, ik ga een paar geen goeiemorgens ook kunnen uitdelen, maar alle padelspelers zijn nog aan het slapen, denk ik.

0: Luister aan Maaike Stuurt. Ze zingt precies Ik kan niet weg, Sonja, Sonja.
1: Ik kan niet weg, Sonja, Sonja.
0: Ja? Straks geen Sonja, Sonja, wel een TT. En ze kan ook niet weg, want al 3 dagen zit ze in onze Rate the Song.
2: Kom met jouw school in actie voor de warmste week.
3: En krijg de warmste schoolbus van M&M op bezoek.

0: Ontdek alles over Stipit op getnetvoorouders.be.
1: Een stip in de juiste richting tegen pesten. AXA Verzekeringen, trotse partner van Stipit.
2: Promomania is terug. Tot dinsdag ons varkenshaasje peper en zout aan min 45%. Dat is maar €9,85 per kilo. In jouw Carrefour, ook op zondag. Carrefour.
3: Speel straks om 7:30.

Wat een idee. We gaan quoteren. M&M. Ja, je geeft al sinds maandag punten op Patient Zero van Taylor Swift. En dat lied, ja, You Hate It or You Love It. Voorlopig vooral dat tweede, ook wereldwijd trouwens. Ze staat op 1 in de Global Spotify-lijst. En hier op M&M heeft ze al 6 keren meer dan een 5 op 10 gekregen als gemiddelde. Dus nu voor een 7e keer hier in Rate the Song. Patient Zero van Taylor Swift. Deel je punt op 10 in de app van VRT Max. Zo weten we of dit een blijvertje is in onze playlist. Of een weggaandertje. Rate the song.

0: Thibaut stuurt. Het zou de soundtrack kunnen zijn van Lord of the Rings.
1: M&M.
2: Read the song.
0: Dat is al violeken, hè. 10 op 10 geeft hij. Heeft ook zin in een marathon nu. Kan gebeuren. Ruben, die geeft het ook een dikke 10, zie ik in onze app van VRT Max. Ize, die gaat voor een 9,5 op 10. Interessant, want gisteren was het nog een 10, zag ik in haar berichtgeschiedenis. Tineke Albrecht uit Merchtem, die zegt, hoe meer ik het hoor, hoe beter ik het vind. Ik heb wel hetzelfde eigenlijk. Patient Zero krijgt een 9 op 10, stuurt ze. Sietse, die geeft een 10. Hij zegt, het doet me een beetje denken aan Enya. Dat is die van, sail away, sail away, sail away. Maar dan beter. Jasmin van de Boogaard, die stuurt ook een 10 op 10. Love it even more, wanneer je weet waarover het gaat. En die videoclip, blijkbaar ook de moeite, moet ik nog checken dan. En dan, hè, ja, Aurélie die zegt 0, uitroepteken. Token die zegt, sorry, maar ik ben dat lied nu echt wel beu. Een 0 op 10. Marit die zegt, voor mij hoeft het niet meer. 1 op 10. En Debbie die stuurt, is het al tijd om terug te gaan slapen? Nog steeds een 1 op 10. Nu, ik ga het gemiddelde maken en dat is toch interessant. Want we landen op een 7,5 op 10. Patient Zero van Taylor Swift blijft hier doorgaan. Straks na 12 uur krijg je opnieuw de kans om er punten op 10 op te geven bij Anke in de app van VRT.

0: Daarmee is het 7:30. Jannik, je hebt de hoofdpunten.
1: Ja, vooruit is het voorlopig niet eens met de nieuwe begroting, omdat er volgens hen een fout in de begrotingsdocumenten staat. Daardoor zou er veel minder geld naar het departement welzijn gaan, maar daar wordt nu wel aan gewerkt, horen we nu. De hitte heeft dit jaar voor zo'n 1 miljoen euro aan schade veroorzaakt op onze Vlaamse wegen. Vooral oude betonnen banen uit de jaren 50 en 60, die moeten nu hersteld worden. En in de VS gaan AI-bedrijven zichzelf beter controleren om artificiële intelligentie veiliger te maken. De voorbije maanden waren er verschillende incidenten met AI-systemen. En het begint vrij zonnig. Later vandaag meer wolken met kans op enkele buien wel. En mogelijk ook met onweer. Maar het is wel warm vandaag, tot 28 graden. Morgen eerst nog regen in het oosten. Daarna overal opklaringen en nog 20 graden. Meer over dit nieuws straks om 8 uur. Of vind je op de socials van VRT Nieuws.
2: Blokletter. Wanneer kwaliteit telt. Je schrijft Blokletter.
0: Extra opletten vanmorgen voor files naar Antwerpen op de E17 vanaf Sint-Niklaas tot het parkeerterrein in Kruibeke. Komt door een ongeval op de linkerrijstrook. 40 minuten extra, maak daar ook een reddingstrook. Nog traag naar Antwerpen op de E313 vanaf Massenhoven, een half uur extra. Op de Antwerpse ring dan richting Gent verlies je een kwartier tussen Antwerpen-Noord en de Kennedy-tunnel door een ongeval. Naar Brussel traag op de E19 vanaf Peuty, 25 minuten erbij. En op de E411 naar Brussel ook vanaf Jezus-Eik. Het komt door een ongeval. Op de binnenring rond Brussel vertraag je ook nog 20 minuten tussen Groot-Bijgaarde en Machelen. Straks trouwens krijg ik hier bezoek van Berre. Hij heeft ook een paar tickets bij voor zijn botaniekshow van dit weekend. Dus blijf luisteren om die te winnen. Maar blijf luisteren om ook nu al een korting te fixen.
2: De M&M Hit Quiz.
0: Daarbij kan je ook vandaag 50 euro concertengoed winnen. Gewoon 3 muziekvragen juist beantwoorden zometeen. Als jij de kandidaat wil zijn van vandaag, kies je nu 1 van deze vragenthema's voor jezelf uit. Dit zijn je opties. Amerikaanse Staten. Herken je de instrumentals? Overschotjes.
3: Welk thema kies jij? Stuur het nu via VRT Max en speel zometeen
2: de M&M Hit Quiz.
4: In Antwerpen of Amalfi? Blankenbergen of Bordeaux? Parkeren gaat overal even vlot met Easy Park op je smartphone. De app met de grootste parkeerdekking van België. En beschikbaar in meer dan 20 landen en 4000 steden in heel Europa. Op reis in binnen- of buitenland? Parkeren doe je met Easy Park. Download de app en parkeer als een local in België en ver daarbuiten.
5: Dit weekend trakteert jouw buurt super je op Libeert chocolade. Vind de deelnemende winkels via superbuurt.be en maak kans op een chocoladeweekend in Brugge.
6: Doe maar, hè. Weer een gat in mijn werkbroek. Dat is al de derde dit jaar.
7: Maak dan eens een gooi. Die van mij is nog altijd hetzelfde als vorig jaar. Er is niks aan.
6: Zij de zot. Het geld groeit niet op mijn rug, hè.
7: Betaal misschien iets meer, maar je bent wel gesteld.
6: Oh ja. En welk merk is dat?
2: Blokletter. Wanneer kwaliteit telt. Kijk voor het complete aanbod op blokletter.be. Je schrijft Blokletter.
8: Is het een vliegtuig? Is het een vogel?
9: Nee, dat is het niet. Het zijn de Studio 100 stickers bij je oké.
8: Op, alles is op.
9: Ha, gelukkig niet. De actie loopt nog tot 20 oktober. Kom af en vul nog snel je stickerboek. Zelfs op zondag.
8: Oké,
9: makkelijk mag. Voorwaarden in de winkel.
10: Kan ik zonder werkervaring met een trein leren rijden?
11: Kan ik als treinbegeleider elke dag duizenden reizigers helpen?
12: Kan ik bij jullie nog beter worden in techniek?
13: NMBS! Ook meewerken aan de trein van morgen? Kijk dan op nmbs.be/jobs.
14: TJ Bank maakt dagelijks bankieren niet moeilijker dan het al is. Gratis rekeningen, 100% online en per transactie krijgt u 5 cent. TJ Bank, dat is evident. Open een rekening, stort 50 euro en krijg 100 euro. Info en voorwaarden op tjbank.be.
2: Foodbag. Dat is de Belgische maaltijdbox met inspirerende recepten, kraakvers bij jou thuis geleverd. Ook zonder abonnement. En kunnen opscheppen met...
15: Oh, maar ik kan zelfs thuis koken met Belgische ingrediënten. Zot, hè?
2: Krijg je er gratis bij. Kies je weekmenu op foodbag.be.
16: Huh? Allee bro, uw pizzadoos hier zomaar achterlaten.
17: Zo zijt gij toch niet, dit had ik niet van jou. Jij toch niet?
18: En jij? Jij laat toch ook geen afval achter? Iedereen mooi maken. Met met de steun van Vlaanderen.
19: Nu bij Zeeman. Sweater en legging voor baby's, samen 6 euro. En een sweater met broek voor kinderen en tieners, samen 10 euro. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
20: In het leven is het altijd en deadlines halen, en kids ophalen, en zoeken naar laadpalen. Bij Q8 Electric is het ook altijd en supersnel laden, en nu hier. En straks ook daar kunnen laden. En zelf ook even opladen. Want wij zijn een straf laadstation en een zoveel meer station. Q8 Electric.

0: Alex Warren en Emerald Eyes. Ik ga straks even bellen met Anna van Rentergem van VRT Nieuws over de septemberverklaring van onze Vlaamse regering. Vandaag om 14:00 zou die er eindelijk officieel zijn, maar we weten al een paar minder fijne gevolgen voor onze portemonnee, waar ik het toch al even over wil hebben zo meteen.
1: De M&M Hit Quiz.
0: Dat is een fijn gevolg voor de portemonnee. Of toch als je wint, €50 concertengoed in de pocket. Als je 3 vragen juist beantwoordt. We spelen vanmorgen met Maite Rubio, 23 jaar uit Heusden-Zolder. Goedemorgen.
2: Goedemorgen, Sander.
0: Hi, je bent kleuterjuf, maar vooral...
2: Ja, dat
0: in je vrije tijd ook, danseres in verschillende disciplines.
2: Ja, dat klopt.
0: Wat doe je allemaal?
2: Ik doe salsa en flamenco.
0: Wauw, zo exotisch. Heb je daar ergens opgepikt of zo? Is dat niet meestal zo op reis dat je dat dan ziet passeren en dat je denkt, oh, dat wil ik ook gaan doen?
2: Nee, ik ben eigenlijk al van kleins af aan begonnen met de flamenco en salsa, ja, dat was gewoon heel leuk.
0: En kan je dat ook soms dansen met de kleuters in je klas?
2: Dat is een beetje moeilijk.
0: Doe maar. Hopelijk straks wel een vreugdedansje, want we gaan eraan beginnen. De M&M Hitquiz met allemaal vragen uit het door jou gekozen thema. Herken je de instrumentals? Ik heb hier nu wel een goed gevoel bij. Als danseres zou je wel het een en ander kennen. Dus...
2: ik hoop het.
0: Alle vertrouwen in. De eerste vraag uit het thema herken je de instrumentals heeft iets te maken met dit lied. Dus luister goed en succes.
3: De M&M.

0: is niet het beste lied om de flamenco op te dansen of de salsa. Wel een goed lied om een vraag over te stellen nu in onze M&M hitquiz die we spelen met Maite Rubio. Uit Heus de Zolder. En het vragenthema is: herken je de instrumentals?
1: De M&M hitquiz.
0: Maite, ben je er klaar voor?
2: Ja.
0: Top. Ben je al op school eigenlijk of moet je nog vertrekken?
2: Nee, ik ben onderweg.
0: Oké. Maar op een veilige manier, hè, Anon?
2: Ja, jawel, ja.
0: Ah, even checken, even checken. Goed, de eerste vraag die heeft dus iets te maken met het lied dat je hier net te horen kreeg op M&M, want je hoorde natuurlijk I'm Blue van David Guetta en Bebe Rexha. Maar welke instrumental herkende je daarin? Met andere woorden, van welke song is die I'm Blue gesampled?
2: Dat is van I'm Blue, babadidabadai.
0: Kan je even nog wat verder zingen, want ik herken het nog niet. Nee, dat is niet waar, is niet waar. Helemaal juist is inderdaad deze. Ik vond jouw versie beter. Tweede vraag. Goed bezig, hè? Ja, je krijgt een instrumental van een lied te horen aan jou om heel simpel titel of artiest te geven. Komt-ie. Nog een beetje. Voilà. Wat zegt u daar?
2: Dat was Firework van Katy Perry.
0: Zeker wel. Heel goed. We zitten aan de laatste en de beslissende vraag. Als je deze juist hebt, dan win je 50 euro concertengoed. Het is hetzelfde conceptje eigenlijk. Je krijgt opnieuw een instrumental te horen aan jou om titel of artiest te geven. Komt-ie.

0: Dat was Ken Holdes van Macklemore.
1: Zeker wel, het is binnen! Proficiat, 50 euro concertengoed.
0: Dankjewel.
1: Ah, wat ga je het uitgeven?
0: Oh, ik weet het niet. Ik zag wel Clouseau, dat lijkt me wel leuk. Maar de singalong is ook wel leuk. Ik doe gewoon in het algemeen graag concerten.
1: Oké. Okay. Ja, als je voor Clouseau gaat, de verkoop start om 10 uur, hè, straks.
0: Ja, dat is goed.
1: Ja, maar je zit met de kleuters toch ook in de kleuterschool?
0: Dan is het speeltijd.
1: Ah, wow, perfect. Goed getimed, heel goed. Je hebt het leven op orde. Maite, merci om mee te spelen en veel plezier op welk concert het dan ook wordt.
0: Dankjewel, dankjewel.
1: Joe.
2: Luister morgen, kies een thema en speel zelf ook de

0: voor acht met Lost Frequencies en Sweet Disposition Remix. Goedemorgen deze woensdag. Daarjuist heeft Maite al 50 euro concerten goed gewonnen. Straks na 8 uur kan iemand ook nog een bergconcertje winnen, want hij komt langs met tickets.
1: De M&M Ochtendshow.
0: Eerst nog even de septemberverklaring. Normaal moest dit de maandag al zijn, maar tijdens die onderhandelingen werden mensen onwel, dus het is opgeschoven naar vandaag. Ik zit met vragen. Goedemorgen, Anna van Rentergem, politiek journalist van VRT Nieuws.
2: Goedemorgen.
0: Hey. Zeg, misschien beginnen bij het begin. Die septemberverklaring, wat is dat eigenlijk?
2: In principe is dat een speech, zeg maar, van de minister-president van Vlaanderen in het parlement om te vertellen wat ze het komende jaar gaan doen, waar ze geld aan gaan spenderen, waar ze gaan besparen, dat soort dingen. Dus dat gaat altijd over het komende jaar.
0: Ja, en ze hadden gisteren een begrotingsakkoord, maar nu niet meer. Wat is er al aan het gebeuren?
2: Ja, ik begreep het ook niet goed. Ik was gisteren met een gerust hart ietsje vroeger gaan slapen, omdat het drukke tijden zijn. Dus ik dacht, ik ga wat slaap inhalen, want er is een akkoord. En ik sta hierop en ik denk, oei. Ja. Er is toch geen akkoord. Ja. Wat is er gebeurd? Eigenlijk is het altijd zo, er was een akkoord, maar dan beginnen ze altijd alle cijfertjes in tabelletjes te zetten. Hè. En in dat proces bleek plots dat vooruit zag dat er in een bepaalde tabel iets stond dat niet was afgesproken. Dat ging dan over welzijn, dat gaat over zorg, dat soort dingen. Daar was er een bepaald bedrag dat minder was, terwijl het meer zou moeten zijn dat je zou kunnen uitgeven. En ze waren daar niet blij over. En dus hebben ze gezegd, kijk, voor ons is er geen akkoord, want dit hadden we niet afgesproken. En de N-VA-minister Wijs, die eigenlijk de basis van de begroting, zeg maar, die heeft dan gezegd, ja, maar het was gewoon een foutje, we gaan dat gewoon snel rechtzetten en daar gaan ze straks dan over samenkomen.
0: Ja, ja, en komt die septemberverklaring dan nog goed vandaag? En is dat erg als dat niet zo is eigenlijk?
2: We zullen zien. Het is moeilijk. Je voelt wel dat het zo een beetje wankel is op dit moment. Maar goed, stel dat het effectief gewoon aangepast kan worden zonder meer, dan zal er wel een septemberverklaring zijn. Mocht dat niet zo zijn, ja, dan is dat op zich geen probleem. Het is nergens een wet of een regel dat dat moet. Maar het is wel heel gênant eigenlijk voor de minister-president dan. En het zou echt heel erg gênant zijn deze keer, want het zou nog nooit gebeurd zijn dat de minister-president twee keer de septemberverklaring moet uitstellen.
0: Ah, juist.
2: Dus laat ons hopen voor Matthias Diependaele, de Vlaamse minister-president, dat dat niet gebeurt, want hij zou echt gegeneerd zijn, denk
0: ja.
2: ik.
0: In het nieuws zaten al een paar dingen die we mogelijk weten over die septemberverklaring. De dienstenchecks worden duurder, het kindergeld zou ook wat geschaafd worden. Zijn dat zo de voornaamste zaken die we gaan voelen in ons portemonnee?
2: Ja, dat zijn een aantal belangrijke zaken. Ook nog belangrijk om te weten zijn de registratierechten die omhoog gaan. Dus dat is eigenlijk als je een huis koopt, dan moet je zo'n alle bedragen betalen voor de notaris en dat soort dingen om dat allemaal te registreren. En dat bedrag, dat stijgt maar 1%, van 2% naar 3%. Dus eigenlijk is dat wel een stukje meer. Bijvoorbeeld, een gemiddeld huis, daar betaal je nu in Vlaanderen zo'n €395.000 voor. Dat betekent dus dat je een kleine €4.000 meer gaat moeten betalen dan daarvoor voor die registratierechten. Dus dat is niet direct iets dat de meeste mensen zo hebben. Dat ga je wel voelen. Dus met andere woorden, als je een huis koopt, als je een koetsvrouw nodig hebt, dat soort zaken, dat ga je wel allemaal voelen.
0: Ja, ja. En staat er ook iets positiefs in? Of gaat het vooral besparen zijn en alles dat duurder wordt daardoor?
2: Wel, het is een beetje zoeken naar positiviteit deze keer, maar dat is ook niet abnormaal, want het was ook de grootste besparingsoefening ooit voor Vlaanderen. Ze moesten heel veel geld zoeken. Het is 2 miljard geworden uiteindelijk dat ze gevonden hebben. Dus er is overal beknibbeld. Wat dan weer het goede nieuws zou kunnen zijn, is dat sommige zaken bespaard zijn gebleven, dus waar men niet aangekomen is. Bijvoorbeeld het onderwijs, daar gaat men niet besparen. Dus dat is dan weer een voordeel van je kunnen zeggen. En daarnaast hebben ze ook wel gekozen om vooral, of toch veel ook op zichzelf te besparen. Dus van die 2 miljard gaan ze eigenlijk meer dan 1 miljard bij de overheid en de overheidsuitgaven halen. De overheidsuitgaven, dat zijn ook wel subsidies. Dus dat kan ook wel bij organisaties en zo terechtkomen. Daar moeten we nog een beetje van zien wat de impact daar zal zijn. Ja. Maar zichzelf te besparen, dus van die 2 miljard gaan ze eigenlijk meer dan 1 miljard bij de overheid en de overheidsuitgaven halen. De overheidsuitgaven, dat zijn ook wel subsidies, dus dat kan ook wel bij organisaties en zo terechtkomen.

0: kan een stukje zingen, hè. Sienna Spyro en Great Expectation.
1: Komt er na 8 uur nog aan?
2: Bij Sander en Imaan.
0: Bezoek van Berre, want ja, Imaan is er niet vanmorgen, maar ze heeft wel voor een goede vervanging voorzien dus. Berre zit er een uur bij zo meteen, met ook tickets voor zijn show in de Botaniek dit weekend. Meer bepaald de matinee show. Dus heb je nu zondag om 3 uur nog geen plannen? Blijf plakken, je kan beloond worden met gratis tickets. En blijf ook zeker plakken als je Berre en mezelf een muzikaal spel tegen elkaar wil horen spelen, want ook dat komt eraan.
3: Vanavond op VRT1.
4: Een sociale woning. Ik sta al opgeschreven van 2013.
5: En je weet dat je recht op hebt.
4: Ja, ik heb even een week nog gebeld.
5: Vertel eens.
4: Dat ik zeker nog 4, 5 jaar kan wachten.
3: Op VRT1 ontmoet Christel 3 mama's die thuisloos zijn geworden. Op VRT Canvas volg je intieme gesprekken in het nieuwe seizoen van Therapie. En op VRT Max ontdek je in Suzix de verhalen achter anonieme bevallingen. Veel kijkplezier straks.
6: Mijn kleerkast is het vol vergeten pareltjes. Die te strakke broek, die leuke jas, die trui die ik niet meer draag. En dan denk ik, die maken straks wel iemand anders blij.
7: Deel je kledij en maak de wereld blij. Bel & Back. Breng je oude kledij binnen bij Bel & Bo en ontvang 10 euro korting. Meer info op bel-bo.be.
8: Bel & Bo.
9: Joehoe!
10: Maar ik dacht dat jij niet kon vandaag.
9: Ja, ik had even tijd, dus ik dacht, ik kom je helpen met je verhuis.
10: Oh my zalig, merci.
11: Goed doen voelde nog nooit zo goed. Breng dus snel al je lege batterijen naar een B-Bad-inzamelpunt.
12: B-Bad.
11: Samen recycleren, beter voor ons allemaal. Ontdek deze week de nieuwe B-Bad-inzamelcubus in je brievenbus.
13: Een buitenaardse invasie? Een afremmende locomotief? Een fabriek met industriële robots? Om het te weten moet je komen naar VOCA Open Bedrijvendag op zondag 4 oktober. Met meer dan 200 deelnemende bedrijven in het echt of op openbedrijvendag.be. In samenwerking met Flyo, Trends, De Zondag en VRT1.
14: De beste volle van maken, dat kan tellen.
15: Luistert, ik wil nu niet opschippen, maar... Ah ja, wel, eigenlijk wel.
14: En dan met een actie die kan tellen. Want deze week bij Lidl XXL kippenworstfilet. Dat is maar 9,99 euro.

0: Jannik Aerts.
1: Er is dan toch nog twijfel over het Vlaamse begrotingsakkoord. Vooruit steunt het akkoord dat gisteravond nog werd afgesproken voorlopig niet, omdat er volgens hen een fout in de begrotingsdocumenten staat. Er is discussie over de budgetten voor zorg en welzijn. Dat vertelt VRT Nieuwsjournalist Sisse Michiels.
2: Volgens Vooruit staat er in de begrotingstabel nu toch minder geld dan eerder was afgesproken. Volgens de socialisten gaat het om een bewuste strategie van de N-VA om nog extra te besparen op de budgetten van minister van Welzijn Caroline Genet. Maar bij de N-VA zeggen ze dat het om een berekeningsfout gaat die snel kan worden opgelost. Als dat zo is, dan zal Vooruit alsnog zijn akkoord geven en dan kan de septemberverklaring straks gewoon doorgaan. Vanaf 10 uur zit de regering opnieuw samen.
1: En er is ook al intussen wat meer duidelijk over welke begrotingsmaatregelen er genomen zullen worden. Zo wordt er bespaard op het groeipakket, het kindergeld. Dat wordt bij kinderen die studeren nog uitbetaald tot ze 23 zijn, in plaats van 25. Ouders krijgen ook alleen nog bij de geboorte van hun eerste kind een startbedrag van 1300 euro. De gezinsbond vindt dat onbegrijpelijk.
3: Kinderen grootbrengen is een individuele keuze en kost individuele centjes, eigen centjes. Maar het is ook een maatschappelijk project. En die verhouding tussen de eigen centjes en publieke middelen via groeipakket, daar moet een rechtvaardige, correcte verhouding in zitten.
1: De vroegere leider van de terreurgroep Sharia for Belgium, Fouad Belkacem, heeft asiel aangevraagd in ons land. Hij kan volgend jaar vrijkomen na 15 jaar in de gevangenis te zitten. Hij verloor ook de Belgische nationaliteit. In principe kan hij dus niet in ons land blijven. En omdat hij ook de Marokkaanse nationaliteit heeft, kan hij naar daar teruggestuurd worden. Maar het is onduidelijk of dat ook zal gebeuren. Belkacem heeft ook nog een Belgische vrouw en 3 kinderen. Door de hitte is er dit jaar voor ongeveer 1 miljoen euro aan schade op onze Vlaamse wegen. De schade zit vooral in de oude betonwegen uit de jaren 50 en 60. En die kunnen de hitte minder goed verdragen. CD&V-parlementslid Anne Christiaans vroeg de cijfers op. En volgens haar blijven investeringen in die oude wegen echt nodig.
4: Het structureel onderhoud, daar moet men blijvend op inzetten. We zien aan ons wegennetwerk anders de resultaten. En zeker ons Vlaams wegennetwerk met verouderde betonwegen. Ja, daar slaat die hitte gewoon sneller toe. Met telkens opnieuw budgetten die daar dan aan uitgegeven worden. Indien men consequent investeert in het onderhoud, dan is dat beter voor de verkeersveiligheid en ook beter voor de budgetten.
1: In Oekraïne is een kind gedood bij Russische aanvallen vlakbij Kiev. Dat gebeurde vannacht met raketten en drones. Er raakten ook zeker 4 mensen gewond. Kiev wordt de voorbije weken bijna constant aangevallen. Rusland gebruikt daarvoor nu ook een nieuw type drone dat sneller en hoger vliegt en dus ook moeilijker te stoppen is. Het begint vrij zonnig, later vandaag meer wolken met vanaf de westen de kans op enkele buien. Hier en daar ook mogelijk onweer. Het wordt nog wel warm vandaag tot 28 graden. Morgen eerst nog regen in het oosten, daarna overal opklaringen en nog 20 graden.
5: Europabank, de bank die durft.
0: Het is opletten, extra vanmorgen op de Antwerpse ring richting Gent. Verlies je 20 minuten tussen Antwerpen-Noord en Antwerpen-Centrum door een ongeval. Maak daar een reddingstrook. Nog file rijden naar Antwerpen op de E17 vanaf Sint-Niklaas tot het parkeerterrein in Kruibeke. Het komt door een eerder ongeval, reken daar een kwartier extra. Nog naar Antwerpen traag op de E313 vanaf Massenhoven, 35 minuten extra. Naar Brussel dan traag op de E19 vanaf Peutie, 20 minuten erbij rekenen. Ook nog op de E411 vanaf Jezuseik, 25 minuten. En op de binnenring rond Brussel vertraag je 35 minuten tussen Groot-Bijgaarde en Machelen. Op andere plekken de gebruikelijke vertragingen.
6: Ja. M&M.

Imaan is er niet, maar ze heeft Berre als vervanging voorzien. En hij is volop bezig met zijn tour. Hij gaat naar Duitsland, Polen, Frankrijk, de UK. Maar vanmorgen dus ook gewoon hier. Met tickets voor zijn optreden voor dit weekend in Brussel. Die

0: Sabrina Carpenter en Taste. Ja, en het prikkelt de verbeelding altijd een beetje. Dus Imaan is hier niet vanmorgen. Dat komt dan door tv-opnames. Ja, binnenkort meer daarover. Hè? Maar nu al een gepaste vervanging, want goedemorgen Berre.
1: Goedemorgen.
2: De M&M Ochtendshow.
0: Berre, ik vind het vrij zot dat je hier geraakt bent eigenlijk.
3: Ja?
0: Maar je bent sinds een kleine 2 weken aan het toeren.
3: Klopt.
0: En ja, ik heb op je socials al van alles zien passeren daarover. Ik heb je crew al gezien, ik heb je tourbusje ook al zien passeren.
3: Ja.
0: Zitten jullie daar met de hele crew in, dat busje?
3: Op dit moment is het eigenlijk nog mijn auto en een busje. Huh? Omdat we shows hebben in Nederland en in België en dan rijden we gewoon terug naar huis. Dus dan hebben we 1-personen-auto, dat is de mijne. En dan hebben we een busje voor al het materiaal. Maar binnenkort vertrekken we op echte tour. Eigenlijk is hem voor mij nog niet echt fully gestart.
0: Ah, echt? Ah, oké.
3: Okay. Ja, het voelt nog niet echt als tour. Omdat we zo telkens terug naar huis moeten. Maar binnen een week of twee vertrekken we naar Duitsland. En dan is het 1 lange tour. En dan zitten we gewoon allemaal samen in 1 busje. Met het materiaal. En
0: nog altijd zo busje wel? Of is het wel een...
3: Nog geen coole sleeper. Maar het is wel gewoon... Het is gewoon een leuk busje.
0: Ja, en aangenamer dan het busje dat ik dan gezien heb om...
3: Ja, het is heavy. Ja. Het is zo, elk begin van de rit begint met... Kun jij nog iets mee naar voren gaan? Dus we gaan binnenkort de upgrade hebben van...
0: En heb jij dan als zanger automatisch shotgun? Of?
3: Ik rij meestal.
0: Ah ja, oh wauw.
3: Maar ik vind het ook wel leuk om te rijden. En de terugweg doet meestal iemand anders.
0: Ah ja.
3: Maar ja, dan... Ja.
0: Zeg, maar jij rijdt en jij sleurt ook met al het materiaal, zeg ik al, op de socials ook?
3: Ja, dat is een beetje voor de show. iedereen werkt samen. Het is een superleuke tour. Het is een eerste internationale, waardoor ook kleinere zalen, waardoor ook een kleiner team. Dus iedereen heeft een beetje dezelfde job en dat is gewoon hard samen werken. Ik heb heel goede muzikanten bij. Die stellen hun eigen instrumenten op, dus dan heb ik chill time.
0: Hey, je hebt ze ook bij vanmorgen, want er komt live muziek aan.
3: Yes.
0: Je zei het zelf al, het is een internationale tour. Effectief Duitsland, Polen, Tsjechië, het Verenigd Koninkrijk, Frankrijk. Is er een stop waar je het meest naar uitkijkt? Of?
3: Oeh, dat is een goeie. Ik denk... Praag vind ik wel een speciale, omdat we daar nog nooit zijn geweest. Ik heb zowel wat voorprogramma showcases gedaan in Keulen en Hamburg en in Polen ook. Maar nog nooit in Praag.
0: Hoe kies je dat eigenlijk? Dan denk je, oké, we gaan toeren.
3: Wel,
0: Praag.
3: Ja, de meeste shows waren omdat we daar wel al eens hadden gespeeld als voorprogramma. En daar wel een goede respons kregen. En dachten, moeten we die shows... En dan hadden we Polen geboekt. En dan zei de boeker van Polen... Zeg, wil je ook niet langskomen in Praag? Ik zeg, Praag. Daar zijn we nu nog nooit geweest. Maar we worden daar wel gedraaid op de grootste radio. Dus dacht ik... Misschien is dat geen... En het is bijna uitverkocht in Praag.
0: En dat is allemaal met dat busje. Dus al die...
3: En hotels. Hè, om het liefst slapen op de achterbank. Maar één lange road.
0: We gaan nu dus al een voorproefje krijgen van zondag eigenlijk. Want dan sta je gewoon in Brussel. Want dichtbij doe je het ook in de Botaniek. We gaan daar straks nog een duo-ticket voor weggeven ook voor die show.
3: Zeker, zeker.
0: Maar vanmorgen gaan we dus ook al live naar Berre luisteren vanuit Brussel. Ik zou zeggen, jij maakt je klaar
3: bij
0: hetzelfde. Voilà, de M&M. Nee, de VRT Max-app, die bedoel ik natuurlijk. Ja, we zijn verhuisd, jongens. De VRT Max-app, die klik je open. Daar ga je kijken, kan je het volume naar omhoog draaien. Kan je ook reageren, altijd plezant. En nu vooral genieten. Want dit is Berre Live met zijn Loving Each Other.

0: Better Life. Zal wel zijn. Kom in.
1: De M&M Ochtendshow.
0: Ja, dit is dus wat je zondag ook kan meemaken in Brussel. Want dan staat hij in de botaniek. Komt al een berichtje binnen van Lina van Regenmorter uit Lier. Ze stuurt zin in zondag met uitroeptekens en van die hartjes emojis erbij. Lina gaat erbij zijn, Berre. Zondag...
2: Ideaal.
0: Ja.
2: Ideaal.
0: Ideaal.
2: Allemaal welkom.
0: Allemaal. Ja, we mogen nog een duo-ticket weggeven ook. Hè?
2: Zeker, zeker. Maar voor de namiddagshow.
0: Ja.
2: We hebben er twee.
0: Yes.
2: Zondag.
0: Ja, ja.
2: Eén is al uitverkocht.
0: De andere niet.
2: Nee, dus maar mensen hebben geen excuus. Het is zondagnamiddag, je zit op tijd thuis.
0: Voilà, het is dat.
2: Dus kom erbij.
0: We hebben nu dus tickets voor de matinée.
2: Ja, ja.
0: Dus om 3 uur begin je eraan in de botaniek.
2: Ja.
0: Ja, we moeten natuurlijk altijd een wedstrijdvraag hebben bij die dingen. En ik was nu aan het denken, met dat je tour na België onder andere nog naar Duitsland gaat.
2: Ja.
0: Ja, misschien gewoon een simpele vraag. Welke Berre-song hoor je hier in een snelgemaakte Duitse versie? Dus luister even goed en stuur in de VRT Max-app welke Berre-song hoor je hier in een Duitse versie?
3: Gestern, heute, morgen.
0: Lijkt me niet super moeilijk.
3: Gestern, heute, morgen.
0: Welke Berre-song zoeken we? Nu titel in de VRT Max-app. En wie weet ben je er zondag bij in de botaniek.
4: Stap in een Mercedes en je ervaart het meteen. Dat gevoel van thuiskomen.
5: Ervaar ook dat gevoel in de nieuwe elektrische C-klasse. Nu met exclusieve Stardays-voordelen. Ontdek hem bij je erkend concessiehouder of op mercedesbenz.be.
6: Ben je op zoek naar je eerste job?
7: Zo klaar voor.
6: Of is het tijd voor een carrière-switch?
7: Ja, zo klaar voor.
6: Of ga je resoluut voor een nieuwe uitdaging?
7: Zo klaar voor.
6: Stap binnen bij Jobvillage en vind jouw volgende job. Ontmoet er werkgevers, stel je vragen en laat jouw talent stralen. Schrijf je nu in op jobvillage.be.
8: Zet 4 stippen op je hand.
9: 1 om te helpen.
8: 1 om erover te praten.
9: 1 om niemand uit te sluiten.
8: En 1 om op te komen.
9: Bel & Bo steunt Stipit met een limited edition collectie die je draagt met trots.
8: Toon je stippen.
9: Want samen zeggen we, beste is niet oké. Okay. Haal nu jouw Stipit item in de winkel.
8: Of op bel-bo.be/stipit.
9: Bel & Bo en Stipit. En samen tegen pesten.
8: Bel & Bo.
10: Foodbag. Dat is de Belgische maaltijdbox met inspirerende recepten, kraakvers bij jou thuis geleverd, ook zonder abonnement. En kunnen opscheppen met...
11: Hey, die van ons die lust hem alles hè, bij ons thuis, jong. Maar het moeten wel lokale ingrediënten zijn, hè.
10: Krijg je er gratis bij. Kies je weekmenu op foodbag.be.
12: Europabank. Droomt u van een expeditie naar de Himalaya?
13: Wauw, ja!
14: Maar ja...
12: 365 dagen wellness in uw eigen spa.
15: Ja! Maar ja...
12: Een nieuwe haardos transplanteren die schreeuwt, oh la la.
15: Ja!
14: Maar ja...
12: Ga van ja maar ja naar ja. En zet uw twijfel om in durf met een persoonlijke lening op afbetaling van Europabank. Europabank, de bank die durft. Let op, geld lenen kost ook geld.

0: Het lied dat me altijd zal laten denken aan juf Rita uit het vijfde leerjaar. Die zei ook altijd... We lopen niet op de gang.
1: M&M. De M&M Ochtendshow.
0: Dat zijn de herinneringen, hè.
2: Dat zijn de herinneringen.
0: Dat hadden wij. Ja, Imaan is er niet vanmorgen. Ze heeft vervanging voorzien in de vorm van Berre, die aan het toeren is. Dit weekend in Brussel, in de Botaniek. We mochten daar een duo-ticket voor weggeven. Alleen we mogen, want het is nog niet gebeurd. We mogen het weggeven aan iemand die dit toch wel moeilijk Duits vertaalde Berre-lied kon herkennen.
3: Gestern, heute, morgen.
0: Ja?
3: Gestern, heute, morgen.
4: Moeilijk, moeilijk.
0: Exact. Emily. Emily de Schrijver uit Haaltert. Wat denk jij? Welk lied van Berre zoeken we?
5: Yesterday, today, tomorrow.
0: Ik kijk naar Berre, want ik heb zelf geen idee of dit het juiste antwoord is of niet. Ik kijk naar de jury.
2: Het klopt.
0: Het is binnen! Voilà, je gaat. Tof, hè?
4: Ik denk dat... Oei, ik denk... Hallo?
2: Neergevallen.
4: Hallo?
0: Die is daar niet goed van, hè?
5: Amai.
0: Ah, ja, zie je?
5: Ik ben hier, ja, ik sta op de parking van het school en ik ben met mijn vriendinnen, want dat had echt niet verwacht.
0: Ah, is goed.
2: Zalig, zalig.
0: En ga je van die vriendinnen meenemen dan?
5: Ik denk het wel. Ik ga vragen of dat ze mee kan.
0: Natuurlijk. Ah, hoe kan Berre jou herkennen in het publiek?
5: Hoe kan hij mij herkennen in het publiek? Ik kan misschien wel een bordje of zo maken en dat meenemen.
0: Top, ja, ideaal. Top. Wat moet erop staan, Berre? Wat lees je alles graag tijdens de show?
2: Goede vraag. Maar ik kan dus geen bordjes lezen.
0: Ah.
2: Als in, ik heb normaal een bril nodig en ik draag die echt never nooit.
0: Heel groot bord. Dus
2: heel groot bord, heel groot schrijven.
0: Echt pokkengroot.
2: Met de boodschap kan je dit wel lezen.
0: Goed?
5: Oké.
2: Okay. Ideaal.
0: Begin maar te knutselen. Nee, veel plezier.
2: Tot zondag.
0: Berre, je volgende toerstops die zijn dus Polen, Tsjechië, het Verenigd Koninkrijk, Frankrijk. Ja, en dus ook Duitsland.
2: Ja.
0: Veel stops ook in Duitsland, zag ik zo.
2: Ja, 3 stops in Duitsland.
0: Is je Duits zo goed dan?
2: Gelukkig zing ik in het Engels. Maar ik zal wel een paar woordjes Duits tegen het publiek kunnen roepen.
0: Ja, had je een goede leerkracht Duits vroeger?
2: Ja, zeker.
0: Ja?
2: Zeker. Maar ik weet niet of dat mijn Duits toen zo goed was. Maar ik vond het wel interessant. Het was beter dan mijn Frans. Beter dan mijn Frans. Ah, ja. Denk ik.
0: Is dat mevrouw Gijsens?
2: Ja.
0: Die geldt voor
2: klopt.
0: Goedemorgen, mevrouw Gijsens.
6: Hallo, Berre. Wie geeft het hier?
2: Goed, en die?
6: Oh, goed. Was een überraschung.
0: Het was een verrassing.
2: Het is wel, ja, het is wel grappig dat jij mevrouw zegt, want wij zeiden nooit mevrouw. Ik zei gewoon Sandra.
0: Ah, Sandra.
2: Ja, iedereen zei Sandra.
0: Excuseer. Dag Sandra, ja. Goedemorgen.
6: Hallo, goedemorgen.
0: Hoe trots ben jij op Berre?
6: Ja, ik ben best wel trots. Ik heb hem eigenlijk altijd gezegd, want hij heeft ooit nog een herexamen voor mij gehad.
0: Oei!
6: Ja, ik heb hem gezegd. Goh, later zal je dat Duits wel nodig hebben, Berre. En kijk, het klopt eigenlijk niet.
2: Het klopt wel, het klopt.
0: Ja. Maar, oh, toen we nu zijn weer aan het bellen met iemand waarvan jij een examen had.
2: Nee. Ik denk, Sandra was een van de liefste leerkrachten op heel de school. Ik heb mij altijd, ondanks het herexamen, geamuseerd in die les. Dus dankjewel, Sandra. En ik ga mijn best doen mijn Duits nog wat bij te schaven.
0: Maar ik heb het gevoel.
2: Voor de shows.
0: Dat zit goed. Heb je misschien nog een tip voor zijn binteksten? Ik wil zeggen mevrouw Gijsens, maar ik ga gewoon Sandra zeggen.
2: Voilà.
6: Oh ja, dat is goed. Ja, ik weet niet. Bijvoorbeeld, schön, dass ihr alle da seid. Oder so viel Energie. En dan een beetje cheesy. Ik wil die Hände sehen.
2: Ja, dat is
6: handen. Zum Beispiel.
2: Ja. Ja,
6: ik wil die hände zien.
0: Eventueel kunnen ze dat bitte buchstabieren? Is toch ook iets wat ik altijd heb onthouden uit mijn les?
6: Ja, natuurlijk. Also, maar ik schikke dat. Ik ga dan naar u doorsturen een paar
2: briefteksten.
6: Zodat je,
2: dat mag zeker. Dat mag zeker.
0: Toch nog wat huiswerk. Ja. Sandra, heeft u misschien ook nog een culturele tip? Want ja, meestal leerkrachten Duits zijn heel bevlogen zo met Duitsland en zo de steden en zo. Iets dat Berre zeker moet gezien hebben.
6: Maar ik heb gezien dat hij naar Keulen, naar Hamburg gaat.
0: Klopt.
6: Ja, wat zou ik zeggen? In Keulen zijn er natuurlijk, er is de Dom, er is een heel mooi museum daarachter. Maar ik zou zeggen, in Keulen drink een pintje Ein Kölsch. Dat is heel bekend. En in Hamburg kan je bijvoorbeeld een visbreutje eten aan de haven. Ja, ook zeer bekend. En in Hamburg, dat is ook nog een tip, zeggen ze niet guten Tag, maar moin moin. Ja,
0: dus moin moin.
6: Mooi, ja.
0: En Peperbol is daar ook opgenomen. Dat vond ik dan weer heel leuk, als ik in Hamburg was. Ja,
6: ja. Ja, goeie
7: tips. Mooi, mooi. Ik ga het onthouden.
0: Merci,
7: Sandra.
6: Super. Oké, veel succes nog, hè.
7: Merci, Kees. Bye, bye.
0: Blijf nog even plakken bij de... je bent safe vanaf nu. We gaan niet vertellen met mensen van wie je een herexamen hebt.

0: Er komt een muzikaal spel aan tussen Berre en mezelf.
1: Oh, oh, oh.
0: Ja.
1: Spannend.
0: Ja. Competitief?
1: Ja, oh, redelijk.
0: Dat belooft.
1: Ja. Ja.
0: Okay. Zometeen trouwens ook een handige reminder voor iets wat vandaag nog staat te gebeuren. Maar eerst... Ja, 8:58. Jannik, je hebt de hoofdpunten.
2: Er zijn de afgelopen jaren in Vlaanderen voor het eerst minder gevallen van asbestkanker vastgesteld. Asbest werd vroeger vaak gebruikt in de bouw, maar het inademen ervan kan een zeldzame en ernstige kanker veroorzaken. Vooruit steunt het Vlaamse begrotingsakkoord voorlopig niet, omdat er een fout in de begrotingsdocumenten staat. Daardoor zou er veel minder geld gaan naar het departement welzijn, maar daar wordt nu wel aan gewerkt. En in Oekraïne is een kind gedood bij een Russische aanval vlakbij Kiev. Kiev wordt de voorbije weken wel veel aangevallen. Rusland gebruikt ook een nieuwe soort drone die vooral sneller en hoger vliegt en moeilijker te stoppen is. Eerst zonnig vandaag, later meer wolken met hier en daar ook enkele buien, mogelijk met onweer in de loop van de namiddag en wel warm, 28 graden. Morgen eerst nog regen in het oosten van het land, daarna overal opklaringen en nog 20 graden. Meer over dit nieuws straks om 9 uur of vind je op de socials van VRT Nieuws.
0: Even opletten, want op de Antwerpse ring richting Gent verlies je een kwartier tussen Antwerpen-Noord en Antwerpen-Centrum door een eerder ongeval. Nog file rijden naar Antwerpen op de E17 vanaf Haasdonk, 25 minuten extra. Op de E313 vanaf Massenhoven een half uur extra. Op de A12 vanaf Boom in Aartselaar aanschuiven. De rechterrijstrook is daar dicht door een defect voertuig, 20 minuten erbij. Naar Brussel traag op de E19 vanaf Peutie, 20 minuten erbij ook daar. Ook op de E411 vanaf Jezus-Eik vertagen, een kwartier erbij. En op de binnenring rond Brussel vertraag je 35 minuten tussen Groot-Bijgaarde en Machelen. Ik heb je nog nooit zo gefocust naar mij zien kijken.
1: Ik was aan het opletten op de files.
0: En klopt het nou, allemaal?
1: Ja.
3: Opstaan. Ja! Goedemorgen.
4: Dit is
3: de M&M Ochtendshow.

0: op voor het Koning Boudewijn Stadionconcert van Clouseau.
1: De M&M Ochtendshow.
0: 4 augustus staan ze daar. Binnen een klein anderhalf uur dus de ticketverkoop, jongens. Wees gewaarschuwd. Ga jij trouwens, Ber?
2: Ik denk het wel. Ja? Ik denk het wel. Okay. Ik moet dan wel straks in de wachtrij gaan staan.
0: Ah, je hebt zo geen gekregen al. Met de Ik Ga-campagne.
2: Nee, nee.
0: Ik ook niet trouwens. Ja.
2: Echt?
0: Oh. Ja. Wil jij ooit in het Koning Boudewijn Stadion staan?
2: Wil ik ooit? Ja, natuurlijk. Denk iedereen. Alleen? Huh? Nee. De klang daar is... Nee, maar nee, het gaat fantastisch. Hey, ik ben er ooit naar de... ik ben er ooit naar de Rolling Stones gaan kijken.
0: Ik ook!
2: Echt?
0: Ja.
2: Maar ik ging eigenlijk voor het voorprogramma. Ik ga nu heel veel haat krijgen.
0: Amai, dingske, wie was dat nu weer?
2: Kaleo.
0: Ja, juist.
2: Oh, zo'n goede band. Ik had die al jaren zien.
0: Ik heb die een beetje geskipt.
2: Oké, duidelijk.
0: Oké.
2: Maar ja, bon, ik ga meer haat krijgen op dat ik naar de Rolling Stones ging voor het voorprogramma. Maar... God, die echo was daar enorm. Ai. Maar wij kennen natuurlijk die zaal. Dus ik heb er wel vertrouwen in dat, ja, dat de audiofirma daar alles aan zal doen om dat top te laten klinken.
0: Ja, niks gemerkt van die echo. Maar ik ben heel grote Rolling Stones fan.
2: Dus jij stond in de Golden
0: Nee, nee.
2: Circle.
0: Nee, ja, een Diamond Pit. Dus ja, dat was nog een keer daarvoor. Dat heeft 3 nieren gekost. Maar...
2: Jawel, ik dacht te zeggen, hoeveel heb ik betaald?
0: We zijn ons te veel aan het verliezen in budgetten hier, denk ik. Berre, we gaan een muzikaal spel spelen.
1: Alright. De Notenkraker. Hoeveel noten heb jij nodig om de song te kraken?
0: Voilà. Spannend. Zometeen krijgen we muzieknoten uit een refrein van een bekende song te horen. Het is aan ons om met zo weinig mogelijk noten eigenlijk de song te herkennen.
2: Ja.
0: Maar we krijgen nu wel al een tip over het lied dat we zometeen moeten zoeken. Een tip die we krijgen van Josephine, de redacteur van deze show. We luisteren aandachtig.
3: Explosief.
0: Ah ja.
2: Explosief.
0: Nou, dat is het al.
2: Goed, ja, heftige tip.
0: Ja.
2: Alright.
0: Explosief. Dus je kan dat nu al even laten marineren in je hoofd, hè?
2: Oké. Okay.
0: En als ze biedt dan...
2: Ja.
0: Explosief.
2: Explosief.
0: Oh!
2: Oei.
0: Oh ja, ik heb hem.
2: Zeg het.
0: Dan denk ik. Dat ze biedt zeggen.
1: Niall Horan stelt voor. Dinner Party live on tour.

0: M.
1: Gast, wat doet jij nu? Je zak chips gewoon laten wegvliegen.
2: Jij toch niet? En jij? Jij laat toch ook geen afval achter? Iedereen mooimaker. Met de steun van Vlaanderen.
1: Iedereen.

0: ouders.be. Samen met Stipit geeft Lidl je verse energie tegen pesten.
1: Ga met die banaan.
2: Een testrit met de nieuwe Audi Q4 e-tron. Dat is horen, zien en ervaren. Design dat u raakt. Technologie die verwondert. Een Audi ervaart u vooral zelf. Vraag uw testrit aan tijdens de Audi Experience Days tot en met 12 oktober. Er is al een nieuwe Audi Q4 e-tron vanaf €525 per maand. Exclusief BTW in verhuur op lange termijn. Info en voorwaarden op audi.be.
3: Minder en meer. Bij Kiwi Bank maken we bankieren niet onnodig ingewikkeld. Open een rekening, stort €50 en krijg €100. Kiwi Bank, dat is evident. Info en voorwaarden op kiwibank.be.
4: Vier wereldchocoladedag met Leonidas. Nu 2+1 gratis op de pralinedoosjes.
5: Iedereen gelukkig.
4: Enkel in de winkels van
6: Leonidas.
4: Voorwaarden op leonidas.com.

0: Iedere woensdag spelen we hier een muzikaal spel. Normaal speel ik tegen Imaan, maar vandaag tegen Berre. Oeh. Je bent wel een muzikale mens eigenlijk, hè, dus.
1: Ja, of dat beweeg ik toch.
2: De Notenkraker. Hoeveel noten heb jij nodig om de song te kraken?
0: Ja, de opgave is dus met zo weinig mogelijk noten een bekende song herkennen. Mm-hmm. Zometeen gaan we afbieden wat de muzieknoten betreft. Maar nu al gaan we nog eens luisteren naar die cryptische tip van daarjuist, van onze redacteur Josephine. Ja.
3: Explosief.
0: Explosief.
1: Ja, ik heb er dus over nagedacht. Ah? Dus ik heb ook wel een idee.
0: Ja?
1: Ja. Ja. Okay. En ik heb al zo'n pikje in mijn hoofd tot hoeveel noten ik wil gaan, maar...
0: Oh, wacht. Oh, maar dat wacht. Daar ga ik dat
1: ja. Doen. Ik heb mijn bed op voorhand al in mijn hoofd gemaakt. Dus ik weet hoe laag ik kan gaan.
0: Ah ja. Oh, ik heb nu juist ook de berekening gemaakt.
1: Ik had dat niet mogen zeggen.
0: Ja, super slim eigenlijk. Oké, maar we gaan afbieden. Dus ja, ik zal beginnen. Ik kan de song kraken in 10 noten.
1: In 10, oké. Okay. Oh. Ik kan het wel in 8 volgens mij.
0: Ah, ik ging ook 8 zeggen. oké, wacht. Maar dan ga ik voor... Oh, dan durf ik misschien... 7 zeggen.
1: Dan ga ik voor 5.
0: 5? Niet eens 6?
1: Nee, we skippen 6.
0: Maar man. Maar dan is de vraag, durf ik tot 4 gaan? Ik ga, nee. Weet je? Dus 5.
1: Oké. Okay.
0: 5 doe maar. We luisteren naar de 5 noten. Berre, nu ben ik eens benieuwd. Hè?
1: Ja.
0: Nu gaan we het horen. Hè? Dus welk lied is dit?
1: Helemaal niet wat in mijn hoofd zat. Kan ik het nog eens horen, alsjeblieft? Oké. Oh nee. Ik had een totaal ander ding in mijn hoofd. Explosief. Ja, ik weet het niet.
0: Ik dacht aan Dynamite van Time.
1: Ja, ik zeg, dat kan ik echt in 4 noten. Oh. Dat kan ik wel.
0: Oké, maar dat is te zien.
1: Oké, dat is het dus niet. Allee, dat kan toch niet?
0: Oké, de volledige 10 noten. We proberen eens met de 10.
1: Ja.
0: Oh ja. In Stars Tonight.
1: Ja, ik ken het.
0: Ah ja.
1: Doet dat niet.
0: Niet Dynamite van Tyre Cruz, maar Dynamite van BTS is dat toch?
1: Is dat van...
0: Ah, kijk. Sineke.
1: Shit, ik had gewoon Dynamite moeten zeggen. Oh. En geen artiest erbij. Misschien goed gekeerd. Gewoon whatever, dat was Dynamite. Dynamite.
0: Dat is zo stom.
1: Ja, ik dacht explosief, ja. Het moet Dynamite zijn. Maar ik had niet deze in gedachten.
0: Maar we zijn een andere generatie, hè. We zijn meer de Dynamite van Tyre Cruz, hè.
1: Voilà, we zijn nog niet op die BTS-dingen, sorry. Ja,
0: we zitten nog niet op die in trein. Oh, het werd wel geraden in de app van M&M.
1: Echt?
0: Maar
1: het kwam mij wel bekend voor, die eerste 5. Maar ik ging eigenlijk tot 4 gaan, omdat ik dacht...
0: Ja.
1: Dat gaat lukken, maar kijk, ik had het zelf niet met 10.
0: Shout-out naar Colin, die het wist. Ook wel even Anouk, die dacht firework. Nee, hè.
1: Nee, hè.
0: Toch moeilijk te gaan.

0: en Dynamite. Dus Berre, ik...
1: De M&M Ochtendshow.
0: Ik wil je nu al bedanken om hier vanmorgen bij ons te zijn.
2: Ja, bedankt. Dankjewel dat ik erbij mocht zijn.
0: Bedankt ook voor de live muziek die je hebt gebracht, die we gaan herbekijken nog op VRT Max.
2: Ideaal.
0: Voor je gaat heb ik nog één vraag. Nee, twee eigenlijk. De eerste is, morgenochtend schrijven we in de show hier opnieuw een ongeschreven levensregel in ons boek der ongeschreven regels. Bijvoorbeeld, voor de kuisvrouw komt, doe je zelf al een mini-cleaning, staat er al in. Of als je in een bos gaat wandelen, zeg je hallo aan iedereen die je tegenkomt in het bos. Oh ja. Staat er ook al in. Heb jij eventueel een idee voor een regel?
2: Het mag een frustratie zijn ook. Hè?
0: Zeker, zeker.
2: Dan zou ik zeggen, blijf zitten op je plaats in een vliegtuig als het nog niet aan u is om uit te stappen.
0: Preach! Preach!
2: Ja. Mijn grootste frustratie ooit tijdens het reizen. Dat is niet normaal.
0: Ik gaf je er nu net een applaus voor. Wat vind je van applaudisseren voor de landing?
2: Ja... Het is een beetje... Kijk, die mensen horen dat toch niet. Maar ik snap nog dat je doet voor de vibes. Maar er zijn ook heel vaak vrijgezelle groepen die dan zo... En dan horen het al. En zo, ja, wij gaan klappen. En dan zo overdreven luid. Het is 8 uur 's morgens. Laat mij even wakker worden. Ja. Maar dat kan op zich nog als je... In gevaarlijke situaties waar dat je denkt... Hier kunnen we wel eens neerstorten. Ja. Mooi om even te klappen.
0: Okay.
2: Dus dat is nog oké. Okay. Ja, okay. Daar stoor ik mij niet aan. Maar daar recht staan, dat is iets anders. Dat is echt...
0: Ja, maar goed. We zoeken nog wat inspiratie. Dus als je dit hoort en je hebt ook een regel... die je graag overal wil zien toegepast worden... je mag hem nu delen in de app van VRT Max. Wie weet verschijnt die morgen officieel in ons boek... de ongeschreven regels. Ik had nog één vraag voor je. Wat brengt de dag nog binnen?
2: Nog wat gaan zingen bij collega's. Ja, sorry. En mijn afwas doen. Gisteren is mijn drummer blijven slapen. Die heeft fantastisch gekookt, maar die is, die is nog niet opgeruimd. Wat een oninteressante dingen ben ik hier aan het vertellen. Ik ga de afwas doen.

0: over bijvoorbeeld Wie is de Belgische Drake?
1: Drake, weet al. We
0: know. Oh, en we blijven dus ook livestreamen.
1: Toch niet te veel verklappen, hè?
0: Oké, say less.
1: Hey.
2: Eerlijk met Esther Nwanu en Gelor Kiyaku. Nu op VRT Max.
3: Aldi, 2 plus 1 gratis op onze verse avocado's. Dat zijn 3 avocado's voor de knaldiprijs van maar €2,58. Aldi, altijd slim.
4: Als speelgoedkip heb ik een tolk nodig om te zeggen dat correct PMD sorteren echt niet moeilijk is. Zelfs kiekes kunnen dat, maar die moeten dat niet, want het zijn kiekes. Om te onthouden wat in de PMD-zak mag, is er een slimme kip.
5: Ja, excuseer. Een slimme tip dus. Is het een verpakking?
6: Van plastic, metaal of drankkarton?
5: Dan mag het de zak in. Vost Plus.
7: Lekker, sympa en echt lokaal. Je buurtsuper eet echt allemaal.
8: Bij je buurtsuper krijg je dit weekend een zakje Libeert chocoladecadeau. Vind de deelnemende winkels via superbuurt.be en maak kans op een chocoladeweekend in Brugge.
9: Kinepolis Student Card, dat is anti-platzak. Een heel jaar lang 25% korting op filmtickets, snacks en drankjes. Gratis film op je verjaardag en een hele hoop extra voordelen. Vraag je kaart gratis aan op kinepolis.be/student.
1: Hey, goedemorgen. Het is 9 uur.
2: VRT Nieuws.
1: Met Janneke Aerts.
10: Er was een aanslag in Antwerpen. In Antwerpen zijn vannacht 6 mensen naar het ziekenhuis gebracht. Daar was ook een kindje van 1 jaar bij. Na een aanslag met een explosief bij een woning in de wijk Luchtbal. Daardoor is een kleine brand ontstaan. De bewoners en ook enkele buren die probeerden die brand nog zelf te blussen en ademden ook mogelijk veel rook in. De brandweer kwam ter plaatse en ook het gerechtelijk lab en de ontwijningsdienst Dovo. De afgelopen jaren zijn er in Vlaanderen voor het eerst minder gevallen van asbestkanker vastgesteld. En er waren

0: En ook minder overlijdens. Dat blijkt uit een rapport van het departement Zorg. Asbest werd vroeger vaak gebruikt in de bouw, maar het inademen ervan kan een zeldzame en ernstige kanker veroorzaken. De ziekte ontstaat pas vaak jaren na de blootstelling en daarom zien we dus nu pas een daling in de cijfers, zegt het departement Zorg.
1: De daling die we nu zien lijkt ons een weerspiegeling van gaandeweg minder blootstelling aan asbest. Eerst in de jaren 70 en 80 met verminderd gebruik en minder import van asbest. En dan uiteindelijk in 2001 het verbod. De impact van dat verbod zelf, daar gaan we nog wel op moeten wachten, want het kan tot 40 jaar duren eer je zo'n kanker ontwikkelt.
0: Elk jaar krijgen nog altijd 200 mensen te horen dat ze asbestkanker hebben. De voormalige leider van de terreurgroep Sharia for Belgium, Fouad Belkacem, heeft asiel aangevraagd in ons land. Hij zit voorlopig nog in een gevangenisstraf uit van 15 jaar, maar kan volgend jaar vrijkomen. Maar omdat in 2018 hem de Belgische nationaliteit is afgenomen, kan hij in principe niet in ons land blijven. Hij heeft wel nog de Marokkaanse nationaliteit en dus vindt Francesca van Belgium van Vlaams Belang, die het nieuws deelde, het niet kunnen dat hij in ons land asiel aanvraagt.
2: Op die manier probeert hij een verblijfsrecht te krijgen in dit land. Dit is opnieuw een flagrante misbruik van het systeem. Wij vinden dat Belkacem illegaal is in het land, dan moet hij teruggestuurd worden naar Marokko. Marokko zelf heeft al aangegeven dat ze niet willen dat Belkacem terugkeert naar Marokko, maar Marokko heeft nogthans anderhalf jaar geleden beloofd om elke illegaal terug te nemen. Dus het is ook hun plicht om Belkacem te gaan terugnemen.
0: Ja, Belkacem werd in 2015 veroordeeld onder meer voor het ronselen van tientallen jongeren om te vechten bij IS in Syrië. Hij heeft ook nog een Belgische vrouw en 3 kinderen. Er zijn al enkele begrotingsmaatregelen duidelijk die de Vlaamse regering wil nemen. Zo bespaart de regering wellicht ook op het gemeentefonds waarmee Vlaanderen de lokale besturen financiert. En dat komt hard aan bij de Vlaamse Vereniging van Steden en Gemeenten.
3: De basisfinanciering wordt gebruikt om het personeel te betalen natuurlijk, maar wordt meegebruikt ook om te investeren, wordt gebruikt om de kinderopvang mee te organiseren, maar evengoed om ervoor te zorgen dat we onze dienstverlening kunnen doen op allerlei mogelijke gebieden. Dus ja, dat is echt de grote brok van inkomsten van alle steden en gemeenten.
0: Het begint vrij zonnig, later meer wolken met vanaf het westen kans op enkele buien. Hier en daar ook mogelijk onweer. En het wordt ook nog wel warm tot 28 graden. Morgen eerst nog regen in het oosten, later op de dag opklaringen en nog 20 graden.
4: Europa Bank, de bank die durft.
5: M&M. En I'd give up forever to touch you. Als je woensdagvoormiddag zo kan beginnen, dan weet je dat je goed zit. Met nu al het grote sprookjesboek

Dikke 2 weken geleden nog in de AFAS-dome Cat's Eye. En dan is het nu al uitkijken naar volgende zomer met het concert van Clouseau in het Koning Boudewijnstadion. Die ticketverkoop is straks, hè, mannetjes, om 10 uur. Daar ga ik je nu al heel veel succes mee wensen.

0: Foodbag. De Belgische maaltijdbox met lokale ingrediënten. Dus kunnen opscheppen met...
1: Bij ons komen de Belgische groenten eerst, hè?
0: Krijg je er gratis bij. Kijk op foodbag.be.
2: Omdat je niet altijd zin hebt in hetzelfde, swipe je van...
3: 30 ideeën voor pastaschotels.
2: In Libelle Lekker naar...
3: De 5 beste beleggingen van het moment.
2: In Trends of naar...
3: Belgische politiek achter de schermen.
2: In Knak, waar je ook zin in hebt, voor maar 1 euro per week... swipe je tussen 30 magazines met mijnmagazines.be.
4: Ga met M&M naar Verity.
5: Why can't your wife finish her book series?
6: Gebaseerd op de bestseller van Colleen Hoover.
7: You really want to know?
4: Geheime obsessie.
8: And a little bit. Terrified.
6: Met Dakota Johnson en Anne Hathaway.
4: Check het M&M-kanaal op VRT Max.
6: En wie weet ga jij naar Verity.
4: Vanaf 30 september in de bioscoop.
9: Verzekeren volgens Argenta. Je van het kastje naar de muur sturen bij schade?
10: Ja, maar daarvoor moet u bij een andere dienst zijn, hoor. Ik verbind u alvast door met de dienst doorverbinden.
9: Doen we niet. Voor je klaarstaan wanneer jij overstuur bent.
11: Oei, dus uw kast is door de muur gevallen. Ga maar zitten, ik help u verder.
9: Doen we wel. Argenta.
12: Zo simpel kan het zijn.
13: Mijn kleerkast die zit vol vergeten pareltjes. Die te strakke broek, die leuke jas, die trui die ik niet meer draag. En dan denk ik, die maken straks wel iemand anders blij.
14: Deel je kledij en maak de wereld blij. Bel & Back. Breng je oude kledij binnen bij Bel & Bo en ontvang 10 euro korting. Meer info op bel-bo.be.

0: hit van 6 jaar geleden nog eens. En meteen ook de meest actuele versie.
1: Blokletter. Wanneer kwaliteit telt. Je schrijft Blokletter.
0: Maar eerste problemen onderweg, die vind je naar Antwerpen op de E17 vanaf Kruibeke, 10 minuten extra. Op de E313 vanaf Massenhoven, een kwartier erbij. En op de A12 vanaf Boom in Aartslaar zijn daar problemen door een ongeval, maar op dit moment valt het nog wel mee met aanschuiven, 10 minuten erbij. Dan naar de binnenring rond Brussel, daar sta je 20 minuten aan te schuiven tussen Groot-Bijgaarde en Machelen. En er zijn ook problemen op de E403 richting Doornik in Wevelgem, komt daar door een ongeval op de rechte rijstrook. Hi.
2: M&M. Evelien de Bakker.

Dus ze tellen nu al af naar de warmste week in december. Dit jaar vlammen we voor een warme thuis voor iedereen. Jouw actie kan nu al geregistreerd worden via dewarmsteweek.be. En het campagnelied, dat is er ook al.

0: Me Tour. Op zondag 16 mei in Vorst Nationaal in Brussel. Tickets vanaf vrijdag om 10 uur via livenation.be. Hilary Duff, live. Samen met M&M.
1: TJ Bank maakt dagelijks bankieren niet moeilijker dan het al is. Gratis rekeningen, 100% online en per transactie krijgt u 5 cent. TJ Bank, dat is evident. Open een rekening, stort 50 euro en krijg 100 euro. Info en voorwaarden op tjbank.be.
2: Ik wacht al maanden op een pleeggezin.
3: Hoe wordt het rusthuis mijn thuis?
4: Ik weet zelfs nog niet waar ik slaap vannacht.
5: Veel mensen in Vlaanderen en Brussel hebben geen veilige of warme thuis. Daarom vlammen we dit jaar met de warmste week samen voor een warme thuis voor iedereen. Kom zelf ook in actie op dewarmsteweek.be. De warmste week van VRT met de warme steun van KBC.
6: Een goed verhaal is nooit ver weg. Krijg nu bij alle magazines op kiosk.be een stijlvolle shabby tas ter waarde van 189 euro. Helemaal gratis. Lees jouw magazine nu een jaar voor maar 2,95 euro per week. Tot zo op kiosk.be/actie.
0: M&M. Make life sing.
7: Life from the start, you're worth it. You stole my heart. And I, your willing victim.

geef toe, misschien wel de allermooiste van Pink. Just Give Me a Reason. Bijna 9:45 op jouw woensdagvoormiddag. En dat uur is zeer belangrijk. M&M. Want Nikita die zit al klaar om tickets te scoren voor Clouseau. Maar stiekem denkt ze wel...

0: Allee bro, uw pizzadoos hier zomaar achterlaten.
1: Jij toch niet.
2: En jij? Jij laat toch ook geen afval achter? Iedereen mooi maken. Met de steun van Vlaanderen.
3: Goeiedag meneer, wat zal het zijn?
4: Voor mij 2 grote met mayonaise. Uh-huh. En dan ook nog 2...
3: Was dat alles meneer?
4: Geef mij ook nog 1...
3: Ja, en die 2... Moet dat medaillantjes?
4: Ja, en currysaus.
3: En dat is voor hier op te eten? Of?
4: Nee, het is voor...
2: Weet jij wat er in je frituursnak verstopt zit? Zeg stop tegen paardenvlees. Teken de petitie op gaia.be.
5: Hey, goedemorgen. Het is 10:00.
6: VRT Nieuws.
5: Met Jade Gaerts.
7: Er was een aanslag in Antwerpen. In de wijk Luchtbal zijn vannacht 6 mensen, onder wie ook een peuter van 2, naar het ziekenhuis gebracht na een aanslag met een explosief bij een woning. De bewoners en enkele buren hebben door die explosie ook veel rook ingeademd, vertelt de Antwerpse politie.
8: Er is kort brand uitgebroken nadat het explosief tot ontploffing werd gebracht. Daarbij werden de bewoners geïntoxiceerd met rook en ook enkele buren die de bewoners kwamen helpen. Het motief van de explosief is nog onduidelijk op dit moment, dat onderzoeken we nog. We hebben daarbij ook de hulp gekregen van het gerechtelijk lab en van Doven. Op dit moment werd nog geen verdachte gearresteerd.
7: De voormalige leider van de terreurgroep Sharia for Belgium, Fouad Belkacem, heeft asiel aangevraagd in ons land. Dat zegt Vlaams Belang Kamerlid Francesca van Bellegem. Belkacem zit voorlopig nog een gevangenisstraf uit van 15 jaar, maar kan volgend jaar vrijkomen. Maar omdat in 2018 hem de Belgische nationaliteit is afgenomen, kan hij in principe niet blijven in ons land. Hij heeft wel nog de Marokkaanse nationaliteit en dus

0: president van België, van Vlaams Belang, dat hij naar de daar gestuurd zal moeten worden.
1: Volgende week ga ik de minister van Asiel en Migratie ondervragen erover, over de terugkeer van Belkacem naar Marokko. En ik hoop dat zij daar dan een positief antwoord op zal geven. Maar als je kijkt bijvoorbeeld naar andere veroordeelde terrorist Nizar Trabelsi, die teruggestuurd moet worden naar Tunesië, ja, daar doen zij ook het nodige werk niet voor. Dus ik heb er wel weinig moed in.
0: Belkacem werd in 2015 veroordeeld, onder meer voor het ronselen van tientallen jongeren om te vechten bij IS in Syrië. Hij heeft hier ook nog een Belgische vrouw en 3 kinderen. De Vlaamse regering komt over een uur opnieuw samen om te praten over de begroting. De minister-president Diependalen kondigde gisteravond een akkoord aan, maar later op de avond kwam Vooruit daar nog op terug door een fout in de begrotingsdocumenten, waardoor het departement welzijn een pak minder geld zou krijgen dan afgesproken. Diependalen geeft de fout toe en gaat die ook recht zetten, zegt hij. Er zijn de afgelopen jaren in Vlaanderen voor het eerst minder gevallen van asbestkanker vastgesteld en er waren ook minder overlijdens. Asbest werd vroeger vaak gebruikt in de bouw, maar het inademen ervan kan onder andere longvlieskanker veroorzaken. De ziekte komt vooral voor bij mannen die voor hun beroep jarenlang in contact kwamen met asbest. Dat zegt het departement Zorg.
2: We zien in de regio's waar er vroeger asbestproductie was, dat daar type kanker meer voorkomt. Gelukkig zien we daar wel dat de daling van dat type kanker ook sterker is dan in de rest van Vlaanderen. Maar we mogen het ook wel verwachten dat we in die gemeentes er ook de komende jaren nog altijd mensen gediagnosticeerd zullen worden met dit type kanker, omdat ze in het verleden blootgesteld zijn geweest aan asbest.
0: Er komen elk jaar nog altijd 200 nieuwe gevallen van asbestkanker bij. Het begint vrij zonnig vandaag. Later in de loop van de dag iets meer wolken vanaf de kust, met kans ook op enkele buien en hier en daar mogelijk ook onweer. Maar het wordt wel warm vandaag, nog altijd 28 graden. Morgen eerst nog regen in het oosten, daarna overal opklaringen en dan 20 graden.
3: M&M. Geen Imaan in de M&M ochtendshow vandaag, maar Sander was hier zeker niet alleen. Je hoort straks wie bij hem in de studio zat na Jelly.

geen Iman in de M&M ochtendshow vandaag. Maar er was wel zeer goede vervanging.

Het was Berre die erbij is komen zitten en direct ook zijn nieuwe Loving Each Other live heeft gebracht. Binnenkort vertrekt hij trouwens op tour richting Duitsland. En Sander heeft zijn leerkracht Duits ook even op

0: Foodbag, de Belgische maaltijdbox met lokale ingrediënten. Dus kunnen opscheppen met...
1: Ik kan niet vast aan een abonnement.
0: Krijg je er gratis bij. Kijk op foodbag.be.
2: Denk aan de volgende generaties. Laat de afvalolie van je garage ophalen door een Valorlub-inzamelaar. Dat is wettelijk verplicht. Check je vergoeding op valorlub.be.
3: Nu bij Aldi 1 plus 1 gratis op onze verse kip-kalkoen-crunchies. Dat zijn 20 crunchies voor de knaldieprijs van maar 5,69 euro. Aldi, altijd slim.
4: Iedereen...

Het was te verwachten. De ticketverkoop voor Clouseau in het Koning Boudewijnstadion voor het concert woensdag 4 augustus is volledig uitverkocht. Dat zijn heel veel zitjes die zijn ingenomen. Maar ik heb zeer goed nieuws, want er is een tweede concert aangekondigd op vrijdag 6 augustus. En daar kan je nu ook al tickets voor scoren. Dus pak die kans, want je wil er zeker bij zijn. En deze live kunnen meezingen. Deze met Clouseau. En dan...

oktober nadert, vandaag de laatste dag van september. Dus enge figuren onder het bed, die gaan er heel snel ook terug zijn. Dat weten ook Eminem en Rihanna zometeen. Eerst naar de E19 van Antwerpen naar Brussel, want daar vertraag je voorbij Mechelen-Noord. Eén rijstrook die is daar dicht door een ongeval. En op de Antwerpse ring 10 minuten extra richting Nederland. En dat tussen Linkeroever en Deurne.

berichtje van Thibault. In de app van VRT Max heeft Clouseau nu echt net het Koning Boudewijnstadion op 9 minuten tijd uitverkocht. Dat is toch crazy ongezien? Absoluut, Thibault. En Ashley die laat weten dat ze op dit moment nog altijd in die wachtrij staat. Ja, woensdag 4 augustus is dus helemaal uitverkocht. En de boys die hebben zelf ook al gereageerd dat ze het echt niet kunnen bevatten. Dat hebben ze met een filmpje gedaan op Instagram. Maar direct ook een extra concert aangekondigd op vrijdag 6 augustus in het Koning Boudewijn.

0: En toen, na dat Tuur had geghost...
1: Nee.
0: Jawel. Toen is hij gewoond op iemand anders.
1: Je meent dat.
0: Oh nee, maar wacht.
1: Oei.
0: Zijn jullie al aan het opnemen?
2: Nonat Jolle en Mathis Mavuela praten over popcultuur, daten, fashion en alles wat de community bezighoudt. Kijk voor The Girls and the Gays nu op VRT Max.
3: Is het een vliegtuig? Is het een vogel?
4: Nee, dat is het niet. Het zijn de Studio 100 stickers bij je oké.
5: Alles is op.
4: Ha, gelukkig niet. De actie loopt nog tot 20 oktober. Kom af en vul nog snel je stickerboek. Zelfs op zondag.
5: Oké,
4: makkelijk mag. Voorwaarden in de winkel.
6: Go Yellow!
7: Nog tot en met 4 oktober bij je internet. 1 jaar gratis mobiel met 15 gigabyte data.
8: Oei, dan moet ik rap zijn.
7: Info op telenet.be.
9: Wie bij AXA Verzekeringen online een verzekering afsluit.
10: Voilà, onze nieuwe auto is verzekerd.
9: Kan ook altijd rekenen op de expertise van een makelaar.
11: Oh nee, dat is tegen een auto van Paulien. Wat nu?
10: Bel rap onze makelaar.
9: Krijg nu de eerste 2 maanden van je autoverzekering cadeau. AXA. Actie geldig tot en met 1 november voor elke nieuwe verzekering Comfort Auto van AXA Belgium of vervanging van voertuig in een bestaande verzekering. Raadpleeg voor je intekent de productfiche, de beperkingen, uitsluitingen en actievoorwaarden op axa.be.
12: Daar zit je dan. Op de bus te scrollen op je smartphone. Want je bent nog steeds op zoek naar het beste energiecontract. Maar dan bots je opeens op mijnvergelijker.be... En bam, je bent vertrokken. Plots scheur je over een rallyparcours. Links alle leveranciers. Rechts de beste tarieven. Rakelings langs de kleine lettertjes. En zo heb je honderden euro's bespaard. De allersnelste manier om geld te besparen op energie, verzekeringen en telecom. Mijnvergelijker.be.
13: Jij regelt de vakantiekriebels? Wij regelen de rest. Je vlucht, een heerlijk hotel en de zekerheid van de TUI-vakantiegarantie. Boek nu voor de scherpste prijs op TUI.be, de TUI-app of je reisagent. TUI, live happy.
14: Op zoek naar een haalbaarheidsattest? Dat kan met Imos Koopman.
15: Vraag nu een haalbaarheidsattest aan via imoskoop.be. Zo ga je goed voorbereid in gesprek met de makelaar op zoek naar je droomhuis.
14: Imos Koopman!
16: Het zijn Amazon Prime deeldagen op 6 en 7 oktober. Deze deals zijn zo leuk. Een stomer haalt alles uit de kruk. Wow, zong ik net? Barst ik nu uit in een lied? Top deals op airfryer, stofzuigers, skincare. Ga niet stoppen met zingen.
17: Krijg dat big deal gevoel. Het zijn Amazon Prime deeldagen op 6 en 7 oktober exclusief voor Prime-leden. Word nu Prime-lid op amazon.com.be.

dat zijn Together Together Tour doorgaat in 2027. Dat wisten we al van Harry Styles. Dus die As It Was, die kan je nog altijd live gaan voelen en beluisteren natuurlijk. Niet in België, dat weten we. Zo zijn ze wel de artiesten om België over te slaan. Waar ik zelf ook nog altijd op aan het wachten ben, dat zijn nieuwe data voor de World Tour van Alex Warren. Het zal de grootste zijn die hij ooit gaat geven, wereldtournee. Maar op dit moment nog maar 1, 2...

De klok tikt natuurlijk en over 7 minuten zit de Vlaamse regering opnieuw samen rond die begroting. Want er zat een foutje blijkbaar in. Gaan ze het kunnen rechtzetten, ja of nee? We gaan het straks meevolgen met het nieuws natuurlijk. Meteo.

was niet wat ik wilde, niet wat het moest zijn. Het zou me niets kunnen schelen, nee, echt niemand kreeg me klein. Maar nu moet ik bekennen, ook al klinkt het raar.

0: vanavond op VRT 1.
1: Een sociale woning.
2: Ik sta al opgeschreven van 2013.
1: En je weet dat je recht op hebt.
2: Ja, ik heb vorige week nog gebeld.
1: Vertel eens.
2: Dat ik zeker nog 4-5 jaar kan wachten.
0: Op VRT 1 ontmoet Christel drie mama's die thuisloos zijn geworden. Op VRT Canvas volg je intieme gesprekken in het nieuwe seizoen van Therapie. En op VRT Max ontdek je in Suzix de verhalen achter anonieme bevallingen. Veel kijkplezier straks.
3: Mijn kleerkast is het vol vergeten pareltjes. Die te strakke broek, die leuke jas, die trui die ik niet meer draag. En dan denk ik, die maken straks wel iemand anders blij.
4: Deel je kledij en maak de wereld blij. Bel & Back. Breng je oude kledij binnen bij Bel & Bo en ontvang 10 euro korting. Meer info op bel-bo.be.
5: Bel & Bo.
6: Promomania is terug. Tot dinsdag ons varkenshaasje peper en zout aan min 45%. Dat is maar €9,85 per kilo. In jouw Carrefour, ook op zondag. Carrefour.
7: Van psychotherapie tot osteopathie. Ook daar heeft Heelan aan gedacht. Ontdek jouw welzijnsvoordelen op heelan.be. Heelan. Helemaal welzijn.
8: Zachte lippen voor een zacht prijsje? Daarvoor moet je bij Kruidvat zijn. Nu, alles van Labello, 3 voor maar 10 euro. Ren dus snel naar...
9: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
10: De Kinepolis Student Card, dat is anti-platzak. Een heel jaar lang 25% korting op filmtickets, snacks en drankjes. Gratis film op je verjaardag en een hele hoop extra voordelen. Vraag je kaart gratis aan op kinepolis.be/student.
11: Hey, goedemorgen. Het is 11 uur.
12: VRT Nieuws.
11: Met Janne Kaerts.
13: Steeds meer jongeren doen mee aan de middenjury. Het aantal jongeren dat een diploma secundair onderwijs probeert te behalen via de examencommissie, de vroegere middenjury, is sinds 2019 bijna verdubbeld. De slaagcijfers die willen liggen veel lager, het laagste aantal zelfs sinds 2016. En voor het eerst is ook iets meer dan de helft van de jongeren niet geslaagd. 2/3 van de kandidaten waren tussen de 15 en de 20 jaar oud. In de wijk Luchtbal in de stad Antwerpen zijn vannacht 6 mensen, onder wie ook een peuter van 2 jaar, naar het ziekenhuis gebracht na een aanslag met een explosief bij een woning. De bewoners en enkele buren hebben door de explosie ook veel rook ingeademd, vertelt de Antwerpse politie.
14: Er is kort brand uitgebroken nadat het explosief tot ontploffing werd gebracht. Daarbij werden de bewoners geïntoxiceerd met rook en ook enkele buren die de bewoners kwamen helpen. Het motief van de explosief is nog onduidelijk op dit moment. Dat onderzoeken we nog. We hebben daarbij ook de hulp gekregen van het gerechtelijk lab en van Dovo. Op dit moment werd nog geen verdachte gearresteerd.
13: De Vlaamse regering komt rond deze tijd opnieuw samen om te praten over de begroting. Minister-president Diependalen kondigde gisteravond een akkoord aan, maar later op de avond kwam vooruit daarop terug. Door een fout in de begrotingsdocumenten was er discussie over de budgetten van het departement Welzijn. Dat zou een pak minder geld krijgen dan afgesproken. Diependalen geeft de fout toe en gaat die ook rechtzetten, zegt hij. En het grootste concert ooit van Clouseau in het Koning Boudewijn Stadion in Brussel op 4 augustus is al uitverkocht. En daarom kondigen Koen en Chris Wouters meteen een tweede stadionshow aan op 6 augustus volgend jaar.

0: gedroomd daarvan. In dat stadion spelen, dat zou fantastisch zijn. En dan hoorde van, maar doe dat niet, want dat is veel te gevaarlijk en dat is veel volk en dat kost allemaal zoveel centen. En dan denken wij van, ja, fuck it, we gaan het toch doen. En dan nu zo'n reactie. Dus echt, het is absurd. Het is gewoon zo absurd raar. Dat zijn zo van die ochtenden die je onthoudt je de rest van je leven.
1: Clouseau is de allereerste Belgische band die in het Koning Boudewijn Stadion als hoofdact op het podium staat. Het begint vandaag nog vrij zonnig. Later op de dag wel meer wolken met vanaf de kust kans op enkele buien. Hier en daar ook mogelijk onweer. En het wordt nog best wel warm vandaag, 28 graden. Morgen eerst nog regen in het oosten, maar daarna overal opklaringen en 20 graden. M&M.
2: Ik wens jou hetzelfde level van zelfvertrouwen toe als Olivia Dean. Je krijgt ze straks na de rumors van Thomas Gray.

was dus met een eerbetoon aan George Michael. En echt, de fit was zeer strak. Een wit hemdje. Een soort van zwarte lederen vestje. Niet helemaal leder, maar toch iets blinkend. Zeer mooi om te zien. Check het zeker eens online van Teddy Swims.

0: Voor een warme thuis voor iedereen.
1: Met de warme steun van KBC.
2: Foodbag. De Belgische maaltijdbox met lokale ingrediënten. Dus kunnen opscheppen met...
3: Ik kies groenten van lokale boeren.
2: Krijg je er gratis bij. Kijk op foodbag.be.
4: Een buitenaardse invasie? Een afremmende locomotief? Een fabriek met industriële robots? Om het te weten moet je komen naar VOCA Open Bedrijvendag op zondag 4 oktober. Met meer dan 200 deelnemende bedrijven in het echt of op openbedrijvendag.be. In samenwerking met Flyo, Trends, De Zondag en VRT1.
5: Nu bij Zeeman. Dames, basic t-shirts lange mouw, 2 voor 7 euro. En 2 pak herenboxers, 2 voor 10 euro. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
6: Minder en meer. Bij KeyTrade Bank maken we bankieren niet onnodig ingewikkeld. Open een rekening, stort 50 euro en krijg 100 euro. KeyTrade Bank, dat is evident. Info en voorwaarden op keytradebank.be.

welke ongeschreven regel vind jij belangrijk op het werk? Ik ga je opties geven. Bad memories. Bijvoorbeeld geen meetings op de middag. Op vrijdagnamiddag geen brainstorms liefst. En geen vis in je lunchbox. Welke ongeschreven regel van op het werk

app van VRT Max, die ongeschreven regels, die zouden moeten ingevoerd worden. Toch als we gaan focussen op het werk. Yes, je zegt dat een ongeschreven regel zou moeten zijn dat er geen koeken aan de computer mogen gegeten worden. Dat kraakt te veel tijdens het werk. En nog eentje van Jan, er moeten planten aanwezig zijn op elk bureau. Maar welke ongeschreven regel mag voor jou morgen vroeg toegevoegd worden

Het is zometeen met veel bass, Brussel, Je t'aime, Blurred Lines en eerst Bassera. En dat na de problemen onderweg, die zijn te vinden op de E40 richting Binnenland. Daar sta je een kwartier aan te schuiven tussen het parkeerterrein in Westkerken en Jabbeke. Dat komt daardoor werken en daardoor is de rechte rijstrook afgesloten. En op de E17 van Gent naar Antwerpen, daar zijn er problemen door een ongeval. En dat op de aansluiting met de Antwerpse ring en dat in Antwerpen-West.

Het is echt ongezien. Ze komen naar het Koning Boudewijnstadion, Cluzo, niet één keer, maar ondertussen twee keer. Woensdag 4 augustus, meteen uitverkocht. En het tweede

0: weekend trakteert jouw buurtsuper je op Libeert chocolade. Vind de deelnemende winkels via superbuurt.be en maak kans op een chocoladeweekend in Brugge.
1: Mevrouw de makelaar, kijk, wij zouden heel graag een bod doen, maar wij hebben nog geen haalbaarheidsattest.
2: Geen enkel probleem. Daarvoor doen wij beroep op...
3: Immoscoopman!
2: Een zeer serieuze partij.
1: Serieus? Ja, maar die draagt een laken op zijn rug.
3: Excuseer, dat is wel mijn cape, hè?
2: Ja, dat is een cape.
1: Ah, een cape?
3: Ja, met een cape, ja. En als je zo verder doet, dan kun je naar je haalbaarheidsattest fluiten.
4: Je droomhuis staat vroeger op Immoscoop.
0: Vraag nu een haalbaarheidsattest aan via immoscoop.be. Zo ga je goed voorbereid in gesprek met de makelaar op zoek naar je droomhuis.
3: Immoscoopman!
5: De beste Volvo aanmaken, dat kan tellen.
6: Luistert, ik wil nu niet opscheppen, maar...
7: Ah ja, wel, eigenlijk wel.
5: En dan met een actie die kan tellen. Want deze week bij Lidl XXL kippenborstfilet. Dat is maar 9,99 euro voor 1,5 kilo.
7: Mappa.
5: Lidl, dat kan tellen.
0: De deals bij Kruidvat, die zijn altijd tot in de puntjes verzorgd. Nu, John Frieda en Gul haarverzorging en styling. 1 plus 1, gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd verleden.
8: Omdat je niet altijd zin hebt in hetzelfde, swipe je van...
9: Oeh, lekkers voor het ganse gezin.
8: In Libelle naar...
9: De 5 beste looks van nu.
8: In Feeling of naar...
9: De hotste adresjes in je buurt.
8: Uit Flair. Waar je ook zin in hebt, voor maar 1 euro per week... swipe je tussen 30 magazines met mijnmagazines.be.
0: M&M.

In 2012 heeft hij heel Engeland ingepakt. M&M. Ook X-Factor daar gewonnen. Een jaar daarna heeft hij heel de wereld ook overtuigd van zijn talent en zijn stem. Ik heb het over James

Een song inclusief Bruno Mars, dat is altijd prijs natuurlijk. Ook bij Rosé en Apete. Straks vanaf 12 uur is Anke Goedegeur voor jou met echt waar de schoonste song van allemaal van Coldplay. Je moet zeker blijven luisteren. Kippenvel gegarandeerd.

0: bijvoorbeeld, wie is de Belgische Drake?
1: Drake, weer al.
0: Oh, en we blijven dus ook livestreamen.
1: Toch niet te veel verklappen, hè?
0: Oké, okay, say less.
1: Hey.
2: Eerlijk met Esther Nwanu en Gelor Kiyaku. Nu op VRT Max.
3: Gast, wat doet je nu? Je zak chips gewoon laten wegvliegen.
4: Jij toch niet.
5: En jij? Jij laat toch ook geen afval achter? Iedereen mooi maken. Met de steun van Vlaanderen.
6: Nog voor jij kan denken...
7: Ik heb gelijk geen energie.
6: Krijg je van Heelan al een terugbetaling voor je psychotherapie? En nog voor je beseft dat je conditie achteruit is gegaan? Zie al een deel van je sportabonnement terug op je rekening staan? En nog voor...
8: Oh, mijn rug zit vast.
6: Heeft je osteopaat je al met de juiste... verrast?
7: Excuseer, ik lig toch op een kamer alleen?
6: Ook daar heeft Heelan aan gedacht. Ontdek meer dan 70 welzijnsvoordelen op heelan.be. Info en voorwaarden op Heelan. Helemaal welzijn.
3: Gast, wat doet je nu? Uw zak chips gewoon laten wegvliegen.
4: Zo zei jij toch niet. Dit had ik niet van jou gedacht. Jij toch niet. Jij toch niet.
5: En jij? Jij laat toch ook geen afval achter? Iedereen mooi maken. Met de steun van Vlaanderen.
9: Ga met M&M naar Verity.
10: Why can't your wife finish her book series?
11: Gebaseerd op de bestseller van Colleen Hoover.
12: You really want to know?
9: Geheime obsessie.
13: And a little bit terrified.
11: Met Dakota Johnson en Anne Hathaway.
9: Check het M&M-kanaal op VRT Max.
11: En wie weet ga jij naar Verity.
9: Vanaf 30 september in de bioscoop.
14: Nu bij Zeeman. Sweater en legging voor baby's, samen 6 euro. En een sweater met broek voor kinderen en tieners, samen 10 euro. Zeeman. Zo eenvoudig kan het zijn.
15: Knaldi! Nu bij Aldi 2 plus 1 gratis op onze verse avocado's. Dat zijn 3 avocado's voor de knaldiprijs van maar 2,58 euro. Aldi, altijd slim.
16: TJ Bank maakt dagelijks bankieren niet moeilijker dan het al is. Gratis rekeningen, 100% online en per transactie krijgt u 5 cent. TJ Bank, dat is evident. Open een rekening, stort 50 euro en krijg 100 euro. Info en voorwaarden op tjbank.be.
1: Goedemiddag, het is 12 uur.
2: VRT Nieuws.
1: Met Melina Verbeek.
17: Het aantal jongeren dat meedoet aan de middenjury stijgt. Steeds meer jongeren proberen een diploma secundair onderwijs te behalen via de examencommissie, de vroegere middenjury. En dat is sinds 2019 bijna verdubbeld, dat aantal. De slaagcijfers liggen wel veel lager, het laagste sinds 2016. Voor het eerst is iets meer dan de helft van de jongeren niet geslaagd. 2/3 van de kandidaten is tussen 15 en 20 jaar oud. Belgische technologiebedrijven zouden meer moeten inzetten op artificiële intelligentie, dat zegt sectororganisatie Agoria. Uit een bevraging bij meer dan 300 bedrijven blijkt dat er wel meer kennis en vaardigheden zijn over AI dan vorig jaar en dat het ook steeds vaker wordt toegepast, maar het gaat nog te traag, zegt Agoria.
18: De echte uitdaging zit voor ons vooral op vlak van competenties, vaardigheden, en daar merken we dat er absoluut wel nog een versnelling bijgestoken moet worden. Willen we te volle de vruchten plukken van die technologie die volgens ons echt wel heel wat voordelen kan bieden om concurrentieel te zijn, productiever te worden. Want dat zijn toch echt wel grote economische, maar vooral ook maatschappelijke uitdagingen die op ons afkomen.
17: Minister van Asiel en Migratie Annelien van Bossuyt zegt dat ze er alles aan zal doen om de voormalige leider van terreurgroep Sharia for Belgium, Fouad Belkacem, ons land uit te sturen. Belkacem heeft asiel aangevraagd in ons land. Hij kan begin volgend jaar vrijkomen na 15 jaar in de cel. Zijn Belgische nationaliteit is afgenomen. In principe kan hij dus niet in ons land blijven. Hij heeft wel nog de Marokkaanse nationaliteit en kan naar daar teruggestuurd worden, maar dat wil hij niet. Minister van Bossuyt zegt dat er binnenkort strengere regels komen om asiel aan te vragen vanuit de gevangenis of gesloten centra. Een vliegtuig dat op weg was van Dubai naar Israël heeft een noodlanding gemaakt in Saudi-Arabië. Er waren zo'n 150 passagiers aan boord. Kort voor de landing was er een noodsignaal uitgezonden, waardoor gedacht werd aan een vliegtuigkaping. Maar er zou een ruzie geweest zijn tussen de piloot en zijn co-piloot. Volgens Israëlische media zou een van de piloten geprobeerd hebben om het vliegtuig te laten neerstorten en is hij tegengehouden door de andere piloot met de hulp van passagiers. Op sociale media gaan beelden rond van een bebloede passagier. En ook het tweede concert van Clouseau in het Koning Boudewijnstadion in Brussel is al uitverkocht. Vanmorgen ging het al heel snel voor het eerst.

0: eerste concert op 4 augustus. En intussen is dus ook het concert op 6 augustus uitverkocht. We zijn overdonderd door het succes, zegt Koen Wouters.
1: Het is gek, het is echt gek. We hebben gedroomd daarvan. In dat stadion spelen, dat zou fantastisch zijn. En dan hoorden van, maar doe dat niet, want dat is veel te gevaarlijk. En dat is veel volk en dat kost allemaal zoveel centen. En dan denken wij van, ja, fuck it, we gaan het toch doen. En dan nu zo'n reactie. Dus echt, het is absurd. Het is gewoon zo absurd raar. Dat zijn zo van die ochtenden die je onthoudt je de rest van je leven.
0: Clouseau zou bekijken of er nog een derde show bij komt. Het is de allereerste Belgische band die in het Koning Boudewijnstadion als hoofdact op het podium staat. Deze namiddag meer wolken vanaf het westen. Aan zee kan er ook al een bui vallen. En het wordt warm. We halen tot 28 graden in de Kempen. Vanavond regen en buien. Morgen afwisselend buien en opklaringen. En dan tot 20 graden. M&M.
2: Zometeen de enige artiest die ik ooit heb gezien in het Koning Boudewijnstadion.

Piano Spyro en Material Lover. Clouseau heeft al 2 Koning Boudewijn stadions uitverkocht deze voormiddag. Dat is echt crazy. Je hoorde het ook al in het nieuws daarnet, dat ze echt overdonderd zijn. Zelf ben ik er nog maar 1 keer geweest in dat grote stadion. En dat was wel voor deze prachtige band. We hadden toen ook allemaal polsbandjes aan. En bij dit liedje kleurde die natuurlijk allemaal geel. Moet je dat even voorstellen, hè? 50.000 gele bandjes in de lucht. Was echt wel magisch om te zien. Benieuwd of Clouseau ook zoiets uit hun hoed gaat toveren, liever. Er is Coldplay met Yellow.

0: Dat is de Belgische maaltijdbox met inspirerende recepten, kraakvers bij jou thuis geleverd. Ook zonder abonnement. En kunnen opscheppen met...
1: Allee ja, wie kookt er nu niet met lokale ingrediënten? Hij moet toch mee zijn met hun tijd?
0: Krijg je er gratis bij. Kies je weekmenu op foodback.be.
2: Het is sale bij Transavia, dus vlieg nu vanaf Brussel met korting. Bijvoorbeeld Malaga of Faro vanaf 48 euro, Porto vanaf 53 euro of boek een van de andere bestemmingen met korting op Transavia.

0: Shayna Black met I Don't Know.
1: MNM.
0: Rate the song. Ja, ik weet wel dat het tijd is om weer jouw punten op 10 door te geven in de app van VRT Max. Dat mag je nog steeds doen voor Taylor Swift en Patient Zero. Ze gaat hier al een hele tijd mee. En de meningen zijn ook telkens heel erg verdeeld. Maar ik ben toch altijd benieuwd hoe langer die meegaat, hoe meer je er soms aan kan wennen of hoe meer je soms kan denken, ja, nu ben ik 100% zeker van mijn keuze dat die uit de playlist mag. Dus het kan twee kanten uitgaan. Het is alleszins een song die op haar deluxe versie album staat van The Life of a Showgirl. Daar staan dus 4 extra songs op. Dit is daar een beetje degene van die ze zelf naar voren heeft geschoven. Patient Zero, die dus wel soms positieve reacties krijgt. Soms iets minder goeie. Maar ik ben vooral benieuwd naar jouw mening. Dat mag je doorgeven met punten op 10 via de app van VRT Max. Klik je even door op het M&M-kanaal en daar kan je mee jouw chatberichtje versturen. Dus doe dat zeker even, want alleen zo bepaal je of die doorgaat of niet.
1: Rate the song.

online sinds gisteren op YouTube. Dus die kan je ook zeker eens checken. Laure Plateau, die geeft een 0. Die vindt het saai. Ook Els, die vindt het echt een saai nummer. Die heeft maar een 2. Michael Leni zegt, hoe meer ik het hoor, hoe liever. Dus voor mij een 10 vandaag. Thibault zegt, uit de playlist mogen, uit de playlist mogen. Anke, wat is dat allemaal? Een 10 op 10 en M&M Big Hit erbij, alsjeblieft. Ook Céline zegt, een 10 op 10. Wat een schijf. Ook voor Mark een 10. Evi een 10. Miljard akka 10 op 10 voor deze Swiftie. Ik ben er zot van. Leni zegt ook een 10. Het doet me aan de Course denken. Dat ken ik zelf niet, maar fijn voor jouw score. Nog steeds een dikke 10, zegt Karin. Dorien zegt een 2. Ik ben het beu. Het mag van mij echt verdwijnen. Claudia die geeft ook een 8 op 10. Milan is ook een dikke Swiftie. Geeft het nummer een dikke 10 op 10. I love it. En de videoclip maakt het nog 13 keer beter. Alexandra geeft een 10. Emma en Michiel nog een 0. De reacties zijn zo uiteenlopend. Ik vind dat wel funny. Ik zie hier nog een paar dikke tienen, nog een paar 9 op 10. Dus de meeste zijn wel allemaal echt positief. Als ik het optel, zitten we op een 8 op 10. Ja, er zijn heel veel tienen binnengekomen, dus dat doet de score natuurlijk sterk omhoog gaan. Dus blij voor Taylor Swift, ze mag nog eens doorgaan, zeg. Straks na 6 uur bij Club Kautar horen ze nog eens opnieuw.

And Hold Us van Macklemore en Ryan Lewis. Het is 12:30 geworden en op de weg vrij rustig wel. Enkel op de E40 richting binnenland is er een kwartier file tussen het parkeerterrein in Westkerken en Japeke. Door werken is de rechterrijstrook daar afgesloten. En nog in Brussel verspert een defecte auto de rechterrijstrook in de Hallepoorttunnel richting Koekelberg. Hi. M&M.

Kingdom of Fear van Cameron Whitcomb. Straks dan heb ik nog eens onze big hit voor jou, dat ook meteen het campagnelied is van de warmste week. En met goed nieuws, want één van die twee artiesten van het campagnelied komt morgen trouwens langs op M&M. Dat is voor zo meteen. Ik heb ook nog iets te vieren voor Ariana Grande. Dat hoor je ook zo meteen nog. Nog allemaal voor 1 uur. Eerst gaan we deze woensdag vieren en de prachtige 28 graden dat het is vandaag met Cher en Believe.

0: Radio.be.
1: Samen met M&M.
2: Foodbag. De Belgische maaltijdbox met lokale ingrediënten. Dus kunnen opscheppen met...
3: Bij ons komen de Belgische groenten eerst, hè?
2: Krijg je er gratis bij. Kijk op foodbag.be.
4: Minder en meer. Bij Keytrade Bank maken we bankieren niet onnodig ingewikkeld. Open een rekening, stort 50 euro en krijg 100 euro. Keytrade Bank, dat is evident. Info en voorwaarden op keytradebank.be.
5: Promomania is terug. Tot dinsdag ons varkenshaasje peper en zout aan -45%. Dat is maar 9,85 euro per kilo. In jouw Carrefour, ook op

De vlammen voor een warme thuis voor iedereen. M&M. Dat is het thema van de warmste week. Jouw actie kan je nog steeds registreren hier op dewarmsteweek.be. Zometeen dan hoor je die big hit nog eens. En morgen dan komt Judith langs hier tijdens de M&M ochtendshow. Dus tune zeker even in als je ze wil horen.

Het is feest voor Ariana Grande. Ze heeft iets te vieren, want exact 12 jaar geleden kwam deze song uit. Back to the teens, The Weeknd en Ariana Grande met Love Me Harder. Maar in 2014 zeg, lang geleden. Het ding is wel dat zo haar mening over de liefde doorheen de jaren precies wel hard is veranderd. Want van Love Me Harder ging ze nu in 2026 naar Hate That Made You Love Me.

0: Yet in a lead, top deals op airfryers, stofzuigers, skincare. Kan niet stoppen met zingen.
1: Krijg dat big deal gevoel. Het zijn Amazon Prime Deal dagen op 6 en 7 oktober, exclusief voor Prime leden. Word nu Prime lid op amazon.com.be. Ben je op zoek naar je eerste job?
2: Zo klaar voor.
1: Of is het tijd voor een carrière switch?
3: Ja, zo klaar voor.
1: Of ga je resoluut voor een nieuwe uitdaging?
3: Zo klaar voor.
1: Stap binnen bij Jobvillage en vind jouw volgende job. Ontmoet er werkgevers, stel je vragen en laat jouw talent stralen. Schrijf je nu in op jobvillage.be.
4: Als speelgoedkip heb ik een tolk nodig om te zeggen dat correct PMD-sorteren belangrijk is. Er hangt nog slagroom aan uw kip. Lip? Ja, wacht, aan mijn lip. Oei, sorry. Speelgoedkippen mogen niet in de PMD-zak, maar lege bussenslagroom wel. Om te onthouden wat er nog allemaal in de PMD-zak mag, is er een liedje. Is het een verpakking?
5: Van plastic, metaal of drankkarton.
4: Dan mag het de zak in. Vost Plus.
6: Kan ik zonder werkervaring met een trein leren rijden?
7: Kan ik als treinbegeleider elke dag duizenden reizigers helpen? Kan ik bij jullie nog beter worden in techniek?
8: NMBS! Ook meewerken aan de trein van morgen? Kijk dan op nmbs.be/jobs.
9: De beste volle van maken, dat kan tellen.
10: Luistert, ik wil nu niet opscheppen, maar... Ah ja, wel. Eigenlijk wel.
9: En dan met een actie die kan tellen. Want deze week bij Lidl XXL kippenborstfilet. Dat is maar 9,99 euro voor 1,5 kilo. Lidl, dat kan tellen.
11: Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Pearl. Voorwaarden op pearl.be.
12: Goedemiddag, het is 1 uur.
13: VRT Nieuws.
12: Met Melina Verbeek. Er is dan toch een akkoord over de Vlaamse begroting. De Vlaamse regering is het nu toch eens geraakt over de begroting. Gisteren was er al een politiek akkoord gevonden, maar iets later trok vooruit haar akkoord nog in, omdat er nog een fout in de begrotingstabel stond in het deel over welzijn. Vanmorgen zaten de ministers daarom opnieuw samen. Alles is nu uitgeklaard en nu heeft iedereen zijn akkoord gegeven. Discussie hoort er nu eenmaal bij, zegt Vlaams minister van Begroting Ben Weitz.
14: Het toont enkel hoe belangrijk die operatie die we uiteindelijk tot een goed eind brengen, hoe belangrijk dat die was en hoe ingrijpend. En vanzelfsprekend zorgt dat voor heel veel discussie, heel veel drama en heel veel theater. Maar één keer dat stof neerdwarrelt, is het resultaat dat telt en zijn de rekeningen op orde.
12: Over een uur stelt Vlaams minister-president Matthias Diependalen het akkoord voor in het Vlaams parlement. Belgische technologiebedrijven moeten meer inzetten op artificiële intelligentie, dat zegt koepelorganisatie Agoria. Uit een bevraging bij meer dan 300 bedrijven blijkt dat er wel meer kennis en vaardigheden zijn over AI dan vorig jaar en dat het ook steeds vaker wordt toegepast, maar volgens Agoria gaat het nog te traag. Extra investeren in AI zal niet leiden tot minder jobs in de technologiesector, maar wel tot een verschuiving van jobs en vaardigheden, zegt Agoria.
15: Waar je vandaag ziet dat bijvoorbeeld de assemblage van een wagen of een truck manueel gebeurt, zullen we zien dat in de toekomst vooral ook wel robots, automatiseringsprocessen dat overnemen. Natuurlijk, er zal altijd wel nog een mens nodig zijn om die processen te gaan controleren. Maar dat zal verschuiven. Waar we misschien minder mensen op de productievloer zullen zien, zullen we veel meer mensen nodig hebben in de ingenieurswetenschappen om dat echt te gaan bedenken.
12: Minister van Asiel en Migratie, Annelien van Bossuyt, zegt dat ze er alles aan zal doen om de ex-leider van terreurgroep Sharia for Belgium, Fouad Belkacem, ons land uit te sturen. Belkacem heeft asiel aangevraagd. Hij kan begin volgend jaar vrijkomen na 15 jaar in de cel. Zijn Belgische nationaliteit is afgenomen. In principe kan hij dus niet in ons land blijven. Hij heeft wel nog de Marokkaanse nationaliteit en kan naar daar teruggestuurd worden, maar dat wil hij niet. Minister van Bossuyt zegt dat er binnenkort strengere regels komen om asiel aan te vragen vanuit de gevangenis of gesloten centra. En een vliegtuig van vliegtuigmaatschappij Fly Dubai, dat op weg was van Dubai naar Israël, heeft een noodlanding gemaakt in Saudi-Arabië. Er waren zo'n 150 passagiers aan boord. Kort voor de landing was er een noodsignaal uitgezonden. Er zou een ruzie geweest zijn tussen de piloot en zijn co-piloot. Volgens Israëlische media zou een van de piloten het vliegtuig hebben willen laten neerstorten en is hij tegengehouden door de andere piloot met de hulp van passagiers. De passagiers worden deze middag overgebracht naar Israël. Deze namiddag meer wolken vanaf het westen. Aan zee kan er al een bui vallen en het wordt warm. We halen tot 28 graden in de Kempen. Vanavond regen en buien. Morgen afwisselend buien en opklaringen. En

dan tot 20 graden nog. M&M. Wie oh wie is er jarig op de eerste dag van oktober? Daarover hebben we het zo meteen.

Tine Elias zegt, ik ben zelf niet jarig, maar een tweeling die ik ken wel. Ah, maar dat is ook goed. Kijk, ben of ken je iemand die morgen jarig is op de prachtige dag 1 oktober? Laat het dan nu even weten in de app van VRT Max, want de ochtendshow zoekt nog iemand die ze willen verrassen. Een jarige dus laat maar weten.

0: Profel maken we al meer dan 75 jaar Belgische kwaliteit. Profel, ramen en deuren met glasheldere belofte. Profiteer nu van speciale condities.
1: De Maître Chocolatiers plannen een verrassing in de ateliers van Leonidas.
2: We hebben iets te vieren, Wereldchocoladedag.
3: Ja, en met onze kwaliteit is dat ook onze feestdag, hè?
2: Zeker, en daarom twee praline doosjes kopen, één doosje met Gia pralines gratis.
3: Oh, met praline, die gouden.
2: Daar gouden we allemaal van, hè, Eden?
1: Vier Wereldchocoladedag met Leonidas. Tot en met 4 oktober. Koop twee praline doosjes en krijg een doosje Gia's gratis. Enkel in de winkels van Leonidas. Voorwaarden op leonidas.com.
4: Verzekeren volgens Argenta. Je van het kastje naar de muur sturen bij schade? Doen we niet. Voor je klaarstaan wanneer jij overstuur bent? Doen we wel. Argenta.
5: Zo simpel kan het zijn.
6: Het is sale bij Transavia. Dus vlieg nu vanaf Brussel met korting. Bijvoorbeeld Sevilla of Alicante vanaf 48 euro, Marrakesh vanaf 58 euro of boek een van de andere bestemmingen met korting op transavia.com.
7: Stap in een Mercedes en je ervaart het meteen. Dat gevoel van thuiskomen.
8: Ervaar ook dat gevoel. Boek nu je testrit tijdens de Star Days en geniet van exclusieve voordelen bij je erkend concessiehouder of op mercedes-benz.be. Denk aan de volgende generaties. Laat de afvalolie van je landbouwbedrijf ophalen door een Valorlup-inzamelaar. Dat is wettelijk verplicht. Check je vergoeding op valorlup.be.
9: Ik wacht al maanden op een pleeggezin.
10: Hoe wordt het rusthuis mijn thuis?
11: Ik weet zelfs nog niet waar ik slaap vannacht.
12: Veel mensen in Vlaanderen en Brussel hebben geen veilige of warme thuis. Daarom vlammen we dit jaar met de warmste week samen voor een warme thuis voor iedereen. Kom zelf ook in actie op dewarmsteweek.be. De warmste week van VRT met de warme steun van KBC.

Ik wist niet dat Jason Derulo zo goed kon dansen tot hij dit nummer uitbracht, Michiko, waar dus ook een dansje bij hoort. Op TikTok heb je het misschien al zien passeren. Maar tijdens zijn live concerten neemt hij ook altijd een fan mee op het podium om mee te dansen. En dat is crazy hoe goed dat hij dat doet. Hij post er denk ik elke dag een video van op zijn Instagram. Dit is hij nog eens met Michiko.

Ja. Naar Antwerpen is er momenteel ruim een half uur vertraging op de E313 vanaf Massenhoven. Op de Antwerpse ring 10 minuten erbij richting Gent tussen Antwerpen-Noord en Antwerpen-Oost. En een kwartier richting Nederland tussen Sint-Annalinkeroever en Deurne.

De temperaturen die zijn echt crazy aan het gaan deze dagen. Gisteren nog een hitrecord verbroken. Vandaag misschien opnieuw, want het wordt tot 28 graden. Maar blijkbaar is er ook wel regen. Ik zie hier een berichtje van Suus, die woont in Sluis, net over de Nederlandse grens. Daar is het keihard aan het regenen. In West-Vlaanderen ook op sommige plaatsen. Dus nu vraag ik mij af, is dat bij jou ook zo? Of heb jij gewoon droog weer of zelfs een zonnetje? Het is mega raar weer vandaag. Dus laat gerust even weten hoe het bij jou zit met een fotootje of een berichtje in de app van VRT Max. Nu eentje voor de temperature. Om een beetje de hoogte in te jagen, hè.

0: Foodbag. De Belgische maaltijdbox met lokale ingrediënten. Dus kunnen opscheppen met...
1: Ik kan niet vast aan een abonnement.
0: Krijg je er gratis bij. Kijk op foodbag.be.
2: Europabank. Droomt u van een expeditie naar de Himalaya?
3: Wauw, ja.
4: Maar ja...
2: 365 dagen wellness in uw eigen spa.
1: Ja. Maar ja...
2: Een nieuwe haardos transplanteren die schreeuwt... Oh, la, la. Ja.
4: Maar ja...
2: Ga van ja maar ja naar ja. En zet uw twijfel om in durf met een persoonlijke lening op afbetaling van Europabank. Europabank, de bank die durft. Let op, geld lenen kost ook geld.
5: Is het een vliegtuig? Is het een vogel?
6: Nee, dat is het niet. Het zijn de Studio 100 stickers bij je oké.
7: Op, alles is op.
6: Ha, gelukkig niet. De actie loopt nog tot 20 oktober. Kom af en vul nog snel je stickerboek. Zelfs op zondag.
7: Op, oké.
6: Oké, makkelijk mag. Voorwaarden in de winkel.

0: Texas. M&M.
1: Ik weet niet wat voor weer het zou zijn in Texas, maar denk, ja, misschien wel beter dan hier, want er is toch wel wat regen vandaag, hoor. Het is zo raar weer, het is super warm, maar toch bewolkt en regen. Vooral in het westen van het land heb ik de indruk. Bij Marijn in Oost-Vleteren is het super hard aan het regenen, ook in Bellum juist gedaan met regenen. Maud die zegt in Tichem, daarnet goed geregend, nu wel weer droog, maar het is al de hele dag super wisselvallig. In Lembeek bij Katja is het ook lichte regen, maar ook super warm. Leontien die zegt nu droog, daarnet kleine regenvlaai. In Aalst heeft het ook heftig geregend en is nog bewolkt. In Assenbroek bij Griet regent het ook. Seppe van Damme uit Blankenmergen die zegt ja, hier ook gespetter. En hij stuurt ook foto's van op zijn graafmachine. Ik hoop vooral dat het daar geen modderboel wordt straks. M&M. Kijk, niks aan te doen, hè, jongens. We dachten zo dat we nog een nazomerke kregen met deze temperaturen. Maar het is er toch eentje met een herfstig kantje. Maar bon, je moet maar denken, als alle bomen zo hun blaadjes verliezen en zo in die mooie kleuren zijn, dat heeft toch ook wel iets, hè, de herfst.

love al jullie weerupdates hier in de app van VRT Max. Mare die zegt, in Zulte is er zowel regen als zonneschijn. Dat moet kunnen. Taschabi die zegt, hier regen en zeker geen zon in Denderleeuw. In Genk, ja, dat hebben we nog niet gehad. Daar is het lichtjes bewolkt en 27 graden. En Seth die zegt, ook in de regen blijven wij als tuinmannen doorwerken. Zometeen laat ik de zon schijnen. Met Carol G.

0: wat doet je nu? Je zak chips gewoon laten wegvliegen.
1: Jij toch niet? En jij? Jij laat toch ook geen afval achter? Iedereen mooimaker. Met de steun van Vlaanderen.
2: Bij Aldi 1 plus 1 gratis op onze verse kip kalkoen crunchies. Dat zijn 20 crunchies voor de knaldiprijs van maar €5,69. Aldi, altijd slim.
3: Het zijn Amazon Prime deeldagen op 6 en 7 oktober. Deze deals zijn zo leuk. Een stomer haalt alles uit de kruk. Wow, zong ik net? Barst ik nu uit in een lied? Top deals op airfryer, stofzuiger, skincare. Kan niet stoppen met zingen.
4: Krijg dat big deal gevoel. Het zijn Amazon Prime Deal dagen op 6 en 7 oktober exclusief voor Prime leden. Word nu Prime lid op amazon.com.be.
5: Een testrit met de nieuwe Audi A3 Sportback. Dat is horen, zien en ervaren. Design dat u raakt. Technologie die verwondert.
4: Krijg dat big deal gevoel. Het zijn Amazon Prime Deal dagen op 6 en 7 oktober exclusief voor Prime leden. Word nu Prime lid op amazon.com.be.
5: Een testrit met de nieuwe Audi A3 Sportback. Dat is horen, zien en ervaren.

0: info en voorwaarden op audi.be.
1: Omdat je niet altijd zin hebt in hetzelfde, swipe je van
2: 30 ideeën voor pastaschotels
1: in Libelle Lekker naar
2: de 5 beste beleggingen van het moment
1: in Trends of naar
2: Belgische politiek achter de schermen
1: in Knak. Waar je ook zin in hebt, voor maar 1 euro per week swipe je tussen 30 magazines met mijnmagazines.be.
3: Goedendag meneer, wat zal het zijn?
4: Voor mij 2 grote met mayonaise. Huh? En dan ook nog 2.
3: Was dat alles, meneer?
4: Geef mij ook nog 1.
3: Ja, en die 2. Moet dat medaillantjes?
4: Ja, en currysaus.
3: En dat is voor hier op het eten? Of?
4: Nee, het is voor.
5: Weet jij wat er in je frituursnak verstopt zit? Zeg stop tegen paardenvlees. Teken de petitie op gaia.be.
6: Wie bij AXA Verzekeringen online een verzekering afsluit.
7: Voilà, onze nieuwe auto is verzekerd.
6: Kan ook altijd rekenen op de expertise van een makelaar.
8: Oh, dat was de briefbus van onze buren.
9: Wat nu?
7: Ja, ik bel rap de makelaar.
6: Krijg nu de eerste 2 maanden van je autoverzekering cadeau. AXA. Actie geldig tot en met 1 november voor elke nieuwe verzekering Comfort Auto van AXA Belgium of vervanging van voertuig in een bestaande verzekering. Raadpleeg voor je intekent de productfiche, de beperkingen, uitsluitingen en actievoorwaarden op axa.be.
10: Goedemiddag, het is 2 uur.
11: VRT Nieuws.
10: Met Melina Verbeek.
12: Na het begrotingsakkoord is er nu de septemberverklaring. Vlaams minister-president Matthias Diependalen geeft zijn septemberverklaring in het Vlaams parlement. Daarin stelt hij de plannen van zijn regering voor het komende jaar voor. Eigenlijk moest Diependalen die toespraak maandag al geven, maar die werd toen uitgesteld omdat het begrotingsakkoord nog niet rond was. Dat akkoord is er intussen wel. Heidi van Rompuy is in het Vlaams parlement.
13: Het was maar op het nippertje, maar Matthias Diependalen staat hier dan toch voor het Vlaams parlement. Maandag moesten de begrotingsonderhandelingen worden stilgelegd omdat 2 mensen onwel waren geworden. Gisteravond was er dan toch een akkoord, tot zijn coalitiepartner Vooruit nog een fout opmerkte in de begrotingstabellen. Rond 12 uur vanmiddag raakte alles dan toch net op tijd uitgeklaard. En dus kan Diependalen hier nu aan de parlementsleden komen uitleggen waar de Vlaamse regering het komende jaar zal hervormen en besparen. Enkele zaken weten we al, zo zullen de registratierechten bij de aankoop van je huis verhogen. En er wordt ook bespaard op het groeipakket of de kinderbijslag.
12: In Nederland heeft de politie 2 mannen uit Amsterdam opgepakt voor hun mogelijke betrokkenheid bij het dodelijke schietincident in Overasselt. Begin deze maand viel een groep gewapende mannen daar het huis van een drugscrimineel aan. Daarbij kwam een bewaker om het leven en 2 agenten raakten gewond. De politie deed vandaag huiszoekingen in Diemen, Hoofddorp en Amsterdam. Daarbij zijn 2 vuurwapens in beslag genomen en is ook een 3de verdachte opgepakt. Zijn rol wordt wel nog onderzocht. En een vliegtuig van vliegtuigmaatschappij Fly Dubai dat op weg was van Dubai naar Israël heeft een noodlanding gemaakt in Saudi-Arabië. Mogelijk wilde de co-piloot het vliegtuig met veel Israëlische passagiers laten crashen, dat vertelt Jens Fransen.
14: Israëlische media gaan ervan uit dat het om een mislukte terreuraanval gaat. De co-piloot zou immers geprobeerd hebben om het vliegtuig te laten neerstorten. Hij zou de piloot met een mes hebben neergestoken. Daarop is dan het noodsignaal vliegtuigkaping uitgezonden. Het vliegtuig maakte daarop een scherpe duikvlucht van 10 kilometer hoogte naar 6 kilometer hoogte. Op dat moment zijn in Israël gevechtstoestellen opgestegen omdat niet duidelijk was welke route het toestel zou volgen. Uiteindelijk is de co-piloot, een inwoner uit Oman, gestopt door de andere piloot met hulp van passagiers. Mogelijk andere piloten die meevlogen. Het vliegtuig is nadien veilig kunnen landen in Saudi-Arabië. 180 passagiers worden deze middag gerepatrieerd naar Israël.
12: Deze namiddag meer wolken vanaf het westen. Aan zee kan er al een bui vallen. En warm, we halen tot 28 graden in de Kempen. Vanavond regen en buien. Morgen afwisselend buien en opklaringen. En dan tot 20 graden nog.
0: Europabank. De bank die durft.
11: M&M.
10: Zometeen tillen we de show hier naar een hoger level. Met nog eens een song uit de oude doos van Avicii. Eerst Stella.

met Levels. Ja, Jan Sinave die heeft een beetje een baaldag. Die werkt normaal altijd met zijn schoonpa in de bouw. Maar nu is hij buiten strijd door een onverwachte operatie. Dus nu moet hij helemaal in zijn eentje aan een volledig huis beginnen. Hij heeft daar net al de trappenhal geschilderd. Hey Jan, ik weet dat het even strijden is, maar met deze warrior ben je niet alleen en komt dat ongetwijfeld helemaal goed. Veel succes daar. Nee.

0: Nog tot en met 4 oktober bij je internet. 1 jaar gratis mobiel met 15 gigabyte data.
1: Oei, dan moet ik rap zijn.
0: Info op telenet.be.
1: Joehoe!
2: Maar ik dacht dat jij niet kon vandaag.
1: Ja, ik had even tijd, dus ik dacht, ik kom u helpen met uw verhuis.
2: Oh my, zalig, merci.
3: Goed doen voelde nog nooit zo goed. Breng dus snel al je lege batterijen naar een B-Bad-inzamelpunt. B-Bad. Samen recycleren, beter voor ons allemaal. Ontdek deze week de nieuwe B-Bad-inzamelkubus in je brievenbus. Zachte lippen voor een zacht prijsje? Daarvoor moet je bij Kruidvat zijn. Nu, alles van Labello, 3 voor maar 10 euro. Ren dus snel naar
4: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Scamania, media bij Carrefour.
5: De Promomania is terug. Tot dinsdag ons varkenshaasje peper en zout aan min 45%. Dat is maar 9,85 euro per kilo. In jouw Carrefour, ook op zondag. Carrefour.
3: Een goed verhaal is nooit ver weg. Krijg nu bij alle magazines op kiosk.be een stijlvolle shabby tas ter waarde van 189 euro. Helemaal gratis. Lees jouw magazine nu een jaar voor maar 2,95 euro per week. Tot zo op kiosk.be/actie.
2: Oh, zalig, hè?
1: Ja, zo helemaal alleen in de natuur. Oh.
2: Oh, oei. Mijn enkel.
1: Schat, ça va?
2: Nee.
1: Wat kunt er nog op staan?
2: Zo'n beetje.
1: Oh, schat, we zitten hier midden in het bos. Ja, kom, dan moeten we naar Ties bij zijn ziekenhuis, hè. Oh, nee. Onze verzekeringspapieren liggen thuis.
2: Sst. Hé, hey, Kate, welke verzekeringen hebben wij? Hier zie je een volledig overzicht.
1: Ah, dat is in orde dan.
3: De schadeverzekeringen vlot afsluiten, opvolgen of schade aangeven? No stress. Kate it. KBC beweegt met je mee.
6: Bij Profel maken we al meer dan 75 jaar ramen en deuren van betrouwbare Belgische kwaliteit. In PVC, aluminium en hout.
1: Ja, maar de plaatsing, is die ook betrouwbaar?
6: Op en top professioneel, met de pro van...
4: Profel.
6: Ramen en deuren met glasheldere belofte. Nu met speciale condities. Kijk op profel.be.
3: Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open.
4: Pearl.
3: Voorwaarden op pearl.be.
7: Op zoek naar een haalbaarheidsattest? Dat kan met Imos Koopman.
3: Vraag nu een haalbaarheidsattest aan via imoskoop.be. Zo ga je goed voorbereid in gesprek met de makelaar op zoek.

0: en Steve met Heart First. Ja, ik heb misschien een leuk spelletje voor jou. Misschien kan je eens proberen raden of je de song herkent die hier gezongen wordt.
1: Oké, okay, de bridge.
0: Het is Lieve de Douw die een Minions-versie probeert te zingen van Schaduw van Jezelf. Het is heel grappig. Het is er nog eens met

0: Zara luisteren naar Lush Live. Ja, het wordt toch drukker en drukker al op de weg. In Hechtel-Exel is door een ongeval de N74 van Hasselt naar Eindhoven volledig versperd. Naar Antwerpen is er nog ruim 20 minuten vertraging op de E313 vanaf Massenhoven en ook op de E19 vanaf Sint-Job. Ook op de E17 10 minuten van voor het parkeerterrein in Kruipbeke door een defect voertuig voorbij Zwijndrecht op links. Op de Antwerpse ring 10 minuten erbij richting Nederland tussen Sint-Annelinkroever en Berchem. Op de buitenring rond Brussel dan een kwartiertje extra tussen Sint-Stevens-Woluwe en Jette. Voor de rest op de snelweg enkel kleine vertragingen. En nog op de kleine Brusselse ring is de Troontunnel in beide richtingen afgesloten. Daardoor ook een half uur file van in de Annie Cordie-tunnel richting Zuid en vanaf de Hallepoort-tunnel richting Koekelberg.
1: Anke Goorgen. Make life sing. Make life sing.

en Emerald Eyes. Het is toch een beetje Clouseau-dag vandaag, hè? Dus wat dacht je ervan dat ik ze zo meteen nog eens ga draaien met een van hun grootste hits om ze in de bloemetjes te zetten? Nu, Katy Perry en Teenage Dream.

0: M&M.
1: Bij Telenet weten we dat je als restaurantuitbater alle belang hebt bij een goed werkend betaalsysteem.
2: Voor mij alvast 5 flesken champagne, 8 keer de oesters en 2 halve kreeftjes, dank u.
1: En omdat jouw zaak altijd moet blijven draaien, zorgen wij dat je met internetbackup steeds verbonden blijft met het strafste netwerk. Kijk op telenet.be/ voor je zaak.
3: Het is sale bij Transavia. Dus vlieg nu vanaf Brussel met korting. Bijvoorbeeld Sevilla of Alicante vanaf €48, Marrakesh vanaf €58 of boek een van de andere bestemmingen met korting op transavia.com.
0: Ga met M&M naar Verity.
4: Why can't your wife finish her book series?
5: Gebaseerd op de bestseller van Colleen Hoover.
6: You really want to know?
0: Geheime obsessie.
7: And a little bit terrified.
5: Met Dakota Johnson en Anne Hathaway.
0: Check het M&M-kanaal op VRT Max.
5: En wie weet ga jij naar Verity.
0: Vanaf 30 september in de bioscoop.
8: Nog voor jij kan denken...
9: Ik heb gelijk geen energie...
8: Krijg je van Heelan al een terugbetaling voor je psychotherapie? En voor je beseft dat je conditie achteruit is gegaan? Zie je al een deel van je sportabonnement terug op je rekening staan? En nog voor...
10: Oh, mijn rug zit vast.
8: Heeft je osteopaat je al met de juiste... verrast?
9: Excuseer, ik lig toch op een kamer alleen?
8: Ook daar heeft Heelan aan gedacht. Ontdek meer dan 70 welzijnsvoordelen op heelan.be. Info en voorwaarden op Heelan. Helemaal welzijn.
11: De Kinepolis Student Card, dat is anti-platzak. Een heel jaar lang 25% korting op filmtickets, snacks en drankjes. Gratis film op je verjaardag en een hele hoop extra voordelen. Vraag je kaart gratis aan op kinepolis.be/student.

Bausa en Magnetic. Vandaag was een belangrijke dag. Voor de fans van Clouseau, want vandaag startte de ticketverkoop voor Clouseau in het Koning Boudewijnstadion. Dat is op 5 minuten helemaal uitverkocht. Dus ze knalden daar meteen een tweede show tegenaan. Ook al uitverkocht. Dat is crazy. Ja, en Koen en Chris maar stress hebben dat ze het niet zouden verkopen. Kijk eens aan. Ze hebben nu gedeeld op hun Instagram dat de organisator bekijkt of er een derde show mogelijk is. Dus die komt er misschien nog wel aan. Maar één ding is zeker, jongens. Op 4 en 6 augustus staan ze in een uitverkocht Koning Boudewijnstadion. Dus spiegeltje, spiegeltje aan de wand. Wie is de beste band van het land? Het zal wel zijn, zeker. Clouseau.

na. Gorik die zegt, ik heb tickets voor Clouseau. Ik heb er voor 6 augustus, want ik was aan het aanschuiven voor 4 augustus. En ik werd al automatisch doorgeleid naar de nieuwe datum. Hey, het gaat een fantastisch concert worden, hè. Mr. Worldwide to infinity. You know the roof on fire. We go boogie, oogie, oogie, jiggle, wiggle and dance. Like the roof on fire. We go drink drinks and take shots until we fall out. Like the roof on fire. Now baby, get my booty naked, take off all your clothes and light the roof on fire. Tell him, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, I'm on fire. I tell her, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, I'm a fireball.

0: En toen, na dat tuur had geghost.
1: Nee.
0: Jawel. Toen is hij gewoon op iemand anders.
2: Je meent dat.
0: Oh nee, maar wacht.
2: Oei.
0: Zijn jullie al aan het opnemen?
3: Nonat Jolle en Mathis Mavuela praten over popcultuur, daten, fashion en alles wat de community bezighoudt. Kijk voor The Girls and the Gays nu op VRT Max.
4: Foodbag, de Belgische maaltijdbox met lokale ingrediënten. Dus kunnen opscheppen met...
5: Ik kies groenten van lokale boeren.
4: Krijg je er gratis bij. Kijk op foodbag.be.
6: Ketnet komt naar je toe met Ketnet Nachtwacht Halloween in Plopsaland, Belgium. De Nachtwacht komt voor een grote uitdaging te staan. Ze kunnen alle hulp gebruiken om de zwarte heks Morgat tegen te houden tijdens hun gloednieuwe show. Elk weekend van oktober en in de herfstvakantie. Meer info op ketnetvoorouders.be en plopsa.com.
7: De beste volle van maken, dat kan tellen.
8: Luister, ik wil nu niet opscheppen, maar... Ah jawel, eigenlijk wel.
7: En dan met een actie die kan tellen. Want deze week bij Lidl XXL kippenborstfilet. Dat is maar 9,99 euro voor 1,5 kilo. Lidl, dat kan tellen.
9: In het leven is het altijd een. En deadlines halen. En kids ophalen. En zoeken naar laadpalen. Bij Q8 Electric is het ook altijd een. En supersnel laden. En nu hier. En straks ook daar kunnen laden. En zelf ook even opladen. Want wij zijn een straflaadstation en een zoveel meer station. Q8 Electric.
10: Dag manneke.
11: Hey.
10: Ik kom de afvalolie ophalen. Is uw papa op terf?
11: Papa is naar het veld. Hij is maar 5 minuten weg, zo.
10: Okay, zeg, en wat wilde jij later worden eigenlijk?
11: Ook landbouwer.
9: Mag laden. En zelf ook even opladen. Want wij zijn een straflaadstation en een zoveel meer station. Q8 Electric.
10: Dag manneke.
11: Hey.
10: Ik kom de afvalolie ophalen. Is uw papa op terf?
11: Papa is naar het veld. Hij is maar 5 minuten weg.

0: daar lig je dan, in bad, urenlang, als een rozijn, met je tablet, op zoek naar de beste autoverzekering.
1: Ach.
0: Maar dan bots je opeens op mijnvergelijker.be en bam, je bent vertrokken. Plots scheur je in je badkuip over een bobsleepbaan. Links de verzekeraars, rechts de beste premies. Rakelings langs de kleine lettertjes. En zo heb je gemiddeld €380 per jaar bespaard. De allersnelste manier om geld te besparen op energie, verzekeringen en telecom. Mijnvergelijker.be.
2: Kiesway Bank maakt dagelijks bankieren niet moeilijker dan het al is. Gratis rekeningen, 100% online en per transactie krijgt u 5 cent. Kiesway Bank, dat is evident. Open een rekening, stort €50 en krijg €100. Info en voorwaarden op kiesweebank.be.
3: Goedemiddag, het is 3:00.
4: VRT Nieuws.
3: Met Melina Verbeek.
5: De Vlaamse regering bespaart op kindergeld en subsidies. Vlaams minister-president Matthias Diependalen heeft daarnet zijn septemberverklaring afgelegd in het Vlaams parlement. Daarin heeft hij uitgelegd hoe de Vlaamse regering het komende jaar wil besparen en waar ze in wil investeren. Heidi van Rompuy volgde zijn toespraak en vertelt wat de opvallendste maatregelen zijn.
6: Heel wat zaken wisten we al, zoals het feit dat het groeipakket of de kinderbijslag beperkt wordt tot 23 jaar. Maar er wordt ook uitgebreid bespaard op subsidies en op de overheid. Zo mag de Vlaamse overheid geen taken meer uitbesteden die het zelf kan doen. Er zal ook €1 miljoen bespaard worden op de kabinetten van de ministers. En ook de gemeentebesturen zullen het met minder geld moeten doen dan voorzien. Maar er wordt niet overal bespaard. Het onderwijs bijvoorbeeld moet niet besparen. En er wordt ook extra geïnvesteerd in de zorg, al zal dat wel iets minder zijn dan gepland.
5: Ook VRT zal de komende jaren extra moeten besparen. De besparingen lopen volgens VRT de komende jaren op tot in totaal €10 miljoen, bovenop de besparing van ruim €16 miljoen, volgens de huidige beheersovereenkomst. Vlaams minister van Media, Sieltje van Achter, zegt dat de publieke omroep nog scherpere keuzes moet maken. Ze stelt voor om de bestaande exclusiviteitscontracten af te bouwen. Voor grote sportevenementen zoals het WK voetbal kan VRT samenwerken met andere omroepen. En VRT krijgt de ruimte om een deel van het platform VRT Max betalend te maken. In Buggenhout in Oost-Vlaanderen is opnieuw een chauffeur van busbedrijf Tros Beijaard betrapt op rijden onder invloed van alcohol. Het rijbewijs van de man is voor 15 dagen ingetrokken. Tros Beijaard rijdt busritten in opdracht van de lijn. De lijn deed zelf controles vlakbij de spooroverweg waar in mei dit jaar een dodelijk ongeval gebeurde met een schoolbus, ook van Tros Beijaard. Daarbij kwamen de buschauffeur, een begeleidster en 3 schoolkinderen om. En in Nederland heeft de politie 2 mannen uit Amsterdam opgepakt voor hun mogelijke betrokkenheid bij het dodelijke schietincident in Overasselt. Begin deze maand viel een groep gewapende mannen daar het huis van een drugscrimineel aan. Daarbij kwam een bewaker om het leven en 2 agenten raakten gewond. De politie deed vandaag huiszoekingen in Diemen, Hoofddorp en Amsterdam. Daarbij zijn 2 vuurwapens in beslag genomen en er is ook een 3de verdachte opgepakt. Zijn rol wordt nog onderzocht. Er komen meer en meer wolken met ook regen of buien. We halen tot 28 graden in de Kempen. Morgen wisselvallig weer met buien en zo'n 20 graden dan.
7: Blokletter. Wanneer kwaliteit telt. Je schrijft Blokletter.
4: M&M.
3: Hoe klonk Berre deze ochtend live in de M&M ochtendshow? Dat hoor je hier straks nog in de show. Nu

straks in Club Kouter is Wannes er niet bij vandaag. Die heeft opnames voor thuis. Maar er is voor leuke vervanging gezorgd. Want straks komt content creator Bruine Medi langs. Die zit trouwens ook samen met Kouter in de slimste mens ter wereld. Dus misschien gaan ze zo nog wat tips uitwisselen met elkaar. Dus bon, dat is allemaal voor straks na 4 uur. Nu Justin Timberlake.

0: Allee bro, uw pizzadoos hier zomaar achterlaten.
1: Jij toch niet?
2: En jij? Jij laat toch ook geen afval achter? Iedereen mooi maken. Met de steun van Vlaanderen.
3: Aldi, 2 plus 1 gratis op onze verse avocado's. Dat zijn 3 avocado's voor de knaldiprijs van maar 2 euro.

0: van Dua Lipa Dance Nights. Ja, en vandaag heeft er nog iemand iets te vieren. Namelijk Bazaar, die vieren vandaag het album Echo. Dat is vandaag exact 10 jaar geleden uitgekomen. En ik heb eens gecheckt, daar staan toch wel een paar echt wel goede nummers op, hoor. Deze was ik zelf al even vergeten.
1: Laat me blijven drijven. Ik wil alleen niet naar waar. Blijven drijven.
0: Ja, Nacht van Bazaar, dat is al even geleden. Maar ook dit nummer staat erop. Chaos. En ook wel een van hun, denk ik wel, bekendste nummers ooit geworden al. Goud van Bazaar. Dus Echo was een zeer succesvol album. Ze hebben nu natuurlijk begin dit jaar nog een album uitgebracht, Exit. En dat ja, lijkt toch ook op dat dat heel goed aan het gaan is. Want dit liedje, dat staat er natuurlijk ook op. En dat is ook wel echt een mega hit aan het worden. Bazaar met Ooit komt er een dag uit

Sheeran en Azizam. Momenteel staat er 108 kilometer file. In Hechtel-Exel is door een ongeval de N74 van Hasselt naar Eindhoven volledig versperd. Het gaat ook traag naar Antwerpen op de E19 vanaf Praschaat. Daar is een kwartiertje extra. Ook 10 minuten op de E17 vanaf Kruipbeke. En op de A12 is in Willebroek de weg gelukkig al vrijgemaakt. Op de Antwerpse ring richting Nederland moet je nog 40 minuten extra tellen tussen Sint-Anna-Linkeroever en Berchem. Richting Gent nog 10 minuten van Antwerpen-Noord tot Deurne. En op de buitenring rond Brussel 20 minuten extra tussen Sint-Stevens-Woluwe en Jette. Hi. M&M.

0: Station.be.
1: Samen met M&M.
2: Dit weekend trakteert jouw buurt super je op Libeert chocolade. Vind de deelnemende winkels via superbuurt.be en maak kans op een chocoladeweekend in Brugge.
3: Zachte lippen voor een zacht prijsje? Daarvoor moet je bij Kruidvat zijn. Nu, alles van Labello, 3 voor maar 10 euro. Ren dus snel naar
4: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
5: Verzekeren volgens Argenta. Je als een nummer behandelen bij schade?
6: Even geduld. Er zijn nog 89 wachtende voor u.
5: Doen we niet. Jouw gemoedsrust op nummer 1 zetten?
7: Ja, daar gaan we niet mee wachten, hè. Spring maar binnen en dan bekijken we het samen.
5: Doen we wel. Argenta.
8: Zo simpel kan het zijn.
9: Go Yellow!
10: Nog tot en met 4 oktober bij je internet. 1 jaar gratis mobiel met 15 gigabyte data.
11: Oei, dat moet ik rap zijn.
10: Info op telenet.be.
12: Mijn kleerkast die zit vol vergeten pareltjes. Die te strakke broek, die leuke jas, die trui die ik niet meer draag. En dan denk ik, die maken straks wel iemand anders blij.
13: Deel je kledij en maak de wereld blij. Bel & Back. Breng je oude kledij binnen bij Bel & Bo en ontvang 10 euro korting. Meer info op bel-bo.be.
14: Het is sale bij Transavia. Dus vlieg nu vanaf Brussel met korting. Bijvoorbeeld Malaga of Faro vanaf 48 euro, Porto vanaf 53 euro of boek een van de andere bestemmingen met korting op transavia.com.
15: Een buitenaardse invasie? Een afremmende locomotief? Een fabriek met industriële robots? Om het te weten moet je komen naar VOCA Open Bedrijvendag op zondag 4 oktober. Met meer dan 200 deelnemende bedrijven in het echt of op openbedrijvendag.be. In samenwerking met Flyo, Trends, De Zondag en VRT1.

Ja, deze ochtend was Imaan er niet tijdens de M&M ochtendshow, maar Sander kreeg het gezelschap van Berre. Die is momenteel op tour doorheen Europa, maar kijk, hij vond toch de ruimte en de tijd om hier even bij ons te passeren en hier gezellig even te komen bijzitten. En zelfs om een live versie te brengen van zijn nieuwe song Loving Each Other. En als je dat gemist hebt, ik heb voor jou hier een stukje bij, want het was echt

Mooi, hè? En het wordt nog mooier als je zijn gezichtsuitdrukking erbij zou zien. Dus hou zeker de socials van M&M in de gaten, want er komt nog een fragmentje met beeld online. Dit is Berre nog eens met zijn Loving Each Other. Speciaal voor jou.

0: Animal van Cat's Eyes. Supergoed bezig trouwens. Net als Olivia Dean. Dat is 3 dagen geleden ondertussen dat het album The Art of Loving van haar exact 1 jaar oud is geworden. En dat heeft zo haar leven veranderd met al die hits erop. Deze die staat er uiteraard ook op. Olivia Dean met So Easy.
1: I

Dus geen Wannes, wel bruine Mehdi als sidekick voor Kautar. Ze bellen ook nog met Anoushka over Bless the Mess. En Bavo komt langs over een actie dat ze doen met de warmste week. Een druk programma weer in Club Kautar, zo meteen vanaf 4 uur. Veel

0: bijvoorbeeld, wie is de Belgische Drake?
1: Drake, weet al.
2: We know.
0: Oh, en we blijven dus ook livestreamen
1: hey,
0: en...
1: Hey, hey, hey. Toch niet te veel verklappen, hè?
0: Oké, okay, say less.
1: Hey.
3: Eerlijk met Esther Nwanu en Gelor Kiyaku. Nu op VRT Max.
4: Een testrit met de nieuwe Audi A3 Sportback. Dat is horen, zien en ervaren. Design dat u raakt. Technologie die verwondert. Een Audi ervaart u vooral zelf. Vraag uw testrit aan tijdens de Audi Experience Days tot en met 12 oktober. Er is al een nieuwe Audi A3 Sportback vanaf €299 per maand in EasyLease. Met een voorafbetaling van €4.400. Aanbod voor particulieren. Info en voorwaarden op audi.be.
5: Ik wacht al maanden op een pleeggezin.
6: Hoe wordt het rusthuis mijn thuis?
7: Ik weet zelfs nog niet waar ik slaap vannacht.
8: Veel mensen in Vlaanderen en Brussel hebben geen...
4: Euro. Aanbod voor particulieren. Info en voorwaarden op audi.be.
5: Ik wacht al maanden op een pleeggezin.
6: Hoe wordt het rusthuis mijn thuis?
7: Ik weet zelfs nog

0: psychotherapie tot osteopathie. Ook daar heeft Heelan aan gedacht. Ontdek jouw welzijnsvoordelen op heelan.be. Heelan. Helemaal welzijn.
1: Goedemiddag, het is 4 uur.
2: 14 uur.
1: En hier is Melina Verbeek.
2: De Vlaamse regering bespaart op subsidies en de overheid. Vlaams minister-president Matthias Diependalen heeft daarnet zijn septemberverklaring afgelegd in het Vlaams parlement. In die toespraak heeft hij meer uitleg gegeven over de plannen van de regering. De Vlaamse regering heeft beslist om het komende jaar bijna 2 miljard euro te besparen, zodat de begroting in evenwicht komt. Heidi van Rompuy legt uit hoe ze dat gaat doen.
3: Een begroting in evenwicht is de beste verzekering voor alle Vlamingen. Dat was de centrale boodschap van Matthias Diependalen. Een aantal besparingen kenden we al, zoals de beperking van het groeipakket tot 23 jaar. Maar er wordt ook fors bespaard op subsidies, bijvoorbeeld op opleidingssubsidies voor KMO's. Maar ook op de overheid zelf. Zo mag de Vlaamse overheid niets meer uitbesteden dat het zelf kan doen. Er wordt 1 miljoen euro bespaard op de kabinetten van de ministers. En ook de gemeentebesturen moeten het met minder doen. Maar niet iedereen moet besparen. Op onderwijs bijvoorbeeld wordt niets geschrapt. En er wordt ook geïnvesteerd in de zorg. En de lijn krijgt ook meer geld voor het busvervoer in het buitengewoon onderwijs.
2: Ook VRT moet de komende jaren zo'n 10 miljoen euro extra besparen. Dat komt bovenop de 16 miljoen euro die VRT al moet besparen volgens de huidige beheersovereenkomst. Vlaams minister van Media Sieltje van Achter stelt voor om geen exclusiviteitscontracten meer te geven aan schermgezichten en om samen te werken met andere zenders voor grote sportevenementen. VRT mag een deel van het platform VRT Max wel betalend maken. De vakbonden bij VRT zijn boos en denken na over acties. In Buggenhout in Oost-Vlaanderen is opnieuw een chauffeur van busbedrijf Trosbeia betrapt op rijden onder invloed van alcohol. Zijn rijbewijs is voor 15 dagen ingetrokken. Trosbeia rijdt busritten in opdracht van de lijn. De lijn deed zelf controles vlakbij de spooroverweg, waar in mei dit jaar een dodelijk ongeval gebeurde met een schoolbus, ook van Trosbeia. Daarbij kwamen toen de buschauffeur, een begeleidster en 3 schoolkinderen om. En Natuurpunt krijgt opvallend meer meldingen over Aziatische stinkwansen. Die insecten komen oorspronkelijk uit China, maar duiken nu ook meer en meer bij ons op. Rond deze tijd van het jaar gaan ze op zoek naar een plek om te overwinteren, ook in onze huizen. Voor de mens zijn Aziatische stinkwansen ongevaarlijk, maar ze kunnen wel schade aanrichten in boomgaarden, zegt Natuurpunt.
4: Het zijn eigenlijk beestjes die sap zuigen uit allerlei planten en dan vooral de vruchten. Dus ze zijn wel schadelijk vanuit economisch oogpunt. Dus ze kunnen van kersen, druiven, peren, noem maar op, kunnen ze eigenlijk allemaal aanprikken en ja, dat zorgt wel voor zichtbare schade.
2: Als je denkt een Aziatische stinkwans in huis te hebben, dan kan je het diertje identificeren met de app Obsidentify. Er komen meer en meer wolken met ook regen of buien. We halen tot 28 graden in de Kempen. Morgen wordt het wisselvallig met buien en zo'n 20 graden dan.
1: Even kijken hoe het staat op de weg. Er staat intussen al 140 kilometer file in Hechtel-Exel. Is door een ongeval de N74 van Hasselt naar Eindhoven volledig versperd. Op de Antwerpse ring richting Nederland een half uur aanschuiven tussen Sint-Anna-Linkeroever en Berchem. Richting Gent 20 minuten van Antwerpen-Noord tot de Kennedy-tunnel. In Merksem is de weg gedeeltelijk versperd door een defect voertuig. En dan nog op de E17 richting Kortrijk 10 minuten aanschuiven van Nazareth tot Deinze door een ongeval op de linkerrijstrook.
5: Blokleider. Wanneer kwaliteit telt. Je schrijft Blokleider.
2: M&M.
1: Ja, het is vandaag zonder wonnenslag wat te doen, maar geen zorgen. Ik heb iemand anders geregeld en hij gaat zijn plekje goed kunnen invullen, want hij heeft ook een grote mond. Dus het

0: My Body Isn't Ready van Somber. Het is 7 over 4. M&M. En zeer welgekomen bij deze nieuwe Club Kauthar. Ik ben ongelooflijk blij dat je er opnieuw bij bent op deze woensdagavond om 4 uur. Ja, Wannes, die is er niet vandaag. Die is gaan draaien voor thuis. Dus hij moet zijn personage Niels daar nog wat schermtijd kunnen geven. Natuurlijk ga je binnenkort dat wel ook op je tv zien. Maar hij is er dus niet. Maar straks hebben we wel een andere ster bij ons. Hij heet Bruine Mehdi. Ken je misschien van TikTok, waar hij vooral zijn mening deelt over van alles. Zoals over roltrappen bijvoorbeeld.
1: Er is niks zo erg in het leven hè, als een kapotte roltrap. Zo wandelen op een roltrap, I hate it. Dus aan alle winkels met een roltrap. Als ik bij u kom shoppen hè, en ik zie dat uw roltrap kapot is, ik ben weg. Ik draai mij om en ik ben weg. Ook al moet ik zelf niet eens op de eerste zijn of -1, hè, ik ben weg. Gewoon uit principe. Naar boven, ça va nog, hè. Maar die trappen naar beneden, oh, ik wil liever van een trap springen. Head first. Met mijn kop eerst naar beneden.
0: Ja, ik vind het nog wel leuk om te zagen over dingen. En ik ga hem straks ook even een podium geven om dat ook even te doen. Een kwestie van alle frustraties eruit te smijten en verder te kunnen gaan met positiviteit in deze show. Sowieso krijg je ook nog muziek. En ik zie hier zo meteen al een Pommelien Thijsje staan.

0: spelen ze meteen opnieuw Wat was dat? Het is de quiz waardoor je weer helemaal mee bent met alles wat er gebeurd is in de wereld vandaag. Sowieso de moeite om mee te doen, want je maakt kans op Club Kautar Sokken. Je moet daarvoor wel 4 juiste antwoorden kunnen geven. Dat is... Normaal lukt dat. Normaal lukt dat. Af en toe, hier en daar, lukt het dus niet. Maar dus de kans is groter van wel dan niet. Dus als je graag meespeelt, dan stuur je Wat was dat in de chat van M&M op VRT Max. En ik weet dat Wannes normaal altijd de tips geeft, maar dat gaat bij mij niet ontbreken hoor. Ik krijg ook een tip om je zo meteen een beetje op weg te helpen. Dat is een tip.
1: Ik doe alles vandaag liever traag.
0: Ik zie enkel de staat van vandaag hoor.
1: Geen stress in mijn maag.
0: Dus als je graag meespeelt zo meteen en kans maakt op Club Kautar Sokken, dan stuur je Wat was dat in de chat van M&M op 14 Max.
2: Kom met jouw school in actie voor de warmste week.
3: En krijg de warmste schoolbus van M&M op bezoek.

0: warme thuis voor iedereen.
1: Met de warme steun van KBC.
2: Als speelgoedkip heb ik een tolk nodig om te zeggen dat correct PMD-sorteren echt niet moeilijk is. Zelfs kiekes kunnen dat, maar die moeten dat niet, want het zijn kiekes. Om te onthouden wat in de PMD-zak mag, is er een slimme kip. Ja, excuseer. Een slimme tip dus. Is het een verpakking?
3: Van plastic, metaal of drankkarton?
2: Dan mag het de zak in. Vost Plus.
4: Kan ik zonder werkervaring met een trein leren rijden?
5: Kan ik als treinbegeleider elke dag duizenden reizigers helpen? Kan ik bij jullie nog beter worden in techniek?
6: Ook meewerken aan de trein van morgen? Kijk dan op nmbs.be/jobs.
7: Vier Wereldchocoladedag met Leonidas. Nu 2 plus 1 gratis op de pralinedoosjes.
8: Iedereen gelukkig.
7: Enkel in de winkels van
9: Leonidas.
7: Voorwaarden op leonidas.com.
10: Minder. En meer.
11: Bij KeyTrade Bank maken we bankieren niet onnodig ingewikkeld. Open een rekening, stort €50 en krijg €100.
12: KeyTrade Bank. Dat is evident. Info en voorwaarden op keytradebank.be.
13: Zeg lief, weet jij waar wij een haalbaarheidsattest kunnen vragen? Allee, om een bot te doen op deze huis.
14: Ah ja, ja, dan moet je eens kijken bij...
15: Immoscoop, man! Zijn jullie op zoek naar een haalbaarheidsattest?
14: Nee.
15: Dat treft, want ik ben namelijk heel gekend voor mijn haalbaarheid.
14: Ja, maar Immoscoop, man, wij zoeken een haalbaarheidsattest.
15: Oh, maar daarvoor moet je gewoon eens kijken op onze website, hè?
14: Ja, dat is wat ik dacht
16: je
14: eigenlijk,
16: ja. Droomhuis staat vroeger op Immoscoop.
17: Vraag nu een haalbaarheidsattest aan via immoscoop.be. Zo ga je goed voorbereid in gesprek met de makelaar op zoek naar je droomhuis.
15: Immoscoop, man!
1: M&M.

0: De van Jelly Roll. Wat? Was dat? De quiz waardoor je helemaal mee bent met alles wat er gebeurd is in de wereld vandaag. En je kan er exclusieve Club Kouter sokken mee winnen als je 4 goede antwoorden geeft, tenminste. Ik ga eens even kijken bij Kenneth. Dag Kenneth.
1: Nee, goedenavond.
0: Wat denk je, Kenneth? 4 juiste antwoorden, gaat het jou lukken?
1: We gaan dat proberen.
0: Ja, maar ik heb je doorgefluisterd gekregen dat je de actualiteit niet echt volgt.
1: Nee, maar nee. Ja, we spelen wel af en toe eens mee. En ook zonder de actua te volgen lukt dat soms wel.
0: Oké, dat is goed, dat is goed. Heb je nog een drukke avond vanavond?
1: De gewone avond, dus met de kindjes koken, in bed wassen en in bed steken.
0: Oké, wat staat er op het menu vandaag? Misschien kan je mij nog inspireren.
1: Geen idee. Ik denk dat mijn partner vandaag het eten voorziet.
0: Ah ja, oké. Dat privilege heb ik dan weer niet, Kenneth. Maar dat is oké. Ik ga het niet persoonlijk nemen. Je gaat zo meteen dus... wat was dat? Meespelen. Je krijgt 45 seconden de tijd om zoveel mogelijk vragen te beantwoorden. Weet je een vraag niet, dan zeg je gewoon pas. Is dat duidelijk voor jou, Kenneth?
1: Ja, dat is duidelijk.
0: Alright, de tijd begint te lopen van zodra ik de eerste vraag heb gesteld. En we gaan gewoon meteen invliegen met jouw eerste vraag. Die luidt als volgt. Na een nieuwe ministerraad bereikt de Vlaamse regering dan toch een akkoord over de begroting. Maar in welke hoofdstad vinden die gesprekken plaats?
1: Brussel.
0: Een primeur in Marokko, want Fatima Zahra El Mansouri wordt de eerste vrouwelijke premier van het land. In welk continent ligt Marokko?
1: Afrika.
0: Clouseau verkoopt meteen 2 Koning Boudewijnstadions uit. Noem een nummer van Clouseau. Eentje.
1: Domino.
0: Dat is klopt. Babu Mortier gaat opnieuw vlammen voor de warmste week met de 24 uur van Sporza. In welke stad gaat de warmste week door dit jaar?
1: Pas.
0: Mechelen. Het is mooi weer vandaag, maar van welke Vlaamse zanger is het liedje met diezelfde naam?
1: Pas.
0: Bart Kael. Tobby Alderweireld is de chouchou van TV-kijkend Vlaanderen. Hij speelde jarenlang bij de Rode Duivels, maar welke 3 kleuren heeft de Belgische vlag?
1: Zwart, geel, rood.
0: Ja, oké. Dat was op nippertje, hè, Kenneth?
1: Ja.
0: 4 juiste antwoorden heb je net nog kunnen geven. Dat betekent dat die Club Kouter sokken binnen zijn voor jou.
1: Dank u.
0: Dat is heel graag gedaan. Je hebt het vooral aan jezelf te danken. Kenneth, geniet nog van de avond. En ja, veel plezier met zo'n voetjes onder tafel schuiven, hè, straks.
1: Gaan we zeker doen.
0: Bye-bye. Bye. Wat? Was dat?
2: Kan jij het beter?
3: Stuur nu Wat was dat? In de app van M&M en speel morgen mee.

is zo goed als exact 16:30. En ondertussen staat er al 164 kilometer file, onder andere op de E17 richting Kortrijk. Een half uur file rijden van de Pinte tot Deinze door een ongeval op de linkerrijstrook. Het gaat ook traag naar Antwerpen op de A12 vanaf Antwerpen Haven. 20 minuten extra moet je daar rekenen. Op de E19 vanaf Braschaat een kwartier. Dan nog op de Antwerpse ring richting Nederland. 40 minuten aanschuiven tussen Sint-Anna-Linkeroever en Borgerhout. Op de buitenring rond Brussel meer dan een half uur file golven van Wezenbeek tot Diette. Op de binnenring 10 minuten van Groot-Bijgaarde tot Grimbergen. Daar is een botsing gebeurd. En in Hechtel-Exel is door een ongeval de N74 van Hasselt naar Eindhoven volledig versperd.

0: Mannen zou zo goed hierop gegaan zijn. Maar bon, hij leeft nog. Hè. Hij zit gewoon te draaien voor thuis vandaag. Maar daarom heb ik wel wat langer bezoek vandaag in de show. Namelijk van Bruine Mehdi. Je kent hem van TikTok. En hij doet dit jaar vooral ook mee met de slimste mens ter wereld. Ik ook. Dus eigenlijk zijn we een soort van... ja, losse concurrenten van elkaar, kunnen we wel zeggen. Dus ik ben heel benieuwd wat dat zo meteen allemaal gaat geven.
1: Filmfest Gent.
2: Van 7 tot 18 oktober.
1: Topcinema van bekende regisseurs.
2: En debuutfilms van de strafste makers van morgen.
1: Ga voor long, short of VR.
2: Met Belgische premières van Lucas Dont en Michael Roskam.
1: Tickets via filmfestgent.be.
2: Samen met De Morgen, KNAK, VRT en M&M.
3: Is het een vliegtuig? Is het een vogel?
4: Nee, dat is het niet. Het zijn de Studio 100 stickers bij je oké.
5: Alles is op.
4: Ha, gelukkig niet. De actie loopt nog tot 20 oktober. Kom af en vul nog snel je stickerboek. Zelfs op zondag.
5: Oké,
4: makkelijk mag. Voorwaarden in de winkel.
6: Iedereen in de

0: ouders.be. Bellenbo en Stipit en samen tegen pesten. Bellenbo.
1: De Kinepolis Student Card, dat is anti-platzak. Een heel jaar lang 25% korting op filmtickets, snacks en drankjes. Gratis film op je verjaardag en een hele hoop extra voordelen. Vraag je kaart gratis aan op kinepolis.be/student.
2: Huh? Allee bro, uw pizzadoos hier zomaar achterlaten.
3: Zo zijt jij toch niet. Dit had ik niet van jou gedacht. Jij toch niet.
4: En jij? Jij laat toch ook geen afval achter? Iedereen mooi maken. Met de steun van Vlaanderen.

0: Titanium van David Guetta en Sia. M&M. Als je goesting hebt om een potje irritaties op ons los te laten, dan denk ik dat vandaag de ideale man op bezoek is in de show, want hij kan het als geen ander. Dag, Mary.
1: Hallo. Hoe is het?
0: Goed, met jou?
1: Tip-top in orde.
0: Tip-top? Oké, dat is goed. Misschien moeten we wel even laten weten aan de mensen die op dit moment aan het luisteren waren. Ja, ik heb jou een beetje de macht gegeven over mijn geluidsbakje. En je hebt me daarnet al niet... Ja, doe maar.
1: Ik heb één geluidje.
0: Ja.
1: Ja. I love it.
0: Dus als je het af en toe eens hoort, dan weet je dat het dus niet aan mij ligt. Ja, Mary, we kennen jou dus als Bruine Mary op TikTok en op Instagram, waar je onder andere dit soort video's maakt.
2: Er is niks zo erg in het leven hè, als een kapotte roltrap. Zo wandelen op een roltrap. Dus aan alle winkels met een roltrap. Als ik bij u kom shoppen hè, en ik zie dat uw roltrap kapot is, ik ben weg. Ik draai mij om en ik ben weg. Ook al moet ik zelf niet eens op het eerste zijn of min 1, hè, ik ben weg. Gewoon uit principe. Naar boven, ça va nog, hè. Maar die trappen naar beneden. Oh, ik wil liever van een trap springen. Head first. Maar dan toch eerst op naar beneden.
0: Ja, zit jij dagelijks vol met zo van die irritaties?
1: Bijna dagelijks, ja.
0: Ja.
1: Zeker één keer op de twee dagen.
0: En van waar, wat voedt dat? Gewoon het leven? Of?
1: Gewoon dingen observeren en denken, allez zeg. En dan word ik kwaad. Ja. Alleen niet kwaad, gewoon irritaties, hè.
0: Maar, ja. Maar mensen die herkennen zich daar wel in, hè, toch?
1: Blijkbaar.
0: Ja.
1: Blijkbaar, ja.
0: Ja, het is zo. Hè, het is zo. Ik kan wel eens deugd om even alles los te laten, natuurlijk. Het is ook uw allereerste keer hier op de radio vandaag.
1: Hallo, mensen.
0: Wat, ja, ze kijken niet per se, ze luisteren vooral, natuurlijk. Want u was aan het zwaaien naar de
1: camera. Ook naar de micro, hè. Ik was zwaaien naar de micro.
0: En wat denk je? Want ik stuurde je gisteren, heb je goed om wat te komen doen? En je zei, ja, ik ben hier toch geen presentator.
1: Ja, amai. Maar ik dacht eerst dat dat was in de ochtend.
0: Nee, ik doe dat al 3 jaar niet.
1: Ah, echt? Ah, dat weet ik niet.
0: Ja, dat is niet erg. Ja, maar dus voor het vroeg opstaan zou ik het niet gedaan hebben, maar dat nu is in de namiddag, ça va, dacht je.
1: Goed, hè?
0: Ja, ik ben echt heel blij dat je bent vandaag. Merci. Ja, we hebben ons uit de nood geholpen natuurlijk, want Wannes die is aan het draaien voor thuis. Die heeft daar een personage. Weet je wat de naam is van zijn personage?
1: Zeker en vast niet.
0: Nee, Niels.
1: Oké.
0: Niels Legrand, denk ik zelfs.
1: Maar
0: voilà, mocht het een vraag zijn in de mensen ter wereld, je hebt hem gratis gekregen van
1: mee,
0: mij. Ja, ik doe ook mee. Ja. We kennen jou natuurlijk nog niet zo super goed hier op de radio, vooral van online. Ik heb daar een oplossing voor, want we hebben hier een clubformulier voor nieuwe leden die in mijn clubje binnenkomen. En ik heb daar ook een secretaris voor.
3: Het clubformulier.
0: Ja, die komt zijn vragen stellen en hij neemt zijn job heel serieus, dus gelieve ook serieuze antwoorden te geven. Ja, wacht. Dat is radio, hè.
1: Ah, die is hier niet echt. Oké. Ik was aan het kijken naar de deur, alleen maar niet, hè.
0: Ja, dat zou wel goed zijn als er nu iemand binnenkomt gewandeld. Maar ik kom binnengewandeld op een auditieve manier.
1: Oké.
4: Waarvoor
1: in mijn oor
4: mogen ze je altijd uit je bed bellen?
1: Ah, bellen?
0: Ja. Of halen?
1: Eerst frietje met stoofvleessaus en dan een vodka Red Bull.
0: In die specifieke volgorde.
1: Of ja, tezamen.
0: Ah, ja, okay. Ja, mochten ze dat
1: frietje,
0: toch niet meer doen, dat je denkt, dat ben gerust. Ja,
1: ja. Zeg.
0: Ah, frietjes, ik heb er een goesting in. Oké, goed. Tweede vraag.
4: Je zat al eens in Zeg eens een, gij weet. En binnenkort in De Slimste Mens. Aan welk programma zou je er nog graag meedoen?
1: Thuis. Nee, is waar.
0: Ja, het kan, hè.
1: Nee, zeker. Nee, ik ben geen acteur. Ik weet dat eigenlijk niet zo goed.
0: Jawel, allez, zo, wat heb je allemaal? De expeditie.
1: Als het een leuk land is. Okay. Maar niet te koud. Niet te veel koud, niet te veel regen. Warmte is ervan, maar niet te veel regen.
0: De warmte? Sorry, maar ik zou het niet aan kunnen denken.
1: Maar in de koud? Je valt een keer in het water, het is gedaan, hè.
0: Ja, negativiteit komt hier al direct naar boven. Ja. Oké, dan wat dan wel. Masterchef. Heb ik al gedaan, heel leuk.
1: Echt? Ah, dingen wil ik liever. Zo, de bake-off.
0: Ah ja, okay. Bake-off, leuk. Verraders?
1: Ik denk niet dat ik daar super populair in zal zijn. Hmm. Maar ik zal echt mensen...
0: Maar jij zou wel een goede verrader zijn, denk ik.
1: Wie weet.
0: Misschien dat je binnenkort wel meedoet. Ja.
1: Krikrak, mondje toe.
0: Ja, oké, is goed. We hebben nog een laatste vraag.
4: Je noemt jezelf een natural born hater. Wat staat er tegenwoordig bovenaan je haatlijstje?
1: Dat is heel simpel. Honden. En niet gewoon het dier, maar het feit dat die overal zijn.
0: Overal?
1: Ja. Ik vind dat we als maatschappij te hondvriendelijk zijn geworden.
0: Maar waarom? Wat bedoel jij overal? Die zijn toch gewoon aan het wandelen met hun baasje en zo?
1: En dan gaat op restaurant en dan zit er een hond te blaffen op restaurant of gaat op café. Dus er 200 tegen elkaar te blaffen en te doen.
0: Is dat...
1: Hey, er is geen reden. Waarom zit een hond te snuffelen tussen mijn groenten en fruit? Laat hem buiten. laat uw hond thuis.
0: Maar die zit meestal zijn toch zo hondjes buiten aan het wachten.
1: Ah, kei triestig. Laat uw hond thuis.
0: Ja, oké.
1: Maar dat is enkel, maar je bent verhuisd naar de stad.
0: Hmm.
1: Buiten de stad zie je dat niet, hè?
0: Nee, maar pas op, in Brussel heb ik ook niet zo heel veel gezien, heb ik het gevoel. Zo, nee. Hondjes op restaurant.
1: Schrikkelijk. I hate it.
0: Oké.
1: Okay, of op de bus en al, hé, hey, joh. Als je rond niet thuis kan blijven, dan moet je geen hond hebben.
0: Ja, je mag.
1: Ja, pa.
0: Inderdaad. Ik ben nu officieel lid van ons clubje.
1: Let's go.
0: En dat laatste van die natural born hater, dat wil ik zo meteen toch nog eens even onderzoeken. Medium, omdat ik weet dat dat toch wel iets is wat diep in jou zit.
1: Zeker.
0: Moeten we eruit kunnen halen.
1: Eruit.
0: Oké. Okay. Tot meteen. M&M.

0: Wat weet je over... Wat weet je over Sienna Spyro? Weet je daar iets over?
1: Over wie?
0: Sienna Spyro?
1: Niks.
0: Oké, okay, ja.
1: Zangeres. Is dat die dat we juist hebben gehoord?
0: Ja.
1: Zangeres, ja. Amerikaans,
0: Brits. Niet Amerikaans, Brits. Ja, klopt.
1: Voor de rest.
0: Oké, okay, ja, het hoeft. The Great Expectations zou nog een goed antwoord zijn. Dat is haar nummer. Ze heeft ook een eerste VMA gewonnen voor Best Artist afgelopen weekend. Ik geef het maar mee, hè. Je kunt het maar gebruiken in afleveringen. Ja. Ja. Bij ons in de show vandaag dus Bruine Mehdi van TikTok. Binnenkort ook in De Slimste Mensen ter Wereld. Daar zullen we het straks nog wel wat uitgebreid over hebben. Maar op TikTok maak jij vooral content over dingen die jij haat.
1: Comedy rants.
0: Oké.
1: Okay. Ja, ranten met een beetje humor erin, hè?
0: Ja, dat mag. Mag zeker. Maar ik ben vooral benieuwd wat jij vindt van de volgende dingen.
1: Oké.
0: Okay. Bijvoorbeeld de comeback van de skinny jeans.
1: Bij vrouwen oké, bij mannen niet.
0: Oké.
1: Okay. Dat is een goeie, hè?
0: Dat mag, ja. Okay. Allee, ik ben hier niet om je te judgen.
1: Ah, oké. Okay. Dat... Oh, een beetje wel, hè?
0: Ja, natuurlijk. Elke
1: Zit
0: dag.
1: In je ogen.
0: Elke dag. Wat vind je van Ruben van Gucht?
1: Ik heb er eigenlijk niks tegen. Ik vind die gewoon funny. Okay. Ik vind dat een leuk personage.
0: Oké, okay, ja, dat is geen personage, dat is een mens. Maar...
1: Ja, maar ja.
0: Wat vind je van Taylor Swift?
1: Overrated.
0: Oké, okay. Bad Bunny.
1: Overrated.
0: Wat? Nee, dat vind ik niet. Dat vind ik niet leuk.
1: Ik krijg allemaal kutmuziek, sorry.
0: Maar leuk. Nou, wat luistert jij dan zelf graag?
1: Tina Turner. Phil Collins, Michael Jackson.
0: Tina Turner, leer eens haar naam niet keer te spreken met
1: Tina Turner.
0: Ja. Oké, okay. Wat vind je van matcha?
1: Nog nooit gedronken.
0: Oké, okay. Dan kan je daar geen mening over hebben natuurlijk. Online daten?
1: Vroeger leuk, nu niet meer.
0: Nu niet meer, oké. Okay. Nee. Daar ooit een TikTok over gemaakt, hè, van direct.
1: Is dat?
0: Ja, ik weet niet, dat staat hier in mijn research. Iemand heeft dat hier opgeschreven.
1: Ja. Ik weet dat niet meer.
0: Ja, het zou kunnen.
1: Kan.
0: Oké. Okay. Wat vind je over Pilates?
1: Nou, wat je dan? Het ziet er wel moeilijk uit, kan niet liegen.
0: Ja, dat is ook echt moeilijk.
1: Ja, is dat?
0: Ja. Ja.
1: Weet je waar dat vandaan komt, Pilates?
0: Ja, dat is van die ene mensen uit het leger. Hè. Die zijn achternaam is Pilates.
1: Klopt,
0: maar ik weet niet meer wat zijn voornaam is.
1: John of zo.
0: Ja, zoiets. En die heeft dat ontwikkeld om de spieren sterker te maken.
1: Hey, goed.
0: Mobiliteit. Hey.
1: Hey, de slimste mensen.
0: Hey, ja, ik weet het. Ja. Oh, ik moet daar echt uit, soms, hè, uit die stoeme vragen. Oké, ik heb nog één vraag. Wat vind je van Crocs?
1: I love it.
0: Ja?
1: Crocs zijn de max. Maar niet voor buiten, maar gewoon thuis of in de hof. Van het beste.
0: Dat vind ik een verrassend antwoord.
1: Ja, waarom?
0: Maar het mag. Ik weet niet. Ja. Ik dacht dat je echt ging zeggen, spuug lelijk.
1: Nee, zeker
0: verbrand
1: niet.
0: Dat.
1: Nee.
0: Nee, oké.
1: Okay. Jij wel?
0: Ja, geef mij gewoon een leuke zachte pantoffel. Dat vind ik wel beter of zo.

0: Ja, Mehdi, we hebben hier elke dag een dingetje waarbij ik mensen toevoeg aan mijn club. Maar ze mogen niet zomaar lid worden van de club. Ze moeten vallen onder 3 voorwaarden van de dag. Dus het moet eigenlijk volledig bij jou passen.
1: Okay.
0: Allee, niet bij jou, maar ik bedoel bij de mensen die aan het luisteren zijn op dit moment.
1: Ja.
0: En vandaag zijn we op zoek naar iemand die op zijn nagels bijt. Iemand die een broodje heeft gekocht voor de lunch. En iemand die ook nog analoge foto's neemt. Dus als je... Oh, die schrok mij nog een Dus als je de persoon bent die we zoeken, als je op je nagels bent en als je een broodje hebt gekocht voor een lunch en ook nog analoge foto's neemt, dan belt hij je maar in de chat van M&M op VRT Max. Wil je nog eens? Of?
1: Nee, dat is oké.
0: Oké, is goed. M&M. Club

0: Nederland. Eén om te helpen, één om erover te praten, één om niemand uit te sluiten en één om op te komen. Bel en Bo steunt Stipit met een limited edition collectie die je draagt met trots. Toon je stippen. Want samen zeggen we, pesten is niet oké. Haal nu jouw Stipit item in de winkel of op bel-bo.be/stipit. Bel en Bo en Stipit en samen tegen pesten. Bel en Bo.
1: Nu bij Aldi, 2 plus 1 gratis op onze verse avocado's. Dat zijn 3 avocado's voor de knaldiprijs van maar €2,58. Aldi, altijd slim.
2: Daar zit je dan. Op de bus te scrollen op je smartphone. Want je bent nog steeds op zoek naar het beste energiecontract. Maar dan bots je opeens op mijnvergelijker.be... En bam, je bent vertrokken. Plots scheur je over een rallyparcours. Links alle leveranciers, rechts de beste tarieven. Rakelings langs de kleine lettertjes. En zo heb je honderden euro's bespaard. De allersnelste manier om geld te besparen op energie, verzekeringen en telecom. Mijnvergelijker.be.
3: Het is 5:14. En hier is Melina Verbeek.
2: Heb je honderden euro's bespaard? De allersnelste manier om geld te besparen op energie, verzekeringen en telecom. Mijnvergelijker.be.

0: de plannen van de regering voorgesteld. De Vlaamse regering gaat 3 miljard euro besparen tot in 2029, waarvan bijna 2 miljard volgend jaar. Er wordt onder meer bespaard op de kinderbijslag, op subsidies, op het budget voor de lijn en op de overheid zelf. Maar dat is nodig, zegt minister-president Diependala.
1: Een begroting mag niet alleen een boekhouding zijn. Nee, een begroting moet ook richting geven. En de juiste richting is die van gezond financieel beleid. De begroting is in evenwicht. En de begroting blijft ook in evenwicht de komende 3 jaar.
0: Op onderwijs gaat de Vlaamse regering niet besparen. In Antwerpen is een man van 20 aangehouden in het onderzoek naar een aanslag met een explosief vlakbij het stadspark vorig weekend. De voordeur van een appartementsgebouw raakte daarbij beschadigd. De verdachte had met graffiti een boodschap op de gevel gespoten en hij geeft toe dat hij betrokken is. Volgens het parket is er een link met het drugsmilieu. Fruittelers maken zich zorgen over de Aziatische stinkwans. Dat insect komt oorspronkelijk uit China, maar het duikt ook meer en meer bij ons op. Het is ongevaarlijk voor de mens, maar het prikt gaatjes in jonge vruchten, waardoor die niet meer te verkopen zijn. In Italië hebben de diertjes al veel schade veroorzaakt, zegt Danny Bijlemans van het proefcentrum Fruitteelt.
2: Ik weet dat bijvoorbeeld in Italië dat er perenplantages zijn waarvan 100% van de vruchten aangetast zijn. Een aantasting wil zeggen dat er een heel misvormde peer is die eigenlijk niet meer te verkopen is. De perenteelt is heel belangrijk in België, dus we hebben daar 10.000 hectare van. En dat willen we ten alle tijde vermijden, dat die schade bij ons ook begint op te treden.
0: Zo'n 150 Israëlische passagiers van wie het vliegtuig een noodlanding moest maken in Saudi-Arabië zijn terug in Israël. Tijdens de vlucht van Dubai naar Israël stak een co-piloot de piloot neer. Er werd een waarschuwing uitgestuurd dat het vliegtuig gekaapt was. Volgens de Israëlische premier Netanyahu was het een terreuraanslag en wilde de co-piloot het vliegtuig doen crashen. De man met de Omaanse nationaliteit kon overmeesterd worden door passagiers en is intussen ondervraagd in Saudi-Arabië. En in de Amerikaanse staat Tennessee is de executie van een vrouw op het laatste moment uitgesteld. Ze werd 30 jaar geleden ter dood veroordeeld voor de moord op een vrouw van 19. Ze was toen zelf net 18 jaar. Een uur voor de doodstraf zou worden uitgevoerd, heeft een rechtbank dat tegengehouden. Ze willen eerst nog onderzoeken of er bij de strafmaat rekening gehouden is met haar moeilijke jeugd. Ze zou de eerste vrouw zijn in meer dan 200 jaar die in die staat Tennessee de doodstraf zou krijgen. Vanavond en vannacht gaat het overal regenen. In het westen kunnen dat felle buien zijn, soms met onweer. Vannacht temperaturen rond 18 graden. Morgen is het wisselvallig met buien en we halen dan nog 20 graden.
3: Europabank, de bank die durft.
4: Er staat intussen bijna 200 kilometer file op de E17 richting Kortrijk. Ruim een half uur file rijden van de Pinte tot Deinze. Daar is de weg intussen wel vrijgemaakt. Het gaat ook nog traag op de A12 vanaf Antwerpenhaven. 20 minuten extra daar. Op de E313 20 minuten file golven vanaf Herentals Oost. Op de Antwerpse ring richting Nederland 40 minuten aanschuiven tussen Sint-Anna Linkeroever en Borgerhout. Dan nog op de E429 richting Brussel. Daar is bij Halle de aansluiting met de buitenring rond Brussel afgesloten door een ongeval. Op de buitenring rond Brussel meer dan een half uur file golven van Wezenbeek tot Jette. Op de binnenring 10 minuten van Grootbijgaarde tot Grimbergen, daar is ook een botsing gebeurd. En in Hechtel-Exel is door een ongeval de N74 van Hasselt naar Eindhoven volledig versperd. M&M.

0: you, I guess you moved on really easily.
1: Good for you, Olivia Rodrigo. M&M. Ja, Wannes, die is er vandaag niet bij, want die is aan het draaien voor thuis. Daar liggen jouw ambities niet per se, Mehdi?
2: Thuis? Ja. Acteren.
1: Thuis wat?
2: Thuis of acteren?
1: Thuis acteren.
2: Geen van beide.
1: Het pakketje. Je had dan gewoon nee gezegd van de eerste keer. Ja, Bruin en Mehdi dus bij mij in de show vandaag kan je kennen van TikTok en Instagram. Ook zeg eens heb je in gezeten eigenlijk.
2: Yes.
1: Binnenkort kennen we jou natuurlijk ook van de slimste mens ter wereld, want daar zit jij ook in.
2: Jij ook, hè?
1: Ik ook, ja. Heb je gezien dat er een poll staat op HLN?
2: Nee.
1: Er stond een poll op HLN waarbij ze vragen aan hun lezers wie denk je dat de slimste mens ter wereld kan worden dit seizoen. Ja. Hannelore Simoens staat op 1.
2: Dat snap ik.
1: Ik sta op nummertje 9. Ja.
2: Dat is wel nog goed, hè, van 38.
1: Ah, wel, dat dacht ik dus ook.
2: Ik dacht ah, ja. Hannelore Simoens, dan...
1: Isolde.
2: Isolde.
1: Ja, dat denk ik ook.
2: En dan, ik ben even zijn naam kwijt, maar die man, de eindredacteur van Knak, die er ook mee. Ben.
1: Ah ja, ja.
2: Bjorn,
1: oei, dat weet ik even niet wat zijn volledige naam is. Ja. Ja. Ja, we zullen wel zien wat er gebeurt. Hè.
2: Zullen
1: zien. Ja, we zijn er vooral niet 24/7 over bezig. Maar dat, over, dat is echt... Ik weet niet hoe je dat kan uitleggen aan de mensen. Maar dus, ik heb dus al maanden dat ik zo denk van... Ja, ik zie wel als het er is. Ik zie wel, maar nu dat ik weet dat het echt dichter en dichterbij komt... Neemt dat dus heel mijn dagpand in.
2: Bij mij ook.
1: In. De hele tijd ben ik aan het denken... Wat weet ik over dit ene ding dat ik voor mij zie staan.
2: Voilà. Of je wandelt een winkel binnen en hoort een nummer. En denk van, oh, wat weet ik over die persoon?
1: Ja, dat is zo... Dat is zo vermoeiend. Ik ben stikkapot tegen het einde van de dag.
2: Dat.
1: Maar oké, goed. We gaan vooral nu iemand toevoegen aan ons clubje. We zullen eens checken wie het is.
3: Club Kauta. Welkom in de club.
4: Dunja Elvis Fokie.
1: Hey, dag Dunja.
4: Hallo.
1: Hoe gaat het, Dunja?
4: Het gaat zeer goed met jou, Kanter.
1: Zeer goed, zeer goed. Ja, Mehdi die zijn natuurlijk ook bij vandaag. We zullen eens even checken of jij lid kan worden van ons clubje. Hè. Daarvoor moeten we alles even overlopen. Heb jij een broodje gekocht voor de lunch?
4: Ja, een lekker broodje tonijn bij de panel.
1: Ah, tonijn.
2: Mm.
1: Ben jij een tonijneter?
2: Dat wel lekker, ja.
1: Ja, ik ook vind dat wel graag tonijn. Ja, ik kon u beter leren kennen natuurlijk. Ja, dat ik u goed kan inschatten voor de Simpsons. Nee, je neemt ook nog analoge foto's, Dunja.
4: Ja, ik neem soms zo van die wegwerpcamera's mee op vakantie.
2: Doe ik ook.
1: Tof. Ah, ja. Super, wat er eigenlijk u ook kunnen toevoegen.
2: Oh, sorry.
1: Nee, dat is niet erg. En jij bent ook op je nagels, Dunja.
4: Ja,
1: oei.
4: Een beetje tristig, maar dat is al sinds kleins af aan.
1: Okay.
4: Ik probeer het wel af te leren, hoor.
1: Ja, moeilijke gewoonte om af te geraken, denk ik.
4: Ja, ja. Ik heb zelfs vroeger zo dingen bij de apotheek moeten kopen met zo'n vieze smaak, maar dat hielp niet.
1: Ah ja, oké, dan moeten we misschien zoeken naar een andere oplossing. Maar het heeft jou natuurlijk wel een plekje opgeleverd in het clubje. En dat gaan we ook nog eens even officieel maken.
3: Proficiat!
1: Dunja Eldisuki.

0: on the Floor. Van Jennifer Lopez en Pitbull. De warmste week. Iedereen komt keihard in actie. En zo meteen iemand die alweer een sportieve uitdaging zal aangaan. Ben je sportief?
1: Vroeger, nu niet meer.
0: Oké, duidelijk antwoord.

0: Ontdek alles over stiptips op getnetvoorouders.be.
1: Een stip in de juiste richting tegen pesten. AXA Verzekeringen, trotse partner van Stipit.
2: Gekende buurt pas echt frigo als je klok al een kamiskus doet.
3: Bij je buurtsuper krijg je dit weekend een zakje Libeert chocoladecadeau. Vind de deelnemende winkels via superbuurt.be en maak kans op een chocoladeweekend in Brugge.
0: M&M.

0: en de beginning van Joe.
1: M&M en Studio Brussel
2: vlammen samen voor een warme thuis voor iedereen.
0: Je voelt aan alles dat de warmste week opnieuw dichterbij komt als iedereen opnieuw in gang steekt en acties organiseert. En Bavo Mortier van Sporza, die is ook al in gang gestoken. Dag, Bavo.
3: Hallo, goedemiddag.
0: Hoe gaat-ie?
3: Heel goed. Ik ben net terug van Canada van het WK wielrennen. Dus nog een kleine jetlag, maar ik ben blij om hier.
0: Ah ja, winnaar van het WK wielrennen.
4: We zijn de naam vergeten.
0: Ja, ik ook. Ik vergeet ze de naam. Komt.
4: Wat is de naam?
3: McNulty.
0: McNulty.
3: Ja.
4: Okay, gelijk de film van...
3: Dingen, hè?
4: Zeg het.
3: Nee, goed.
4: Home Alone.
0: Dat is McCullen.
4: Ja, dat lijkt er een beetje op.
0: Dat lijkt daar helemaal.
4: Oh, joh.
0: Wow, allee, goed ezelsbruggetje. Los daarvan. Zeg maar, je gaat opnieuw vlammen dit jaar en je gaat fietsen.
3: Ja, klopt. Ik ga net als vorig jaar 24 uur fietsen. Dat is beter, fietsen. Op de wielerpiste in Gent. En iedereen kan komen mee fietsen. Er zijn 60 tickets per uur. Kost 15 euro. Daarmee steun je integraal de warmste week. En ik heb ook wel leuke mensen, bekende mensen verzameld om te komen mee fietsen.
0: Zalig. Ja, dat was vorig jaar ook een mega groot succes. Heeft veel geld opgeleverd. Het was een zeer mooi moment toen het bekendgemaakt werd, het bedrag.
5: De 24 uur van Bavo heeft 22.691 euro opgebracht.
4: Ah, je ziet hem fonkelen daar. Bavo.
3: Ja, heel mooi. We zeggen, de tranen springen een beetje in mijn ogen. Ik ben heel blij dat we dit kunnen doen hebben. Dat we de warmste week kunnen verbinden hebben met sport. En dat we mensen ook op een laagdrempelige manier hebben kunnen laten kennismaken met fietsen op de piste.
0: Mooi, hè? Ja. Mooi moment. Krijg je er opnieuw trein?
3: Ja, toch wel.
0: Ik zie het.
3: Ja, heel fier omdat we dat kunnen doen hebben met Sporza.
0: Ja, wel, we gaan dit jaar, alleen jij gaat het vooral opnieuw doen dit jaar. Vorig jaar heb je 1215 rondjes gereden, als ik mij niet vergis. Meer dan 22.000 euro dus ingezameld. Denk je dat het mogelijk is om dat record te verbreken dit jaar?
3: Dat is toch de bedoeling. Ik zou graag minstens één rondje meer fietsen, maar vooral iets meer centjes inzamelen nog. Want ja, de warmste week, daar gaan er nooit genoeg centen naartoe, denk ik.
0: Tuurlijk niet. Wat
4: dat is
0: denk
4: waar.
0: Je? Medi, centje geven voor de warmste week.
4: Ja.
0: Ja, ik weet het. Is al goed over de dagen. Zeg, kan je al wat namen meegeven van mensen die gaan mee fietsen dit jaar?
3: En de Scholtens gaan mee fietsen. Die heeft vorig jaar 's nachts mee gefietst, maar die wil dat nu overdag doen. Dus dat komt in orde.
0: Okay.
3: Toby Alderweireld komt mee fietsen. Wow. Mijn Sporza-collega's komen mee fietsen. De ambassadeurs dit jaar. Dus Wannes zal er ook bij zijn.
0: Klopt.
3: Hoop ik. En ik hoop jij ook uit daar.
0: Want, ik zal bij deze bevestigen dat ik...
3: Ah ja, want vorig jaar is er iets misgelopen. Zijn jullie niet komen opdagen? Maar...
0: Nee, maar ik wil... Dat wil ik wel even rechtzetten, want jij zei net van, maar je stopt met een uur op de website en zo. Ik heb dat nooit bevestigd, hè. Ik heb dat nooit bevestigd, hè. Nooit bevestigd.
4: Kijk, ik wil deze wel zeggen.
0: Wat zeg je?
4: Kun je nu wel zeggen.
0: Ja, dat kan ik nu wel zeggen, dat is ook effectief.
3: Maar nu heb je bevestigd, hè.
0: Nu heb ik bevestigd en zal ik er zeker bij zijn.
3: Heel goed.
0: Je kan je dus ook inschrijven, hoe doen mensen dat best?
3: Via dewarmsteweek.be, daar vind je de actiepagina en zo kan je een ticket kopen en dan... Hoop ik iedereen daar op 12 en 13 december heel graag te zien.
0: Ja, want je hebt het nu aan mij gevraagd, maar je hebt nog iemand.
3: Ik zou er ook wel. Zijn jij een fietser?
4: Ik heb al letterlijk 10 jaar niet meer gefietst. Ik weet nog de laatste dag dat ik heb gefietst.
3: Hoe kan dat?
4: Maar dat was 22 maart 2016. Dat was de dag van de aanslagen. Super raar, maar dat is gewoon ook dat ik dat nog weet. Dat was de laatste dag dat ik heb gefietst.
3: En waarom fietst je niet meer sindsdien?
4: Ik heb dat niet nodig. Ik heb een auto, ik heb mijn benen.
3: Gewoon in Gent, dan...
4: Alles te voet.
3: Amai, straf.
0: Voilà, maar dan kan je wandelen naar daar en dan fietsen in het Kuipje.
4: Ik doe mee.
0: Allee, kijk, voilà. Ah.
4: Pinky promise.
0: Pinky promise, kijk, voilà, van mij ook. Bavo, merci om hier even te passeren en ik wens je ongelooflijk veel succes. En ik wens jou vooral ook, hoeveel rondjes waren het? 1216 rondjes dan in de plaats.
3: Dat is een mooi doel, dankjewel.
0: Dat is graag gedaan.
3: Merci.

0: Just Dance, Lady Gaga.
1: Blokletter. Wanneer kwaliteit telt. Je schrijft Blokletter.
0: Het is weer een pakje drukker op de weg. Op de E429 richting Brussel is bij Halle de aansluiting met de buitenring rond Brussel afgesloten door een ongeval. Op de buitenring rond Brussel ook meer dan een half uur filegolven van Wezenbeek tot Jette. Verder op 10 minuten erbij van Anderlecht tot Ruisbroek door een defect voertuig op de weg. Dan nog naar Antwerpen op de A12 vanaf Antwerpenhaven 20 minuten extra. Op de Antwerpse ring richting Nederland 40 minuten aanschuiven daar tussen Sint-Anna Linkeroever en Borgerhout. En in Hechtel-Exel is door een ongeval de N74 van Hasselt naar Eindhoven volledig versperd. Mehdi, ik weet dat jij ook veel in de auto zit.
2: Yes.
0: Sta jij veel in de file?
2: Zelden.
0: Mm-hmm. Oké, mocht het dan toch ooit het geval zijn, hebben we iets om zo de tijd een beetje vooruit te laten gaan.
3: File spielen. Opgepast. Blijven zitten als je...
0: Ja, we spelen elke dag met iemand een spel die in de file staat. Want in de file staan is saai, niks te doen.
2: Kut, hè?
0: Ja, is echt gewoon rot.
2: Zeker als je geen automatiek hebt.
0: Ah, wel. Ja. En voor die 5 minuutjes dat we dan zo toch een beetje in de gedachten kunnen verzetten, hebben we file spielen in het leven geroepen.
2: Top.
0: Beetje carnaval eigenlijk, hè? Misschien voel je zo... Allee, voelt dat niet een beetje aan als carnaval? Zo de... Dat muziekje?
2: Super hard, amai.
0: Toch, het is een carnaval. Nee, ik weet niet dat we daaraan denken. Oké, ja, stom. Okay. Maar dus, als je graag mee wil spelen, als je op dit moment ergens in de file staat, het hoeft niet een van de files te zijn die ik net heb gezegd, het mag gewoon eender wat zijn, dan meld je maar in de chat van M&M op VRT Max en stuur je file

0: staat nog steeds 202 kilometer file.
1: Oh la la.
0: Dat is veel.
2: File spielen. Ja. Opgepast. Blijven zitten alsjeblieft.
0: Daarom dat we dit... spel. Is het een spel? Ja, in het leven heb ik geroepen. Het ding. Gewoon wat kan, wat leuk is om je tijd een beetje te verdoen in de auto. Niet te veel moeten nadenken. Gewoon tof spelletje spelen. Een beetje vooruit laten gaan. Maar we moeten ons spel nog kiezen voor vandaag. Dus ik ga het eens even door ons rad gooien. We spelen vandaag bumperkleven. Dat is een spelletje waarbij je zo snel mogelijk woorden binnen een categorie moet kunnen opsommen. Okay. Ben je daar goed in?
3: We zullen zien.
0: Beetje voorbereiding op de Simpsons mens eigenlijk, hè?
3: Keihard.
0: Ja, je gaat zo meteen spelen tegen een luisteraar. Die moeten we natuurlijk wel nog hebben. Dus als je op dit moment ergens in de file staat, dan stuur je file in de chat van M&M op 14 Max. En dan speel je zo meteen misschien wel tegen Mehdi.
3: We zullen zien.
0: Ja, komt goed, komt goed.
4: In Nederland.
5: Doeg.
4: Italië.
5: Ciao.
4: Frankrijk.
5: Salut.
4: Of gewoon hier in België. Parkeren gaat overal even vlot. Met EasyPark op je smartphone. De app met de grootste parkeerdekking van België. En beschikbaar in meer dan 20 landen en 4000 steden in heel Europa. Met de auto naar hartje Parijs, Amsterdam of Milaan. Start je parkeersessie zoals je thuis zou doen. Met EasyPark. Download de app en parkeer als een local waar je ook rijdt.
6: Denk aan de volgende generaties. Laat de afvalolie van je transportbedrijf ophalen door een Valorlub-inzamelaar. Dat is wettelijk verplicht. Check je vergoeding op valorlub.be.
7: Nu bij Zeeman. Dames, basic t-shirts lange mouw, 2 voor 7 euro. En 2 pak herenboxers, 2 voor 10 euro. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
8: De beste volle van maken, dat kan tellen.
9: Luistert, ik wil nu niet opscheppen, maar... Ah jawel, eigenlijk wel.
8: Dan met een actie die kan tellen. Want deze week bij Lidl XXL kippenborstfilet. Dat is maar 9,99 euro voor 1,5 kilo.
9: Maffa.
8: Lidl, dat kan tellen.

0: Ariana Grande.
1: Spielen, spielen. Opgepast. Blijven zitten als u vliegt.
0: Voilà, we zijn aan het file spelen. Mag die wel bij de les blijven, hè?
2: Ik ben hier, ik ben hier.
0: Oké, dat is goed.
2: Ja, mama.
0: Ga eens even kijken bij Matthias. Dag, Matthias.
3: Hallo.
0: Hey, Matthias, jij staat ergens vast. Waar?
3: Voor de Kennedy-tunnel.
0: Voor de Kennedy-tunnel. Dat kan vreselijk zijn. Zeker. Daar. Hoe lang sta je al in de file?
3: In totaal? Ja, ja. Ik ben al een uur en een kwartier onderweg. Ik denk dat ik 25 minuten pillen al heb.
0: Oké, oké. Dan kun je wel wat tijdverdrijf gebruiken, denk ik, in de file. Waar moet je eigenlijk naartoe?
3: Huiswaarts richting Temse.
2: Ah ja.
0: Oké.
2: Dus je rijdt weg van Antwerpen.
3: Ja, ja, ah, okay. Ik kom uit Limburg vandaag, dus vandaar de lange afstand.
0: Oké. Okay.
2: Heftig.
0: Oké, okay, we gaan spelen dan, Matthias. Je weet hoe het werkt. Allee, of misschien weet je niet hoe het werkt. We spelen bumperkleven, super simpel. Zo dadelijk geef ik jou en Mehdi een categorie. Moeten jullie om de beurt een woord binnen die categorie opsommen. Dus bijvoorbeeld, ik geef altijd hetzelfde voorbeeld, fruit. Dan zeg jij, Mehdi.
2: Appel.
0: En dan zeg jij, Matthias.
3: Banaan.
0: Oké, okay, voilà.
2: Oké. Okay.
0: En we mogen niet twee keer hetzelfde zeggen. Het moet ook wel echt kloppen, hè. Oké, okay, ik ben vandaag de jury, elke dag eigenlijk. En ik heb een categorie gekozen waar jullie om de beurt een woord moeten verzinnen. Vandaag is dat dingen die je eet na een avondje stappen. Oké, okay, Matthias, jij mag beginnen.
3: De durmkebab.
2: Ja. Dit met stoofvlees.
0: Ja, Matthias.
3: McDonald's.
2: Burger King.
3: Ja.
0: Wat zei je, Matthias?
3: Falafel.
0: Lekker.
2: Pizza.
0: Ja.
3: Nacho chips.
0: Chips.
2: Eet je dan een avondje?
0: Als je dat in je kast hebt liggen,
2: ah, ja. Ah ja, zo, oké. Okay. Ah, ah ja, maar ja. Oké, okay, oké.
0: Okay. De possibilities are
2: end. Hey, amai. Wat ik radijzen?
0: Maar ja, nee.
2: Ja, dat eet ik soms.
0: Ik geloof niks van. Ik kom iets anders.
2: Okay. Een Vicky burger.
0: Oké, okay, ja. Want ja.
2: De grizzly. Moet ik alles van de frituur komen?
0: Dat kan, hè. Matthias?
3: Een pita.
0: Maar ja, dat dunner kebab is wel een pita, toch?
2: Nee, dat is iets anders.
0: Is dat iets anders?
2: Dat is iets anders.
0: Oké. Oké, allez. Mehdi?
2: Durmkip met Andalous zonder tomaat.
0: Ja, zo kan dat toch niet. Oké, okay, Matthias.
3: Ja, durm kebab met rijst.
0: Maar ja.
2: Franse hamburger.
0: Gasten. Ja. Oké, okay, Matthias. Matthias.
3: Een
0: berenklauw. Maar ja, guys, allez, kom.
2: Lasagne.
0: Oké, okay, goed, goed, Mehdi. Oké, okay, we zitten weer terug. Oké, okay, Matthias.
3: Mac and cheese.
2: Broodje tonijn van de dag ervoor.
3: Ik was monsieur van gisteren.
2: Cornflakes.
0: Maar waarom geen verse krok misschien? Oké, okay, Matthias.
3: De soep die kjot krijgt.
2: Okay. Koude bouletten.
0: Maar ja, nee, ja, kom. Iets,
2: maar ja.
0: Maar ja, iets anders, kom. Ik heb 5 seconden. 5, 4.
2: Is dat mij?
0: Ja, ah, ah, ah. Ja, ik vind koude bouletten niet goed.
2: Oeh.
0: Ja.
2: Waarom niet?
0: Ik ben de jury, ik beslis dat ik kom.
2: De kreeworst.
0: Oké, okay, Matthias.
3: Bonbons.
0: Wat?
2: Wat?
3: Bonbons. Kennen jullie van die snoepjes? Karamelsnoepjes.
2: Ah, gewoon snoepjes.
0: Ah, ook
2: bonbons. Eet jij dan als je zo...
0: Matthias, dat vind ik niet goed. Iets anders.
2: Oh, oh.
0: Iets anders.
2: Oh, Matthias, oh.
0: Iets anders. Iets anders.
3: Oh, wacht. Dan doen we... ribbetjes.
0: Wie? Matthias, jongen. Ribbetjes, dan gaat het toch niet nog liggen maken nadat je een avondje bent gaan stappen?
3: Nee, hè. Je moet die gaan afhalen, hè.
0: Waar dan?
3: Dan zijn ze opgehaakt.
0: Waar dan?
2: Nooit. Ik heb anders al nog eentje.
3: Ja, King Ribs.
2: Ah, ja, oké.
0: Okay. Ja, nee, ja, dat vind ik niet, dat reken ik niet goed. Allee, maar je hebt nog eentje, dat gaan we afronden.
2: Kapsalon.
0: Dat vind ik goed, jij wint voor mij.
2: Yes. I won, you lose.
0: Matthias, het spijt mij. Die was me kwijt bij de ribbekes. Bij de ribbekes.
2: Soep.
0: Ja, de soep heb ik nog door de vingers gezien. De ribbekes waren er te veel aan voor mij.
3: Nee,
0: merci, Matthias, om mee te spelen. We hebben je toch een dikke 5 minuten kunnen entertainen. Lijkt me wel goed, hè.
3: Ja, super.
0: Ja, voilà. Veel succes dan nog in de Kennedy-tunnel en veilig

0: Belong Together van Mark Amber. Mary, ik weet dat bij jou jouw kennis over zo alles wat met popcultuur en zo te maken heeft, dat een beetje minder is.
1: Veel minder, amai.
0: Wel, zo meteen na 6 uur, dan doe je altijd een klein overzichtje van alles wat er zo gebeurd is in de showbiz en zo.
1: Oh, dus
0: dan kan je dat meteen ook meenemen naar jouw eerste aflevering van De Slimste Mens ter Wereld.
1: Let's go.
0: Ja, vind ik op zich wel heel lief van mezelf ook, dat ik jou toch
1: super
0: een cadeautje
1: lief,
0: geef.
1: Wow. Love you so much.
0: Oh, thank you. Ja, ik ga niet love you too zeggen, sorry.

0: En toen, na dat duur had je ghost.
1: Nee.
0: Jawel. Toen is hij gewoon op iemand anders.
1: Je meent dat.
0: Oh nee, maar wacht.
1: Oei.
0: Zijn jullie al aan het opnemen?
2: Nonat Jolle en Mathis Mavuela praten over popcultuur, daten, fashion en alles wat de community bezighoudt. Kijk voor The Girls and the Gays nu op VRT Max.
3: Gast, wat doet je nu? Je zak chips gewoon laten wegvliegen.
4: Jij toch niet?
5: En jij? Jij laat toch ook geen afval achter? Iedereen mooi maken. Met de steun van Vlaanderen.
6: Vinden niet dat alles tegenwoordig sneller kapot gaat?
7: Ja, een wasmachine was vroeger voor het leven.
6: Of een boormachine, die gingen vroeger echt veel langer mee. Hè? Of de werkkledij bij ons op bedrijf.
7: Ah, maar dan werken jullie niet met blokkledder.
6: Huh?
7: Yep, gaat heel lang mee.
8: Blokkledder, wanneer kwaliteit telt. Kijk voor het complete aanbod op blokkledder.be. Je schrijft blokkledder.
9: TJ Bank maakt dagelijks bankieren niet moeilijker dan het al is. Gratis rekeningen, 100% online en per transactie krijgt u 5 cent. TJ Bank, dat is evident. Open een rekening, stort 50 euro en krijg 100 euro. Info en voorwaarden op keytradebank.be.
10: Foodbag. Dat is de Belgische maaltijdbox met inspirerende recepten, kraakvers bij jou thuis geleverd, ook zonder abonnement. En kunnen opscheppen met...
11: Oh, maar ik kan zelfs thuis koken met Belgische ingrediënten. Dat is zot, hè?
10: Krijg je er gratis bij. Kies je weekmenu op foodbag.be.
12: Promomania is terug. Tot dinsdag ons varkenshaasje peper en zout aan min 45%. Dat is maar €9,85 per kilo. In jouw Carrefour, ook op zondag. Carrefour.
5: Goedenavond, het is 6 uur.
13: 14.
5: En hier is Melina Verbeek.
14: De Vlaamse regering bespaart op kindergeld en lokale besturen. De Vlaamse regering moet niet populaire maatregelen nemen om de begroting in evenwicht te brengen. Dat heeft Vlaams minister-president Matthias Diependalen gezegd in zijn beleidsverklaring in het Vlaams parlement. De Vlaamse regering gaat 3 miljard euro besparen tot in 2029, waarvan bijna 2 miljard volgend jaar. Er wordt onder meer bespaard op de kinderbijslag, op subsidies, op het budget van de gemeentebesturen en op de overheid zelf. Dat is nodig, zegt minister-president Diependalen.
15: Omdat we beseffen dat het morgen nog moeilijker maken.
14: De Vlaamse regering gaat 3 miljard euro besparen tot in 2029, waarvan bijna 2 miljard volgend jaar. Er wordt onder meer bespaard op de kinderbijslag, op subsidies, op het budget van de gemeentebesturen en op de overheid zelf. Dat is nodig, zegt minister-president.

0: wachtlijsten in de zorg in te korten. De stad Gent is erg boos over de besparingen op het Vlaams Gemeentefonds, waardoor er minder geld naar lokale besturen zal gaan. Gent zou daardoor op termijn ruim 40 miljoen euro per jaar minder krijgen. Gent probeert nu al 120 miljoen euro per jaar te besparen. Het wordt nu nog moeilijker, zegt schepen Christophe Peters.
1: Het zal bijzonder pijnlijk en bijzonder moeilijk worden. We gaan nu op basis met de cijfers die langzaam binnencijpelen kijken welk bloedbad de Vlaamse regering heeft aangericht. En dan kijken hoe we dat aanpakken op een gestructureerde manier. Maar pijnloos zal dit uiteraard niet zijn.
0: Netbeheerder Elia moet nu ook in Brugge voorbereidende werken voor de nieuwe hoogspanningslijn stilleggen. Dat heeft de Raad voor Vergunningsbetwistingen beslist. De Ventiluslijn moet de elektriciteit van de windmolens op zee aan land brengen. Maar er komt veel protest van mensen die onder de lijn wonen en vrezen voor hun gezondheid. Eerder moest Elia ook al voorbereidingswerken in Lendeleden tijdelijk stoppen. Volgens de Raad heeft Elia de impact van de werken op de natuur niet genoeg onderzocht. De Nederlandse schrijfster en theatermaakster Paulien Cornelissen is overleden. Ze stierf aan de gevolgen van kanker. Cornelissen is bekend door haar theatervoorstellingen en documentaires, maar ze brak vooral door met het boek Taal is zeg maar echt mijn ding. Bij ons werd ze ook bekend door haar deelname aan De Slimste Mens ter Wereld in 2012. Cornelissen is 50 jaar geworden. En zo'n 150 Israëlische passagiers van wie het vliegtuig een noodlanding moest maken in Saoedi-Arabië zijn terug in Israël. Tijdens de vlucht van Dubai naar Israël stak een co-piloot de piloot neer. Er werd een waarschuwing uitgestuurd dat het vliegtuig gekaapt was. Volgens de Israëlische premier Netanyahu was het een terreuraanslag en wilde de co-piloot het vliegtuig doen crashen. De man kon overmeesterd worden door passagiers en is intussen ook ondervraagd in Saoedi-Arabië. Vanavond en vannacht gaat het overal regenen. In het westen kunnen dat felle buien zijn, soms met onweer. Vannacht krijgen we temperaturen rond 18 graden. Morgen wisselvallig met buien en dan halen we nog 20 graden.
2: Er staat bijna 200 kilometer file. Iets staat er altijd. Op de E429 richting Brussel is bij Halle de aansluiting met de buitenring rond Brussel afgesloten door een ongeval. Op de buitenring rond Brussel 40 minuten file golven van Wezenbeek tot Jette. Verderop 10 minuten erbij van Anderlecht tot Ruisbroek door een defect voertuig op de weg. En dan ook op de Antwerpse ring richting Nederland ruim een half uur aanschuiven tussen Sint-Anna Linkeroever en Borgerhout. M&M. Jennifer Lawrence die zit sinds kort op Instagram en ze heeft eindelijk nog eens iets gepost. Dus we moeten het er zo meteen even over hebben. Want ik vind het al sinds heel plezant om te

0: 14, nummer 4 van Cameron Whitcomb. M&M. Het is vandaag een Club Kouter zonder Wannes te doen, want die is gaan draaien voor thuis. Hij moet daar zijn personage, Niels Legrand, nog een beetje in het leven houden natuurlijk. Anders is die ook niet meer te zien op tv en dat willen we absoluut niet.
1: Zeker niet.
0: Nee, daarom hoor je nu de stem van Bruine Medi, die je ook wel kent van op TikTok en op Instagram, maar ook van Zeg eens en binnenkort ook van De Slimste Mens ter Wereld.
1: Yes, sir.
0: Ja. Heb je daar stress voor?
1: In het begin wel, dan niet meer en nu terug wel.
0: Ja, ik snap
1: dat
0: het.
1: Dat dichter en dichter komt dan wel.
0: Ja, ja, het is echt bon. Ja. Alles is sowieso wel handig om zo een paar dingetjes over de popwereld en zo te weten, want ik weet dat dat een beetje het gat is.
1: Ja, dat is mijn blinde vlek.
0: Dat is je blinde vlek.
1: Ik ben niet mee met de nieuwe muziek en de nieuwe popdingen.
0: Wel, ik zal u eens even al kort updaten van wat er vandaag allemaal gebeurd is. Jennifer Lawrence zit sinds kort op Instagram.
1: Dat heb ik gezien.
0: Heb je dat gezien?
1: J-Lo.
0: Ja, je weet, wie het is.
1: Actrice Amerikaanse.
0: Ja, wel, voilà. Het is sowieso super funny om haar te volgen. Ze heeft, ja, crazy droge humor. En ze heeft nu haar eerste Instagram dump gepost.
1: Hola, ja. Dat heb ik gemist.
0: Heb jij, post jij soms ook fotodumps?
1: Nee, zelden. Jij?
0: Ja.
1: En dat is gewoon eender wat?
0: Ja, zo op het einde van de maand. Zo,
1: ah, ja, okay.
0: Zo februari dump of zo. Okay. Allee, nu zou dat dan september zijn. Ik heb niet genoeg foto's genomen in september.
1: Ik ben benieuwd.
0: Dus het zal voor oktober zijn.
1: Dat is wel leuk als je zo in iemand anders zijn dump zit. Dat is wel tof.
0: Ah, ik zal een foto nemen straks voor u en dan steek ik u nu mijn dump van volgende maand.
1: Joepie.
0: Nu, die dump van Jennifer, dat is een mix tussen zij op de Rode Loper, ook in Disneyland Parijs bijvoorbeeld.
1: Okay.
0: En we waren toevallig vorige week met Club Kouter in Disneyland Parijs. We hadden haar misschien wel kunnen tegenkomen.
1: Wow, stel u voor.
0: Het is niet gebeurd. Bon, dan ben je daar al mee. Dan nog nieuws van bij ons. Margriet Hermans, haar dochter.
1: Céline
0: Hermans, zeker. Ze zat bij Zeg eens Ui met jeugdvriend Victor Verhulst. Die zijn blijkbaar al heel lang vrienden. Die kennen elkaar al sinds dat ze kind zijn. En ze vertelde daar iets dat Margriet vroeger had gezegd tegen Gert.
2: Mijn moeder heeft ooit de uitspraak gedaan toen Gert ging vertellen of dat het geweten was dat Gert een zoon kreeg.
3: Ja.
2: Zij was mama, allee, Gertje, dat zou nu toch wel lachen zijn dat dat later een koppel wordt. Waarop de one and only Gert Verhulst heeft geantwoord. Zeg maar, Griet, tegen dat onze Victor volwassen is, is jullie Céline een oude was. Oh. Oh. Oh. En wij schelen maar 1 jaar. Ja.
0: Ik dacht dat hij toen al dacht van, ik denk, misschien gaat het toch niet gebeuren. Zo. Ja, Victor heeft ondertussen de liefde gevonden natuurlijk bij...
1: Sarah Pittemans.
0: Ja,
1: dat
0: voilà.
1: Weet ik.
0: Dan nog een laatste nieuwtje, want Clouseau die heeft vandaag 2 shows in het Koning Boudewijnstadion volledig verkocht.
1: Dat is crazy, dat is echt crazy, hè?
0: Dat is 100.000 man dat daar verkocht is, 100.000 ticketjes. Eerst was maar 1 show, die was na meteen 5 minuten uitverkocht. Dan hebben ze een 2e show te koop gezet, ook meteen uitverkocht. Nu gaan ze bekijken of ze misschien toch nog een 3e show kunnen geven. Dus dat is nog even afwachten. Maar ze waren hier vorige week te gast bij 22 minuten Stomme Vragen, podcast van de M&M Ochtendshow. En daar stelden ze de vraag die we allemaal hebben. Hoe gaan ze ongezien in het midden van het stadium geraken?
4: Want we staan in het midden.
0: Ja.
5: Ah. Van, hoe gaan wij daar geraken?
1: Dat was mijn vraag.
5: Het is niet dat je ondergronds... Ja, je kunt geen tunnel graven of zo. Of geen... En je kunt ook niet ongezien. Dus we gaan dat moeten verwerken in de show, denk ik dan.
6: Ah ja, maar je hebt ook zo van die internationale artiesten die zich dan zo in een soort van trolley steken met zo wat gear die zogezegd nog moet opgerold worden.
5: Ah ja.
6: Stiekem is dat uitgehold en zitten zij daarin.
5: Ja, ik zou dat nog kunnen. Onze Chris.
0: Voilà, we zullen het wel zien hoe het precies in elkaar zit. Dus mocht je geen ticketje hebben gescoord, jammer, maar misschien komen ze nog met een 3e show.
1: We hopen het.
0: Ga jij kijken?
1: Ik hoop het. Als ik een ticketje kan raken, dan wel.
0: Ja, ja, het is sowieso wel iconisch om Clouseau nog eens te zien spelen. En in het Koning Boudewijnstadion.
1: Crazy, hè?
0: Ja, ja, sowieso. Dus...
1: Hoeveelste koning was Koning Boudewijn?
0: Maar, nee, ik ging Wallis zeggen. Medisch...

0: Mehdi, jij geeft al eens graag jouw mening over dingen.
1: Yes, elke dag.
0: Ah, wel, dus zometeen doen de luisteraars dat ook altijd om 20:20 bij Rate the Song. En ik vind dat jij jouw mening ook mag geven straks. Dus okay. Ik ga een liedje laten horen en allez, dat is voor straks. Hè, en dan mag je jouw punten op 10 geven.
1: Heel goed.
0: Oké, okay, dus haal je kritische zelf, die er altijd al is, nog eens extra naar boven.
1: Zal er zijn.
0: Dankjewel.
2: Mijn kleerkast die zit vol vergeten pareltjes. Die te strakke broek, die leuke jas, die trui die ik niet meer draag. En dan denk ik, die maken straks wel iemand anders blij. Deel je kledij en maak de wereld blij. Bel & Back. Breng je oude kledij binnen bij Bel & Bo en ontvang 10 euro korting. Meer info op bel-bo.be.
3: Omdat je niet altijd zin hebt in hetzelfde, swipe je van...
4: Oeh, lekkers voor het ganse gezin.
3: In Libelle naar...
4: De 5 beste looks van nu.
3: In Feeling of naar...
4: De hotste adresjes in je buurt.
3: Uit Flair. Waar je ook zin in hebt, voor maar 1 euro per week... swipe je tussen 30 magazines met mijnmagazines.be.
5: Lokaal en altijd vis, lief. En was er nog iets, alstublieft?
6: Bij je buurtsuper krijg je dit weekend een zakje Libeert chocoladecadeau. Vind de deelnemende winkels via superbuurt.be en maak kans op een chocoladeweekend in Brugge.
7: Ga met M&M naar Verity.
8: Why can't your wife finish her book series?
9: Gebaseerd op de bestseller van Colleen Hoover.
10: You really want to know?
7: Geheime obsessie.
11: And a little bit terrifying.
9: Met Dakota Johnson en Anne Hathaway.
7: Check het M&M-kanaal op VRT Max.
9: En wie weet ga jij naar Verity.
7: Vanaf 30 september in de bioscoop.
12: Nu bij Aldi 2 plus 1 gratis op onze verse avocado's. Dat zijn 3 avocado's voor de knaldiprijs van maar 2 euro.

0: heb jouw mening nodig, hè, Mary?
1: M&M.
2: Ik ben hier.
3: De song.
0: Ja, elke dag zit er een nummer in Rate the Song waar iedereen zijn punten op 10 aan mag geven. Vandaag is dat aan Taylor Swift. Dat zei ik al een tijdje aan Taylor Swift. Het is ook een nummer dat viraal aan het gaan is op TikTok. Dus misschien heb je het al zien passeren. Vooral dit stukje. So let's get into it. I know he charms his friends. And you thought it's cause he loves you. But it's cause he loves how everybody else loves him. Uh-huh. Ja. Dat wordt dan op zich ook heel vaak vergeleken met zo die AI-praat,
2: ja.
0: Zingende dingetjes zoals dit.
3: I'm

0: Ik heb zoveel dingen geleerd daardoor.
1: Ja,
0: ik weet hoe dan kernreactor werkt, gewoon daardoor.
1: Oh, kijk. Misschien heeft Taylor Swift haar inspiratie daar wel uitgehaald. Het is dat nummer, Patient Zero, dat nu ook in onze Rated Song zit. Dus iedereen mag zijn punten op 10 geven. Je mag ook eens in stilte nadenken zometeen. En dan mag je straks vertellen wat je punten zijn. Dus, als je op dit moment aan het luisteren bent, jouw punten op 10. En ook waarom mag je erbij zetten voor Patient Zero van Taylor Swift.
2: Rate the Song.

0: veel reacties binnen in de chat van M&M. Mehdi, ik wil misschien eerst jouw punt horen.
1: Het nummer heet Patient Zero, hè?
0: Ja.
1: Ze krijgt van mij ook een 0 op 10. Schrikkelijk. Echt, sorry aan de grote fans van Taylor Swift.
0: De Swifties.
1: Ja, maar dit is toch echt schaamtelijk. Toch of niet?
0: Ja, het is...
1: Ik vind dat echt niet goed.
0: Het is een...
1: Maar kijk, ieder zijn ding, hè?
0: Ieder zijn ding, ja. Voilà.
1: Schaam je zeker niet, maar Taylor Swift schaam je zeker.
0: Evelien stuurt gisteren een 2 gegeven, nu een 0-0, zoals ze zelf...
1: Let's go, Evelien.
0: Sorry, maar Taylor, hebben we met beter materiaal afkomen. Anne zegt een 4 op 10 klinkt als een single die op de snelheid van een LP wordt afgespeeld. Ja, Stefanie vindt het een beetje een zagesong om in slaap te vallen. Niet alleen slechte punten, ook goede punten. Aline geeft een 8 op 10, mooi nummer, toffe beat. Amelie ook 8,5, Jasper ook een 8. Dus allez, het is
1: mixed feelings.
0: Mixed feelings. En dat is eigenlijk al heel de week zo. Langs de ene kant is zo supergoed en langs de andere kant is het dan weer echt super slecht.
1: En wat vind jij, Kautar?
0: Ja, dat doet er niet toe. Ik mag de luisteraars niet beïnvloeden. Nee? Maar we zitten op een gemiddelde van een 6 op 10.
1: Met de hakken over het sloot.
0: Met de hakken over het sloot betekent dat je ze morgenochtend in de M&M ochtendshow nog eens opnieuw hoort. En daar mag je nog eens je punten geven. En daarna zal die misschien wel uitgespeeld zijn. Bon, merci voor jouw mening, Mehdi.
1: Wat
0: denk je van Florida?
1: Oh, I love him.
0: Wild Ones met Sia?
1: Oh.
0: Ah, welk.

0: Wild Ones, Floraila en Sia.
1: Europabank, de bank die durft.
0: Op de buitenring rond Brussel een half uur filegolven van Sint-Stevens horen we tot Jette. Verder op 10 minuten van Anderlecht tot Ruisbroek door een defect voertuig. Op de binnenring een kwartier erbij van Halen tot Ruisbroek en een half uur tussen Dilbeek en Tervuren. Op de E429 richting Brussel is bij Halen de aansluiting met de buitenring rond Brussel afgesloten door een ongeval. En op de Antwerpse ring richting Nederland een half uur tussen Sint-Anna-Linkeroever en Borgerhout.

0: vuurwerk van Camille. Zo meteen Grace Kelly, Mika.
1: Hilary Duff komt naar ons land. Met de Lucky Me Tour.
2: Op zondag 16 mei in Fort Nationaal in Brussel.
1: Tickets vanaf vrijdag om 10 uur via livenation.be.
2: Hilary Duff, live.
1: Samen met M&M.
3: Iedereen in positie.

0: ouders.be. Samen met Stipit geeft Lidl je verse energie tegen pesten.
1: Ga met die banaan.
2: In het leven is het altijd een. En deadlines halen. En kids ophalen. En zoeken naar laadpalen. Bij Q8 Electric is het ook altijd een. En supersnel laden. En nu hier. En straks ook daar kunnen laden. En zelf ook even opladen. Want wij zijn een straf laadstation en een zoveel meer station. Q8 Electric.
3: Van psychotherapie tot osteopathie. Ook daar heeft Heelan aan gedacht. Ontdek jouw welzijnsvoordelen op heelan.be. Heelan. Helemaal welzijn.
4: Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Pearl. Voorwaarden op pearl.be.
5: Een goed verhaal is nooit ver weg. Krijg nu bij alle magazines op kiosk.be een stijlvolle shabby tas ter waarde van €189. Helemaal gratis. Lees jouw magazine. Nu een jaar voor maar €2,95 per week. Tot zo op kiosk.be/actie.

0: Grace Kelly met Mika. Zeg, sinds vandaag is er opnieuw iets terug van weg geweest. Ik ben super enthousiast, want voor de mensen die dat niet weten, ik maak dus een podcast samen met Anoushka Melkonian, mijn beste vriendin, maar tegelijk ook actrice en wat ze doet zoveel.
1: Toffe madame.
0: Toffe madame, ja. Nog iets over te zeggen? Of,
1: knappe madame.
0: Ah ja, ik dacht het wel dat dat ook nog ging komen. Mag dat zeggen? Je mag dat zeggen, ja.
1: Hey. Ja. Op een mensje af en toe kan toch?
0: Tuurlijk. Ik word hier alleen maar afgebroken, heel die show.
1: Oh, zeg.
0: Dat is een mop. We hebben dus een nieuw seizoen sinds vandaag. En onze gast is Manny van Akker. Jij was vorig jaar onze laatste gast van het vorig seizoen.
1: Dus ik ben blij dat ik erbij ben wanneer dat de eerste aflevering on-air is.
0: Ah ja, ja. Leuke herinneringen aan? Of dacht je, dat wil ik nooit meer doen?
1: Dat was heel leuk.
0: Oké.
1: Zeker. Ah, leuke mensen.
0: Achter
1: de schermen ook.
0: Ja, tuurlijk.
1: Voor de schermen ook.
0: Dank u. Dan mag je van mij wel nog eens terugkomen als je daar zin in hebt.
1: Oké.
0: De aflevering van vandaag gaat over vriendschappen en of het moeilijk is om een vriendschap te onderhouden. Ik had bijvoorbeeld een voorbeeld gegeven van dat het nogal moeilijk was om een weekend te vinden om met vrienden af te spreken. Als ik nu probeer af te spreken met sommige vrienden, sorry, maar ik heb een weekend staan in mei. Omdat we geen enkel ander weekend vonden.
2: Nee.
0: Voor de komende maanden dat overlap gaan. Ja, inderdaad.
1: Letterlijk.
0: Maar herkenbaar voor u? Moeilijk om vriendschappen te onderhouden?
1: Ik heb niet zo'n grote vriendengroep ook. En de vrienden die ik zie, zie ik wel regelmatig. En ik heb zo'n paar heel goede vrienden en een goede beste vriend. En dat is niet zo moeilijk om te onderhouden. Die woont ook dicht in Gent, dus dat valt wel.
0: Oké, dus het is niet dat je moet gaan plannen van over 4 maanden kunnen we elkaar nog eens een half uurtje zien op zondagmiddag.
1: Ja, nee, dat niet. Het ding is, ik heb een grote vriendinnengroep, helemaal uit Leuven. En die probeer ik wel te onderhouden door er altijd mee te
0: doen. Dat is grappig hoe je zegt, die probeer ik te onderhouden. Alsof je zo de meisjes wil onderhouden.
1: Ja, maar
0: de vriendengroep, je probeert de vriendschap te onderhouden.
1: Ja. Nee, niet de meisjes zelf. Nee, dat kunnen ze zelf, die vrouwen. Nee, ik bedoel de vriendschap met hen. Maar, want dat is, die wonen ook in Leuven, ik woon in Gent. Dat is niet... Dat snap je?
0: Heb jij in Leuven gestudeerd?
1: Nee, gewoon toevallig.
0: Ah ja.
1: En dat zijn zo 10, 12 vrouwen.
0: Amai, veel.
1: Ja, maar echt, dat mag van de meisjes, hè. Vrouwen. En dan probeer ik altijd zo een keer te gaan eten. Om de 5 weken probeer ik toch een keer te gaan eten. Een keer in Leuven, een keer in Gent.
0: Ja.
1: Ik de max.
0: Oké, maar dat vind ik nog redelijk regelmatig.
1: Ja, zo
0: om mijn hele groep van 12 mensen af te spreken, dat lukt niet altijd met z'n allen 12.
1: En daarom goed plannen, hè.
0: Ja, oké, maar goed mee die. Dan ben je een goed voorbeeld. Als je de rest wil horen van de aflevering, dan kan je uiteraard terecht op VRT Max. Is dat daar helemaal om te beluisteren en te bekijken als je daar goesting in hebt. En elke woensdag vanaf nu dus opnieuw een nieuwe aflevering van Bless the Mess.

0: van Bastille. M&M. Voilà, het zit er alweer op zometeen voor ons, Mehdi.
1: Oh.
0: Dankjewel dat je erbij was vandaag.
1: Dankjewel om mij uit te nodigen.
0: Van eens een plekje een beetje warm te houden.
1: Ik hoop dat hij nog vaak moet gaan draaien thuis.
0: Oh ja, heb je nog iets goeds om terug te
1: keren? Zeker,
0: ja?
1: Heel leuk.
0: Vond je het leuk?
1: Ja, ja, ja.
0: Want je wist niet goed hoe je ervan moest verwachten.
1: Vond jij het leuk?
0: Ik vond het heel leuk, ja. We hebben toch veel gebabbeld.
1: Dat vond ik het leukste.
0: Dat blijft zo. Ik zal tegen de volgende keer zorgen dat er wat meer muziek
1: is. Ja, ja, ja, graag.
0: En zullen we samen eens...
1: Als een kindje.
0: Samen eens beslissen. Jij wordt er helemaal gelukkig van. Zo goed. Goed, voilà. We hadden nog niet verteld aan de mensen trouwens dat wij halfbroer en halfzus zijn. Weet je dat we zijn vergeten? Hè?
1: Ja, boeit dat?
0: Nee, dat boeit eigenlijk helemaal niet.
1: Dat is voor later.
0: Lijkt anders alsof we elkaar wel aan het
1: ja, ik wil niet lijken dat ik een of andere nepo-baby ben.
0: Ja.
1: Dat wil ik niet.
0: Ik ben ouder dan ik ben, dus ik zou dan een nepo-baby zijn.
1: Nee, maar dat, dat is de zus van. Ik wil dat is de broer van. Dat wil ik niet.
0: Nee, oké. Okay, ik zal erover zwijgen. Ik zal een plaatje spelen. Wat denk je daarvan?
1: Graag.
0: Ah, wel, kijk. En dan zien we elkaar misschien bij de slimste mensen.
1: Zo snel mogelijk.
0: Ja.
1: Bye bye.
0: Ik heb al schrik.
1: Van mij.

0: Ja, zo helemaal alleen in de natuur.
1: Oei. Met een winkel.
0: Schat, ça va?
1: Nee.
0: Wat kunt er nog op staan?
1: Zo bitter.
0: Oh, schat, we zitten hier midden in het bos. Oh. Ja, kom, dan moeten we naar het dichtstbijzijnde ziekenhuis. Hè. Oh nee, onze verzekeringspapieren liggen thuis.
1: Hey Kate, welke verzekeringen hebben wij? Hier is een volledig overzicht.
0: Ah, dat is in orde dan. Je schadeverzekeringen vlot afsluiten, opvolgen of schade aangeven? No stress. Kate it. KBC beweegt met je mee.
2: Daar lig je dan, in bad, urenlang, als een rozijn, met je tablet, op zoek naar de beste autoverzekering.
0: Ah.
2: Maar dan bots je opeens op mijnvergelijker.be en bam, je bent vertrokken. Plots scheur je in je badkuip over een bobsleepbaan. Links de verzekeraars, rechts de beste premies. Rakelings langs de kleine lettertjes. En zo heb je gemiddeld €380 per jaar bespaard. De allersnelste manier om geld te besparen op energie, verzekeringen en telecom. Mijnvergelijker.be.
3: Een zeer goede avond. Het is 7 uur.
4: 14 nieuws.
3: Krijg je van Melina Verbeek.
5: De Vlaamse regering bespaart niet op onderwijs. Vlaams minister-president Matthias Diependalen heeft vanmiddag zijn beleidsverklaring gegeven in het Vlaams parlement. Daarin heeft hij uitgelegd waarop de Vlaamse regering wil besparen en waar ze in wil investeren. Ze gaat €3 miljard besparen tot in 2029, waarvan bijna €2 miljard volgend jaar. Er wordt onder meer bespaard op de kinderbijslag, op subsidies, op het budget van de gemeentebesturen en op de overheid zelf. Maar niet op onderwijs, zegt minister-president Diependalen.
6: Onderwijs is de groeimotor, economisch, maar zeker ook sociaal. En ondanks de moeilijke budgettaire tijden besparen we niet op ons onderwijs.
5: Er komt ook extra geld voor de bussen in het buitengewoon onderwijs en om de wachtlijsten in de zorg in te korten. Een van de besparingsmaatregelen van de Vlaamse regering is om dienstenchecks duurder te maken. Maar goedkopere dienstenchecks hamsteren zal deze keer niet mogelijk zijn. Vanaf volgend jaar betaal je voor een dienstencheck €12 in plaats van €10 nu. Bij de vorige prijsverhoging kon je op 31 december nog een jaar voorraad aan checks kopen voor het volgende jaar. Nu kan dat niet. Wie op 1 januari nog te veel oude checks heeft, zal het bedrag teruggestort krijgen. Dienstenchecks hamsteren zal deze keer niet mogelijk zijn. Vanaf volgend jaar betaal je voor een dienstencheck €12 in plaats van €10 nu. Bij de vorige prijsverhoging kon je op 31 december nog een jaar voorraad aan checks kopen voor het volgende jaar. Nu kan dat niet. Wie op

0: Eerder moest Elia ook al voorbereidingswerken in Lendeleden tijdelijk stoppen. Volgens de raad heeft Elia de impact van de werken op de natuur niet genoeg onderzocht. De Nederlandse schrijfster en theatermaakster Paulien Cornelissen is overleden. Ze stierf aan de gevolgen van kanker. Cornelissen is bekend door haar theatervoorstellingen en documentaires. Maar ze brak vooral door met het boek Taal is zeg maar echt mijn ding. Bij ons werd ze ook bekend door haar deelname aan De Slimste Mens ter Wereld in 2012. Cornelissen is 50 jaar geworden. En de Britse premier Andy Burnham zegt dat er sterke aanwijzingen zijn dat Iran een rol heeft gespeeld bij de mogelijke poging tot aanslag op een luchtmachtbasis in het Verenigd Koninkrijk. Afgelopen weekend zijn 5 Britse mannen opgepakt die met witte bestelbusjes in de buurt van de luchtmachtbasis waren gekomen. Die basis wordt gebruikt door de VS om aanvallen uit te voeren op Iran. De 5 mannen zijn intussen vrijgelaten onder voorwaarden. Vanavond en vannacht gaat het overal regenen. In het westen kunnen dat felle buien zijn, soms met onweer. Vannacht temperaturen rond 18 graden. Morgen wisselvallig weer met buien en we halen dan 20 graden.
1: Europabank, de bank die durft.
2: M&M.
3: Ik wil even dat je liegt en even stuurt hoe hard je geniet van dit regenweer. Via VRT Max, zometeen wel zomerse country. Maar eerst Maxime en Hannah May.

Yeehaw! Come on, baby. Ella Langley. Met Shoes in Texas. Just when I thought I got in the fall in love with Tennessee. En dat op jouw woensdag. Woensdag is toch echt een topdag eigenlijk. Ik heb al jaren geen vrije middag meer op woensdag, maar toch doet die dag nog altijd zoiets met mij. Zodat ik denk van, oeh, tof, pannenkoeken. Al jaren geen pannenkoeken meer gegeten op woensdag, maar toch, het blijft een vibe in ieder geval. Het is vandaag trouwens ook de allerlaatste dag van september. Op zich is het morgen ook weer een gewone dag. Maar oktober gaat van start. Spooky season gaat beginnen. Een van mijn favoriete momenten, persoonlijk natuurlijk. Maar vooral ook de la-la-la-la, je weet wel, zo... Die dinges. Gilmore Girls, Twilight en alle juiste herfstvibes met pumpkin spice en vallende blaadjes zonder de bomen. Dus, weet je, maar wat denk jij eigenlijk over de herfst? Ben je zo eerder een herfsthater of... Ja, kan je het wel smaken? Heb je zoiets van de herfst? Mag er echt wel zijn. En mensen, mensen moeten het leuker vinden dan dat ze het nu vinden. Is het tijd voor echt zo die warme drankjes of ga je toch je verfrissingen missen? Een eeuwenoude vraag, maar jij mag die beantwoorden via VRT Max. Laten we er gewoon even over kletsen. Dat vooral. Laat maar weten via VRT Max. En misschien denk je ook... Dit klinkt niet als Robin Keijaert. Dit klinkt al iets rustiger of zo. I don't know. Nee, Robin is nog even op huwelijksreis trouwens. Die is volgende week terug. En die gaat ook weer gekke dingen doen. Zoals altijd. Zoals iets samen met Brusk. Dat is een keikool museum in zijn thuisstad Brugge. En daar gaat hij op donderdag 8 oktober ook live uitzenden. En dat belooft wat. Hij gaat een soort eigen kunstwerk maken waar jij bij kan helpen. Als dit jou prikkelt en je bent ook benieuwd naar een avondje cultuur, kan je altijd inschrijven, ook via VRT Max, waar je ook mocht laten weten of je een herfstlover of hater bent. En wie weet ga je samen met Robin wel kunst maken. Het kan zomaar eens allemaal. Over een herfsthatertje gesproken, Henri Pievard, is er wel zo eentje, denk ik, met Solas.

0: weekend trakteert jouw buurtsuper je op Libeert chocolade. Vind de deelnemende winkels via superbuurt.be en maak kans op een chocoladeweekend in Brugge.
1: Op zoek naar een haalbaarheidsattest? Dat kan met Imos Koopman.
2: Vraag nu een haalbaarheidsattest aan via imoskoop.be. Zo ga je goed voorbereid in gesprek met de makelaar op zoek naar je droomhuis.
3: Imos Koopman!
4: Bij Profel maken we al meer dan 75 jaar ramen en deuren van betrouwbare Belgische kwaliteit. In PVC, aluminium en hout.
5: Ja, maar klopt jullie factuur ook met de offerte?
4: Voor de volle 100% met de pro van Profel. Ramen en deuren met glasheldere belofte. Nu met speciale condities. Kijk op profel.be.
6: Bij Telenet weten we dat je als binnenhuisarchitect soms dit telefoontje krijgt.
7: Ja, graag iets Japans.
8: Ibiza. Ruim. Ja, maar niet te groot, hè.
7: Kleurrijk.
8: Ja, met veel beige.
6: En omdat jij op maat werkt voor jouw klanten, bieden wij bij Telenet ook producten op maat aan voor jouw zaak. Ontdek het op telenet.be/voor je zaak. Oh,
9: wie bij AXA Verzekeringen online een verzekering afsluit.
10: Voilà, ons huis is verzekerd.
9: Kan ook altijd rekenen op de expertise van een makelaar.
11: Zeg, schat.
10: Ja?
11: Die badkamer, daar is de lek geweest.
10: Oei.
11: Met zijn zwembad. Wat nu?
10: Oh, ik bel direct de makelaar.
9: Krijg nu de eerste 2 maanden van je woonverzekering cadeau. AXA. Actie geldig tot en met 30 november voor elke nieuwe woonverzekering Comfort Thuis van AXA Belgium. Raadpleeg voor je intekent de productfiche, beperkingen, uitsluitingen en actievoorwaarden op axa.be.
12: M&M.

0: Years and Years. Met Shine. En de zon heeft ook nog veel geshined. Tot plots in de namiddag, wat ik denk dat de Hoa Hoa season begonnen is. En als je niet weet wat dat is, dan laat ik het vooral horen. Oeh, voor alle Twilight girlies out there. Het is tijd voor zo de regenachtige dagen. Cozy herfst. Even lekker in je zetel kruipen met een dekentje. Een tas warme drank naar keuze. En ik heb gevraagd wie er daar naar uitkijkt. Wie een herfsthatertje is, maar of misschien wel vooral een herfstlovertje. Ik zelf ja, vind het ook wel. Ik hou er wel van om het zo echt te romantiseren eigenlijk. En ook die Halloween spooky season. En Bea uit Aalst, die sturen ook. Ik hou echt van de herfst. Alles wordt zo terug rustiger, knus. De zomer is altijd zo luid en druk. Geef mij maar die herfst. En dan is er toch nog ook wel een Halloween-lovertje. Namelijk Amélie, hallo.
1: Hallo, goedenavond.
0: Zeg Amélie, is herfst jouw favoriete seizoen of gaat het naar een ander seizoen, die prijs?
1: Oh, ik verkies toch wel liever winter, maar Halloween okay. Is ook wel een favoriete.
0: Ja, als je echt zou moeten kiezen, dan ben je wel echt de winterfan. En waarom geen... Want ik denk dat de meeste mensen wel zomerfans zijn. Waarom geen zomer?
1: Het is gewoon veel te warm en ik
0: kan
1: niet blijven van de kou.
0: Het is dat je kan... Ik zeg altijd, het is makkelijker om het, denk ik, warmer te krijgen met dingen aan te doen. Zeker als je in de hitte moet slapen en zo. Oh, verschrikkelijk. Dan is het toch leuker om een extra deken erbij te nemen of zo. Zoiets in de aard dan, ik weet niet, te liggen zweten en alles erop en eraan. Maar je kijkt ook naar Halloween. Ben je iemand die echt zo houdt van horrorfilms en al die dingen?
1: Oh, niet zo voor horrorfilms, maar wel de muziek vooral. Dat wel.
0: De muziek?
1: Ja.
0: Okay, en wat voor Halloween-muziek heb ik dan voor me?
1: Oh, ik heb eigenlijk zo een eigen Spotify playlist gemaakt.
0: Oh, maar
1: zo, ja.
0: Zo wat thriller en wat zit er dan allemaal in? Psycho misschien van zo Eva Max daar.
1: Ja.
0: Goed. Maar zo niet per se dat je straks een horrorfilm gaat opzetten. Dat is er net over misschien.
1: Nee, ik ben
0: dat
1: niet zo voor horror.
0: Meer cozy Halloween. Oké, ik snap het. We zijn elkaar beter aan het leren kennen, hè, Amélie. In ieder geval, ik zou zeggen, geniet van die cozy herfst. Het is vanavond echt al zo'n avondje met een klein beetje regen. Dus geniet ervan. En dikke merci om te bellen.
1: Ja, dank u wel.
0: Salutjes, hè.
1: Salutjes.
0: Zometeen ook ons Halloween-fannetje Somber is een beetje een spookje, maar op een goede manier. Met Homewrecker, maar eerst Mi Chico.

Homewrecker. Misschien ben jij wel onderweg naar je home. Naar huis. Om 19:30 vanavond. Daar gaat het vooral nog traag op de buitenring rond Brussel. Daar verlies je ongeveer een kwartier van Sint-Zevenswoluwe tot Vilvoorde. En in Oudenaarde is de hefbrug defect. Dus even niet langs daar gaan op je kleine roadtrip vanavond. Waar je nu naartoe mag gaan is naar Boston met Stella.

0: staat bovenaan heel wat hitlijsten trouwens met deze Boston. Wist je trouwens dat het vandaag de laatste dag van september is, maar vooral ook International Podcastdag. Want podcast, het is wel zoiets van de laatste jaren, pakt weg 10 jaar of zo. Ik ben er zelf eigenlijk ook wel echt verzot op, af en toe zo'n podcastje opleggen. Zeker als je een lange autorit voor de boeg hebt, is het heel tof om zo eens een keer iets anders te horen. Of op een kortere autorit kan dat natuurlijk ook. Stel je nu voor, je hebt een rit van 22 minuten, dan is daar volgens mij één podcast ideaal, perfect voor. Namelijk 22 minuten stomme vragen, of course. En Clouseau, die waren daar te gast en die hadden het over hun nu al insane snel uitverkochte show, waar, by the way, misschien een derde show van wordt aangekondigd, maar ze zijn nog aan het bekijken of het allemaal lukt, daar in het Koning Boudewijn Stadion. En ze hadden daar dit over te zeggen.
1: Want we staan in het midden.
2: Ja. Ah.
1: Van, hoe gaan wij daar geraken?
3: Dat was mijn vraag.
1: Het is niet dat je ondergronds. Ja, maar je kunt geen tunnel graven of zo. Of geen, en je kunt ook niet ongezien. Dus we gaan dat moeten verwerken in de show, denk ik dan.
3: Ah ja, maar je hebt ook zo van die internationale artiesten die zich dan zo in een soort van trolley steken met zo wat gear die zogezegd nog moet opgerold worden.
1: Ah, ja.
3: Stiekem is dat uitgehold en zitten zij daarin.
1: Ja, ik zou dat nog kunnen. Onze Chris. die is zo soepel in mee voor in zo'n bakje te steken. Zo.
4: Kijk, en zo word ik hem maar voor de bus gegooid.
0: Och, garme de Chris, die zegt dat niks. Hij wordt dan zo onder de bus gegooid. Either way, het is misschien aan jou zometeen. Als ik vraag of het tijd is voor een Clouseau-cadeau of niet, wat mag het zijn? Jij mag bepalen. Wil je straks graag een Clouseau-nummer horen, dan stuur je er eentje door via VRT Max. Of wil je dat niet, dan zeg je ook gewoon nee. Ook via VRT Max. Een Clouseau-cadeau of absoluut geen. Laat maar weten, One Way or Another. Dat speel ik nu van One Direction. Make life safe. M&M.

0: One Direction. Het is echt Clouseau all the way, all day. Want ze verkopen heel wat zalen uit. Maar het is dus aan jou om te kiezen of jij zometeen een Clouseau wilt horen. Of als je ja, eerder no-no zegt. Kies een Clouseau of niet. Stuur even door in via VRT Max. En welke Clouseau je het al dan niet zou willen horen. Snap je? Ongeveer? Laat maar weten, inderdaad. Via die VRT Max. Ah, daar gewoon even sturen. En dan zie ik wat ik voor jou kan doen, liever. In ieder geval. Oké, we gaan eens zien. Yes.
1: Oh, en toen, nadat Tuur had geghost...
2: Nee.
1: Jawel. Toen is hij gewoond op iemand anders.
2: Je meent dat.
1: Oh nee, maar wacht.
2: Oei.
1: Zijn jullie al aan het opnemen?
3: Nonat Jolle en Mathis Mavuela praten over popcultuur, daten, fashion en alles wat de community bezighoudt. Kijk voor The Girls and the Gays nu op VRT Max.
4: Nu bij Zeeman. Sweater en legging voor baby's, samen 6 euro. En een sweater met broek voor kinderen en tieners, samen 10 euro. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
5: Joehoe!
2: Maar ik dacht dat jij niet kon vandaag.
5: Ja, ik had even tijd, dus ik dacht, ik kom u helpen met uw verhuis.
2: Amai, zalig, merci.
4: Goed doen voelde nog nooit zo goed. Breng dus snel al je lege batterijen naar een B-Bad-inzamelpunt. B-Bad. Samen recycleren, beter voor ons allemaal. Ontdek deze week de nieuwe B-Bad-inzamelkubus in je brievenbus.
6: Goeiedag meneer, wat zal het zijn?
7: Voor mij 2 grote met mayonaise. Huh? En dan ook nog 2...
6: Was dat alles meneer?
7: Geef mij ook nog 1.
6: Ja, en die 2... Moet dat medaillantjes?
7: Ja, en currysaus.
6: En dat is voor hier op het eten? Of?
7: Nee, het is voor...
4: Weet jij wat er in je frituursnak verstopt zit? Zeg stop tegen paardenvlees. Teken de petitie op gaia.be.
8: Verzekeren volgens Argenta. Een verzekering met alleen maar kleine lettertjes?
9: Dan heb je nog de uitzondering op de uitzondering op die uitzondering.
8: Doen we niet. Een kantoormedewerker die zelfs de kleinste details simpel uitlegt.
10: Ah, dat is uitzonderlijk eenvoudig. Ga maar zitten, Lin.
8: Doen we wel. Argenta.
11: Zo simpel kan het zijn.
12: Code Yellow!
13: Nog tot en met 4 oktober bij je internet. 1 jaar gratis mobiel met 15 gigabyte data.
14: Oei, dan moet ik rap zijn.
13: Info

De ruige Miley Cyrus. Deze mag ze af en toe wat meer terug naar boven halen. Want nu is het vooral Miley in de club. Maar, Clouseau of no Clouseau? That's the question. Ik vroeg het aan jou. Of je dus graag Clouseau zou willen horen. Een schijf van Clouseau, een banger van Clouseau. Of als je zoiets had van, bah, het is al zoveel Clouseau vandaag. Nevermind. En exact dat zei Sandra uit Lier via VRT Max. Dat is zoiets van, ja, ik ga ook naar Clouseau, maar ik heb er al zoveel over gehoord vandaag. Dus speel maar iets anders. Pak weg Aaron Blomhardt of zo. Dus, Sandra, ik hoor jou. Ik luister naar jou. En ja... Bij deze dus geen Clouseau voor Sandra. Wel, Aaron Blomhardt, zo Levi met Tranen van Goud. M&M. Het is wat een nieuwe Clouseau. Hè. Allee, ja, alhoewel, hangt ervan af hoe je het bekijkt. Tranen van Goud dus, geen Clouseau.

Martin Garrix. I love this feeling. En Ed Sheeran. So real one, met Repeat It. Het is bijna 8 uur. En van mij krijg je Damiano David met Next Summer. En zometeen ook Shawn Mendes.

0: minuut met AXA Verzekeringen. In België krijgen elk jaar bijna 11.000 mensen diagnose borstkanker. Bij de start van Pink Oktober herinnert dit cijfer ons nog maar eens aan het belang van preventie en vroegtijdige opsporing. Gelukkig zijn de overlevingskansen vandaag een stuk groter, dankzij betere screenings en behandelingen. Maar kanker heeft niet alleen een impact op de gezondheid. De thuiszorg, verplaatsingen, het inkomensverlies en niet terugbetaalde kosten kunnen zwaar doorwegen op het gezinsbudget. Informeer je daarom tijdig over de beschikbare steunmaatregelen en mogelijke aanvullende verzekeringen. Want in alle vertrouwen kunnen werken aan je herstel maakt een wereld van verschil. Tot morgen voor een nieuwe preventieminuut met AXA Verzekeringen.
1: Zachte lippen voor een zacht prijsje? Daarvoor moet je bij het Rijtvat zijn. Nu, alles van Labello, 3 voor maar 10 euro. Rende.

0: Het is 8:00, goedenavond, VRT Nieuws met Brecht Schabrigs. De besparingen die de Vlaamse regering heeft aangekondigd, 3 miljard tegen 2029, zullen vooral mensen en gezinnen treffen die nu al in een kwetsbare situatie zitten, dat zegt het netwerk tegen armoede. Zeker door te besparen op het groeipakket, de voormalige kinderbijslag, ondermijn je de kansen van jongeren en kinderen. Dat zegt Heidi Degerix van het netwerk tegen armoede.
1: Wordt er verder bespaard op het groeipakket, dat heeft een onmiddellijk vervolg op de koopkracht, zeker van gezinnen die het al heel financieel moeilijk hebben. Mee ondermijnt men verder de kansen van kinderen en jongeren om uit die armoede te klimmen. We hadden echt gehoopt dat deze regering voor een investeringsvisie ging gaan, voor een warm Vlaanderen, maar we zien toch wel een omgekeerde beweging.
0: Werkgeversorganisatie VOCA is tevreden dat de Vlaamse regering op zoek gaat naar een begroting in evenwicht. VOCA maakt zich wel zorgen over de zware besparing op de steun voor opleidingen, zegt topman Frank Beks.
2: De facto wordt het Vlaamse arbeidsmarktbeleid weggesaneerd. De laatste kortingen die er nog waren voor langdurige werklozen, het Vlaams opleidingsverlof, dat wordt weggesaneerd. Het grote probleem is dat er geen visie is op opleiding en levenslang leren. En we hebben dat net nodig. We staan voor een enorme omscholingsgolf, zeker met de snelle opkomst van artificiële intelligentie, dan hebben we echt wel een opleidingsoffensief nodig.
0: Een goedkopere dienstenchecks hamsteren zal deze keer onmogelijk zijn. De prijs van een dienstencheck stijgt volgend jaar tot minstens 12 euro. Dat is ook een van de besparingen van de regering. Bij de vorige prijsverhoging kon je op 31 december nog een jaar voorraad checks kopen voor het volgende jaar. Nu kan dat niet. Wie op een goedkopere dienstenchecks hamsteren zal deze keer onmogelijk zijn. De prijs van een dienstencheck stijgt volgend jaar tot minstens 12 euro. Dat is ook een van de besparingen van de regering. Bij de vorige prijsverhoging kon je op 31 december nog een jaar voorraad checks kopen.

0: Davids Verving.
1: Het is weer de verplichtingen van mijn ambt trouw na te komen.
2: Of is dat?
1: Dank u wel.
0: Sjoerd Diakour was de kabinetschef van de KDW. Hij zal gouverneur blijven tot eind oktober. Zo heeft de Vlaamse regering wat meer tijd om een volwaardige gouverneur aan te stellen. Er zijn sterke aanwijzingen dat Iran een rol heeft gespeeld bij de mogelijke poging tot aanslag op een luchtmachtbasis in het Verenigd Koninkrijk, dat zegt de Britse premier Andy Burnham. Afgelopen weekend zijn 5 Britse mannen gearresteerd die met witte bestelbusjes in de buurt van de luchtmachtbasis waren gekomen. En die basis wordt gebruikt door de VS om aanvallen uit te voeren op Iran. Ook volgens de Amerikanen zou een buitenlandse speler betrokken zijn geweest bij het incident. De 5 mannen zijn intussen wel vrijgelaten onder voorwaarden. Vanavond en vannacht geleidelijk overal regen. In het westen kunnen dat intense buien zijn met onweer. Blijft erg zacht vannacht tot 19 graden. Morgen wordt het wisselvalliger met zon en wolken. Hier en daar wat regen. Temperaturen tot 20 graden. Meer op vrtnieuws.be. M&M.
3: We zitten in de helft van de week en echt een woensdag warrior. Dus laat die moed vooral niet zakken. En dat zelfvertrouwen ook niet. Zometeen met Becky G. Nu eigenlijk. And sorry, Poppy.

0: voor alle kings en queens die misschien nog aan het werken zijn vandaag, vanavond om 8 over 8. Ah, zalig. Even zuchten kan af en toe wel deugd doen. Zeker op een woensdagavond. Je kan het wel eens gebruiken, dus ik zou zeggen, doe het even samen met mij. In 3, 2, 1 en... Doet goed, dat is wetenschappelijk bewezen. Geen idee welk onderzoek, maar ik ben er zeker van. In ieder geval, ik hou je nog gezelschap tot 9 uur. Kom zeker eens hallo zeggen via VRT Max. Zometeen krijg je van mij ook nog de big hit van deze week. Is een samenwerking tussen Joost en Judith. En niet zomaar, want ze hebben een samenwerking voor de warmste week. Maar hoe zijn ze daar nu eigenlijk opgekomen? Hoe zijn ze bij elkaar gekomen? Wel, DJ Joost, die vertelt er even over.
1: Het is haar eerste elektronische muziekrelease. Ik ben bij haar terechtgekomen via Willem, de producer met wie we ook hebben samengewerkt voor dit nummer. Ze heeft een superfijne stem. Ik was even in het begin, ik denk zij ook wel zo van, oh, hoe gaat dat klinken over drum en bass? En in het begin was zij ook zo van, oh, dat is best wel snel. Maar dat was mega goed. Ik heb haar gevonden door Willem dan uiteindelijk. We hebben een dag in de studio gezeten. Ik had de hoek geschreven thuis. En de eerste versie, die zong ik dan. En dan heeft zij met haar effectief Engelse stem het opnieuw ingezongen, kei mooie verses geschreven die ook perfect aansloten bij wat ik wou. En zo is het nummer tot stand gekomen.
0: Ja, en Engelse stem heeft ze wel, Judith. En hij heeft een Kempische stem. Ik wist totaal niet dat hij van de Kempen kwam. Maar kijk, heel leuk. Kan zeker. Zometeen dus I Found You van Joost en Judith. Maar eerst In the Shadows van The Rasmus. Let's go.

Sia met Chandelier. Vandaag is Maddie Ziegler jarig. Je weet wel, de danseres van Dance Moms. En ook de danseres in deze iconic videoclip van Sia en Chandelier. Maar dan vraag ik me vooral af, heb jij iets te vieren vanavond? Wat dan ook, het kan van alles zijn. Misschien dat je klaar bent met huiswerk of iemand dat je kent heeft de afwas gedaan. Misschien je kinderen of zo. Het kan allemaal, stuur het gewoon even door via VRT Max. Nu tijdens My Oh My.

Live van de Purple Disco Machine. Wat heb jij vandaag te vieren? Wel, ik was even vergeten. Maddie Ziegler is jarig, maar Max Verstappen, de Formule 1-held ook, die wordt 29. Dus die weet ook wel wat te vieren, dat vooral. Whatever It Takes nu van Imagine Dragons.

Imagine Dragons met Whatever It Takes. Het is 8:30 ondertussen. Door werken is op de A12 van Antwerpen naar Brussel in Boom de Ruppeltunnel afgesloten. Je moet daar omrijden via de brug. Er is vertraging tot 6:00 morgen vroeg. Op de binnenring rond Brussel wordt er vanaf 9:00 gewerkt tussen Zellik en Wemmel. Er worden rijstroken afgesloten en dat tot 5:00.

Self-Aware. En dat ga jij nu ook even moeten zijn, want we zetten weer twee songs tegenover elkaar in de Banger Battle. Het zal wel zijn. En daarbij kies ik dus twee bangers van songs. En bangers zijn echt van die songs dat je denkt van yes, let's go. En jij mag kiezen. Ik zet ze alle twee in de ring. Jij kiest wie er knock-out geslagen wordt en wie er gedraaid wordt op de radio. En vandaag is het thema fruit. Dus songs in het thema fruit. En dan heb je waarschijnlijk al een paar gedachten in je hoofd. Maar aan de ene kant van de ring staat...

een goede keuze. Als je deze graag zou willen horen op je radio, dan stuur je even A via VRT Max. Maar natuurlijk staat er ook iemand aan de andere kant van de ring, namelijk... Harry Styles. Voegt zich toe aan de fruitschaal. Want natuurlijk, als je denkt aan songs over fruit, moet je natuurlijk wel denken aan Kiwi van Harry Styles. Als je deze graag zou willen horen, dan stuur je B in de VRT Max of via VRT Max. Kies maar, ofwel Justin Bieber A of Harry Styles B. Degene dat je sowieso krijgt is deze banger van Katy Perry met The One They Got Away.

Another one, thank you, met Talk To You. We gaan nog eens in onze fruitschaal duiken. Of toch eerder, de boksering. Want jij gaat bepalen welke banger uit deze banger battle valt, knockout geslagen wordt en welke gedraaid wordt op de radio. Je had keuze uit twee songs die iets te maken hebben met fruit. Aan de ene kant van de ring stond Justin Bieber met Peaches. Dat is een stukje fruit. En als je denkt aan fruit, dan denk je waarschijnlijk ook aan Mr. Harry Styles. Met Kiwi. A of B? A is Justin Bieber, B is Harry Styles. En er kwamen al heel wat stemmen binnen, moet ik zeggen. Het wordt wel nog spannend. Of ja, het wordt misschien niet super, super spannend, want het was wel vrij duidelijk. Heel veel stemmen gekregen. Alyssa heeft B gestuurd. Direct mijn eerste gedachte, als ik aan fruit moest denken, zegt ze ook. Matthias stuurt B. Joni uit Buswezel stuurt ook B. Kiwi. Angela, die stuurt dan weer A. Die zegt Belieber sinds 2007, way before the fame. Dus die zou graag wel een Justineke horen. Ilenka zegt niet A of B, maar wel Kiwi, Kiwi, Kiwi. Dus ik denk dat het wel vrij duidelijk is geworden. Dus let's go, Mr. Harry Styles.

met You Don't Know. Maar ik heb het gevoel dat jij wel echt heel veel weet. Ik ga er gewoon vanuit. Het is woensdag vandaag. Straks geen bloot. Straks gaan slapen, dat vooral. Maar heb jij nog zo een kleine woensdagwijsheid? Iets dat je denkt van, dat wil ik graag meegeven aan de mens van een avond. De nachtraaf. Ik ben de mijne even gaan opzoeken. En ik heb hier een quote gevonden. Wie de eindjes aan elkaar wil knopen, moet voortdurend in touw zijn. En nu denk ik ineens, iets zo gezegd van Alexander Pola, dat ik het niet snap eigenlijk. Moet voortdurend in touw zijn. In touw. Bon, als jij een woensdagwijsheid hebt, stuur het even door via VRT Max. Ik ben zeer benieuwd naar wat er is uitgekomen. Misschien zoiets als, liever een scheetje voor iedereen dan buikpijn voor mij. Alleen is het, ja, het eerste waar ik altijd aan moet denken. Maar bon, dat krijg je dan ook mee. Net zoals de Jonas Brothers en Love Me to Heaven.

niet één, niet twee, maar drie Jonas Brothers. Krijg je toch lekker warm van? Bijna 9 uur. Wat is jouw woensdagwijsheid van de dag? Die van Jante is: soms moet je van je hart een steen maken, maar sommige stenen, die kunnen ook mooi zijn. Dat vind ik wel al een goeie eigenlijk. Tamara, die stuurt nog door: smile while you still have teeth, is mijn quote. En met die quote stuur ik je de nacht in. Slaap wel, moest je al naar bed gaan. En anders geniet van je avond. Nu nog met de Swedish House Mafia en Licky Lee. En happiness is so sad. Let's

0: is 9 uur. Goedenavond, VRT Nieuws met Brecht Schabrigs. De Vlaamse Vereniging van Studenten is verontwaardigd over de maatregel van de Vlaamse regering om het groeipakket, het voormalige kindergeld, af te schaffen voor jongeren boven de 23 die nog studeren. Dat is een van de besparingsmaatregelen die vandaag zijn aangekondigd. Vandaag krijg je dat groeipakket tot de jongeren 25 is. Dat wordt nu 23. Dat zal vooral mensen uit de minder bemiddelde milieus treffen, zegt Nele van Hooijwegen van de Vlaamse Vereniging van Studenten.
1: Het is weer een besparing op de kap van studenten. En ja, het is ook een student die uit een middenklasse gezin komt. Ja, voor die persoon gaat dat geen verschil maken. Maar juist voor die studenten, voor wie dan diploma echt een verschil kan maken, ook op het vlak van sociale mobiliteit, ja, die studenten gaan nu teruggetroffen worden. En voor hun gaat het hoger onderwijs nog moeilijker bereikbaar zijn. Bovenop de besparingen van de studietoelagen.
0: Het zou gaan over zowat 40.000 studenten en hun ouders. Volgens het netwerk tegen armoede zullen de besparingen 3 miljard tegen 2029 vooral mensen en gezinnen treffen die nu al in een kwetsbare situatie zitten. Door te besparen op dat groeipakket ondermijn je de kansen van jongeren en kinderen, maar ook met minder geld voor vervoersmaatschappij De Lijn raak je kwetsbare mensen, zegt Heidi Degeriks van het netwerk tegen armoede.
2: De Lijn is volgens ons al kapot bespaard. Wij zien de facto dat wie vandaag het openbaar vervoer nodig heeft, omdat hij geen wagen heeft, dat hij al bijna niet meer op zijn werk of op de kinderopvang of op school geraakt. De verdere besparingen holt openbaar vervoer verder uit. Voor gezinnen die nu vandaag al in armoede leven, is dat eigenlijk een onmiddellijk gevolg dat zij zich niet meer kunnen verplaatsen. Hè?
0: De federale regering en energiebedrijf Engie gaan nog wat langer onderhandelen over de overname van de Belgische kerncentrales. Normaal was de deadline morgen. De einddatum voor een akkoord is nu 4 november. De reden van het uitstel is de complexiteit en de omvang van de overdracht. Zo klinkt het in een gezamenlijk persbericht. De federale regering kondigde in het voorjaar aan dat de Belgische staat de 7 kernreactoren in Doel en Tihange wil overnemen en dat daarover onderhandeld wordt met de Franse eigenaar Engie. Ook de Zwitserse voetbalbond zegt nu tijd en de omvang van de overdracht. Zo klinkt het in een gezamenlijk persbericht. De federale regering kondigde in het voorjaar aan dat de Belgische staat de 7 kernreactoren in Doel en Tihange wil overnemen en dat daarover onderhandeld wordt met de Franse

zijn plan om het WK voetbal deels te verkopen. En de zaak rond de ingetrokken rode kaart voor een Amerikaanse speler tijdens het voorbije WK. Infantino is voorlopig de enige kandidaat om zichzelf op te volgen. Wie voorzitter wil worden, kan dat kenbaar maken tot 18 november. Vanavond en vannacht geleidelijk overal regen. In het westen kunnen dat intense buien zijn met onweer. Het blijft erg zacht vannacht tot 19 graden. Morgen wisselvalliger met zon en wolken. Hier en daar wat regen en tot 20 graden. Meer in de app van VRT Nieuws.

0: 18 uur, goedenavond. VRT Nieuws met Brecht Schabrigs. Moeilijke maatregelen die niet populair zijn, maar wel nodig. Zo vat Vlaams minister-president Diependaele de besparingen en hervormingen samen die in het begrotingsakkoord staan. De Vlaamse regering gaat 3 miljard euro besparen tot in 2029. Een akkoord was vanmorgen plots wel ver weg nadat regeringspartij Vooruit een al dan niet bewuste rekenfout had opgemerkt. Maar het belangrijkste is dat er een akkoord is, zei Diependaele in ons tv-journaal.
1: Ik probeer een land te besturen en ik probeer mij eigenlijk zo weinig mogelijk bezig te houden met het theater daar rond. Mm-hmm. Het geeft geen goed beeld, ik kan dat niet ontkennen. Ik vind dat ook helemaal niet leuk. Het belangrijkste is dat we dat akkoord gesloten hebben. Dat we die maatregelen samen nemen. En iedereen neemt daar ook zijn verantwoordelijkheid in op. Het is veel leuker om het onszelf gemakkelijk te maken en met geld te blijven strooien. Maar daarmee schuiven we de problemen alleen maar voor ons uit in de nek van die toekomstige generaties. Mm-hmm. Dat doen we met deze ploeg niet. Het beleid, dat ligt er wel.
0: Nochtans is er veel kritiek bij die toekomstige generaties. Zo is de Vlaamse Vereniging van Studenten verontwaardigd over de maatregel om het groeipakket, het voormalige kindergeld, af te schaffen voor studenten boven de 23. Dat zal voor sommigen een drempel zijn om niet verder te studeren, zegt Nele van Hooijwegen.
2: Als je als 18-jarige een foute studiekeuze maakt en je kiest het jaar daarop voor een studie van 5 jaar, dan zit je ook dat laatste jaar zonder dat kindergeld. En dat kan wel voor bepaalde studenten de extra drempel zijn waardoor dat zij niet zullen gaan verder studeren of misschien gewoon moeten stoppen met hun studies.
0: Ja, zowat 40.000 studenten en hun ouders zouden getroffen worden door die maatregel. Volgens het netwerk tegen armoede zullen de besparingen vooral mensen en gezinnen treffen die nu al in een kwetsbare situatie zitten. Door te besparen op dat groeipakket ondermijn je de kansen van jongeren en kinderen, maar ook met minder geld voor vervoersmaatschappij De Lijn raak je kwetsbare mensen, zegt Heidi De Grieks.
3: De Lijn is volgens ons al kapot bespaard. Wij zien de facto dat wie vandaag het openbaar vervoer nodig heeft, omdat hij geen wagen heeft, dat hij al bijna niet meer op zijn werk of op de kinderopvang of op school geraakt. De verdere besparingen holt openbaar vervoer verder uit. Voor gezinnen die nu vandaag al in armoede leven, is dat eigenlijk een onmiddellijk gevolg dat zij zich niet meer kunnen verplaatsen. Hè?
0: In Frankrijk zijn er opnieuw protesten en gewelddadigheden geweest bij scholen. Ruim 80 politiemensen zijn daarbij gewond geraakt. Scholieren protesteren tegen de slechte staat van het Franse onderwijs. Uitleg door Frank Renaud.
4: De acties, blokkades en gewelddadigheden bij Franse scholen begonnen een week geleden. En het wordt niet minder, maar juist meer.
5: Een montée de la violence.
4: Minister van Binnenlandse Zaken, Laurent Nunez, maakte bekend dat alleen al vandaag 625 scholieren zijn aangehouden wegens geweldpleging. Meer dan 80
0: Grenoud.
4: De acties, blokkades en gewelddadigheden bij Franse scholen begonnen een week geleden. En het wordt niet minder, maar juist meer.
5: Een montée de la violence.
4: Minister van Binnenlandse Zaken, Laurent Nunez, maakte bekend dat alleen al vandaag 605...

0: gaan door met hun acties en volgende week sluiten ook Franse studenten aan universiteiten zich aan bij het protest.
1: Ook de Zwitserse voetbalbond zegt nu Gianni Infantino niet meer te steunen om voorzitter te blijven van de Wereldvoetbalbond FIFA. In maart zijn de verkiezingen. De Zwitserse bond zegt dat er fundamentele vragen zijn over het leiderschap, het bestuur, de transparantie en de beslissingen binnen de FIFA. Infantino, nota bene een Zwitser, kreeg de volle laag na zijn plan om het WK voetbal deels te verkopen en de zaak rond de ingetrokken rode kaart voor een Amerikaanse speler tijdens het voorbije WK. Infantino is voorlopig de enige kandidaat om zichzelf op te volgen. Wie voorzitter wil worden, kan dat kenbaar maken tot 18 november. Vannacht regen in het westen, kunnen dat intense buien zijn met onweer. Het blijft erg zacht vannacht tot 19 graden. In de ochtend in het oosten zwaar bewolkt met fikse regen of buien. In het westen opklaringen. In de loop van de namiddag kans op een bui in het westen en het centrum. Temperaturen tot 20 graden. Meer in de app van VRT Nieuws.

0: Het is 11:00, goedenavond, VRT Nieuws met Brecht Schabrigs. De passagiers van het vliegtuig dat vanochtend bijna gecrashed is tussen Dubai en Israël zijn vanavond aangekomen in Tel Aviv. Ze werden vanuit Saudi-Arabië, waar het toestel een noodlanding moest maken, met een ander vliegtuig naar Israël gevlogen. Op de luchthaven werden ze opgewacht door premier Netanyahu. In het toestel waarmee ze oorspronkelijk onderweg waren, had de co-piloot de kapitein aangevallen met een mes. Vermoedelijk wilde hij het toestel laten neerstorten. Twee piloten die als passagier meevlogen, zouden de man hebben overmeesterd en het vliegtuig onder controle hebben gebracht. Volgens de Israëlische regering was het incident een terroristische aanval om de relaties tussen Israël en de Verenigde Arabische Emiraten, de zogenaamde Abraham-akkoorden uit 2020. In Frankrijk zijn er vandaag opnieuw protesten en gewelddadigheden geweest bij scholen. Ruim 80 politiemensen zijn daarbij gewond geraakt. Scholieren protesteren tegen de slechte staat van het Franse onderwijs. Uitleg door Frank Renaud.
1: De acties, blokkades en gewelddadigheden bij Franse scholen begonnen een week geleden. En het wordt niet minder, maar juist meer.
2: Er is een montée de la violence.
1: Minister van Binnenlandse Zaken Laurent Nunez maakte bekend dat alleen al vandaag 625 scholieren zijn aangehouden wegens geweldpleging. Meer dan 80 politiemensen raakten gewond.
2: De véhicules du personnel, des personnels ont pu être incendiés.
1: Zelfs auto's van leraren zijn door jongeren in brand gestoken, zei de minister.
2: Je le redis, hein, ce qu'on appelle des violences urbaines.
1: De minister spreekt inmiddels over wijdverspreid stadsgeweld. En het is nog niet voorbij. De scholieren gaan door met hun acties. En volgende week sluiten ook Franse studenten aan universiteiten zich aan bij het protest.
0: Het is hommeles bij de nationale voetbalploeg van Portugal. Sterspeler Cristiano Ronaldo heeft het trainingskamp verlaten, één dag voor de interland tegen Denemarken. De oorzaak is een fikse ruzie met de nieuwe bondscoach Jorge Jesus. Ronaldo bleef afgelopen zondag tegen Noorwegen de hele wedstrijd op de bank. En dat was voor het eerst in 18 jaar tijd. Ronaldo, 41 intussen, stormde na het laatste fluitsignaal meteen naar binnen. En morgen, werd vandaag duidelijk, zal hij opnieuw niet in de basis staan. Na overleg met de bondsvoorzitter heeft Ronaldo nu beslist om naar huis te gaan. Op sociale media schrijft hij dat hij ooit de waarheid zal vertellen aan de supporters. Het weer, vannacht regen en het westen kunnen dat intense buien zijn met onweer. Blijft erg zacht tot 19 graden. In de ochtend zwaar bewolkt in het oosten met fikse regen of buien. In het westen opklaringen. In de loop van de namiddag kans op een bui in het westen en het centrum. Temperaturen tot 20 graden. Meer op vrtnieuws.be.

0: Het is middernacht, VRT Nieuws met Brecht Schabrigs. De passagiers van het vliegtuig dat vanochtend bijna gecrashed is tussen Dubai en Israël zijn vanavond aangekomen in Tel Aviv. Ze werden vanuit Saudi-Arabië, waar het toestel een noodlanding moest maken, met een ander vliegtuig naar Israël gevlogen. Op de luchthaven werden zij ontvangen door premier Netanyahu. In het toestel waarmee ze oorspronkelijk onderweg waren, had de co-piloot, de kapitein, aangevallen met een mes. Vermoedelijk wilde hij het toestel laten neerstorten. Twee piloten die als passagier meevlogen, zouden de man hebben overmeesterd en het vliegtuig onder controle hebben gebracht. Volgens de Israëlische regering was het incident een terroristische aanval om de relaties tussen Israël en de Verenigde Arabische Emiraten, de zogenaamde Abraham-akkoorden uit 2020. Het Verenigd Koninkrijk en Frankrijk hebben het pilootproject tegen illegale migratie via het kanaal na 1 jaar stopgezet. Onder de noemer 1 binnen, 1 buiten ging Frankrijk ermee akkoord dat elke asielzoeker die in een bootje het kanaal was overgestoken naar Frankrijk kon worden teruggestuurd. In ruil zou het Verenigd Koninkrijk een gelijk aantal mensen uit Frankrijk laten overkomen als zij op een legale manier asiel hadden aangevraagd. Sinds de start van het project hebben de Britten zowat 1500 mensen teruggestuurd. Omgekeerd liet het een iets kleiner aantal mensen uit Frankrijk overkomen. De Britse regering zegt teleurgesteld te zijn in het beperkte resultaat. In Frankrijk zijn er vandaag opnieuw protesten en gewelddadigheden geweest bij school en ruim 80 politiemensen zijn daarbij gewond geraakt. Scholieren protesteren tegen de slechte staat van het onderwijs. Uitleg door Frank Renaud.
1: De acties, blokkades en gewelddadigheden bij Franse scholen begonnen een week geleden. En het wordt niet minder, maar juist meer.
2: Er is een montée de la violence.
1: Minister van Binnenlandse Zaken, Laurent Nunez, maakte bekend dat alleen al vandaag 625 scholieren zijn aangehouden wegens geweldpleging. Meer dan 80 politiemensen raakten gewond.
2: De véhicules du personnel, des personnels, ont pu être incendiés.
1: Zelfs auto's van leraren zijn door jongeren in brand gestoken, zei de minister.
2: Je le redis, hein, ce qu'on appelle des violences urbaines.
1: De minister spreekt inmiddels over wijdverspreid stadsgeweld. En het is nog niet voorbij. De scholieren gaan door met hun acties. En volgende week sluiten ook Franse studenten aan universiteiten zich aan bij het protest.
0: De federale regering en energiebedrijf Engie gaan nog wat langer onderhandelen over de overname van de Belgische kerncentrales. Normaal was de deadline morgen 1 oktober. De einddatum voor een akkoord is nu 4 november. De reden van het uitstel is de complexiteit en de omvang van de overdracht. Zo klinkt het in een gezamenlijk persbericht. De federale regering kondigde in het voorjaar aan dat de Belgische staat de 7 kernreactoren in Doel en Diange wil overnemen en dat daarover onderhandeld wordt met de Franse eigenaar Engie. Het is hommeles bij de nationale voetbalploeg van Portugal. Sterspeler Cristiano Ronaldo heeft het trainingskamp verlaten 1 dag voor de interland tegen Denemarken. De oorzaak is een ruzie met de nieuwe bondscoach Jorge Jesus. Ronaldo bleef afgelopen zondag tegen Noorwegen de hele wedstrijd op de bank. Dat was voor het eerst in 18 jaar tijd. Ronaldo, 41 intussen, stormde na het laatste fluitsignaal meteen naar binnen. En vandaag kreeg hij te horen dat hij morgen opnieuw niet in de basis zal staan. Na overleg met de bondsvoorzitter heeft hij nu beslist om naar huis te gaan. Op sociale media schrijft hij dat hij ooit de waarheid zal vertellen aan de supporters. Vannacht regen in het westen kunnen dat intense buien zijn met onweer. Blijft erg zacht tot 19 graden. In de ochtend zwaar bewolkt in het oosten met fikse regen of buien. In het westen opklaringen. In de loop van de namiddag kans op een bui in het westen en het centrum. Temperaturen tot 20 graden. Zo, woensdag 30 september zit erop. Een goede nacht. Temperaturen tot 20 graden. Zo, woensdag 30 september zit erop. Een goede nacht.

Het is 1:00, een heel goede nacht. VRT Nieuws met Matthijs Bijnens. De luchtvaartmaatschappij Fly Dubai schrapt al haar vluchten van en naar Israël, zolang het onderzoek naar de bijna fatale vlucht tussen Dubai en Tel Aviv nog loopt. Tijdens die vlucht stak de co-piloot de piloot met een mes en mogelijk wou hij het toestel ook laten crashen. Twee piloten die als passagier meevlogen zouden de man hebben overmeesterd en het vliegtuig ook weer onder controle hebben gebracht. Volgens Israël ging het om een poging tot een terroristische aanslag. Intussen zijn de passagiers van het vliegtuig veilig aangekomen in Israël met een ander vliegtuig. Ze werden op de luchthaven ontvangen door premier Netanyahu. Hoe kan België zich wapenen tegen de klimaatverandering? Dat is de centrale vraag waarop een nieuwe studie van de federale overheidsdienst Volksgezondheid probeert te antwoorden. In het eindrapport staan een heleboel maatregelen die zouden genomen kunnen worden om de weerbaarheid van de samenleving in ons land te versterken. Er werden verschillende risico's geanalyseerd, zoals onder andere de verzekerbaarheid van woningen in overstromingsgevoelige gebieden, gezondheidsrisico's bij hittegolven, maar ook de kwetsbaarheid van energieinfrastructuur voor extreme weersomstandigheden. De studie moet nu de wetenschappelijke basis bieden voor eventuele maatregelen die de regering later kan nemen in het federale adaptatieplan. En goed nieuws voor mensen die graag koken of lekker eten. Iedereen, denk ik dan. Vrouwenorganisatie FERM, in vervlogen tijden ook bekend als de Boerinnenbond, brengt een nieuwe jubileumeditie uit van ons kookboek. En dat ter ere van de 100ste verjaardag van de organisatie. Ons kookboek is wat het eerste en ook bekendste Vlaamse kookboek. De eerste editie werd uitgebracht in 1927. Er zijn door de jaren meer dan 2,5 miljoen exemplaren van verkocht. En nu komt er dus een nieuwe uitgave met klassieke recepten. Maar de eetcultuur is ook veranderd en dus is er uiteraard ook aandacht voor nieuwe recepten, nieuwe inzichten over voeding en aandacht voor duurzaamheid. Het weer dan nog. Vannacht regen in het westen. Kunnen dat intense buien zijn met onweer. Blijft wel erg zacht met minima rond 19 graden. In de ochtend zwaar bewolkt in het oosten. Met daar ook nog fikse regen of buien. In het westen al wat opklaringen. In de loop van de namiddag kans op een bui in het westen en het centrum van het land. En maximaal tot 20 graden. Ik wens je nog een fijne nacht. En meer vind je altijd in de app van VRT Nieuws.